non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt het vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: know you better.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemalich opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Heerlijke plaat van Gregory Porter. Je hebt je erbij gewoon wat uur van Inke Mai. En dat weer When You Wish Upon a Star. En dat kwam uit 2016. Ja, sorry, ik moet ik nog even wekken worden. Dus we gaan maar gauw van start. Ik heb er een lekker bakje koffie bij en ik hoop jou ook. Ja, vorige week weer even net terug. Werkomstandigheden, liet ik het zo zeggen, dat het even net te realiseren wie om nog een programma te maken. Maar joh, ben ik er wel weer. En ik heb mooie muziek van je om de dag te keren mooi op te starten. Waaronder Céla Sue, The Drifters en Boy George. Country Double Play is er ik weer. En de Grapefruit Scott Game, de Nederlandstalige Veskus, komt van een Fries duo. Wat toen een landelijke bekendheid hier. En zij maken in Jontje 80 een mooi plaatsje wat ik van je draaien wil. De kleinschijf door deze week net, die vond ik iets te hut voor het tijdstip waarop dit programma uitgestuurd wordt. Maar daarom net te min Wolfrieske muziek. Dus in plaats van de kleinschijf is hier Van Wieren en Sjog net waarom uit 2011. Van harte welkom. Had je een brogje zitten lekker rieten en had je nog lees te snoezen, blauw lekker lezen.

Ja, mooie Friese muziek van Myra en Flene. Dat kwam uit 2022 en dat jij je nou bij Omroep Zilt. Nijmuziek nou hier in het programma. Een mooi plaat van René Vroeger. Die het ter ere van zijn 60e jaar een duettenalbum maken. Of dat is nog in de maak. En er is nog één single van Vrijkom. En dat is die van René Vroeger en Whalen. En dat verske dat hier goede liefde gaat.

0: Je zou het net zeggen, maar ze komt gewoon uit Nederland. Want ze heeft als echternaam Tess van der Zwet. Maar ze neemt zich als artieste Tess Merlot. En Merlot, dat is een Franse wien. En ze zongt ik in het Frans. Dit weer Mon Paris. Het weer net echt een Nederpopklassieker, maar wel muziek uit Nederland. Wat wel eens draait weer mooi hier bij Omroep Zeelt. En ik ben op mijn schouder teken, er is hier nog een wekker. Goeiemorgen.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Dat klopt, en dit keer zitten daarin Johnny Cash en Esther Haynes.

0: tell that engineer I said thanks a lot and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air.
1: Dit wil heel hard houtje, maar wel mooi. Johnny Cash en Hey Porter. Jin zand hier waarom in de tijd hier in de Country Double Play. Waarin we begonnen met een feske van Esther Haynes en Moon Country uit 2013. Dat weer wat recenter. Moet je zelf ik een Country Double Play omvragen? Dit ken verzelfs. Stuur maar even een mailtje naar mijn persoonlijke mailadres. Dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet in het onderwerp even dat het factuur van Nienke Omroep Zeelt bestemd is. En voor de Country Double Play. En ik ken het Nijwikke, die van Jo Wijs. Als dit op een radio draait wordt.
2: Hey Nienke,
1: goeie.
2: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
1: Ja, vers van de pershoekkast is het. Dit is een nieuwe Arie Kuppers en ik zeg die blonde.

0: Hey Arikupus, ik zeg die blonde, nou vondeling, ja, hoe sneut ik is, ik vind het dan wel weer mooi bedacht.
1: Een greep uit de schatkamer der Nederlandstalige liederen.
0: Het weer een single en nou oude muziek, maar we blijven voor in Friesland. We gaan weer om naar 1989, maar een van de minder bekende veskes van Happy en Happy. En dat veske dat heet, jongen, ik maak me zorgen. Nou, ik ben benieuwd, weet dat nou weer, hoe geert dan?

Nou, ik hoop dat het dan wel een positieve goeroe is die het op zit en een vrouw het verrast. Want dat je nooit naast Jerry de Beurt, daar ik net al te blied van. Wij maar Geuzenbroek en Van Zanen, Jerry, we binnen waard we binnen. Mocht je denken, het komt mij bekend voor, dat kan kloppen. Telau maakte er in 2004 een verske van We zijn wie we zijn. En dat was toen een soort draait op Bevrijdingsdag en Betinkingsdag, Fjouwer en Vief Maaie. Nee, muziek is het net, maar het is wel mooie muziek van Natalie Merchant en de Chieftains. Dit is The Lowlands of Holland uit 2004.

Het laat een ongelofelijke hoop veskes het deze groep maken, de Seekers. En ik mooi ze zou graag jaren. Je jaren zijn oma Morningtown Ride. Maar je zoon ze kennen van The Carnival is Over. A World of Our Own. I'll Never Find Another You. Forever Isn't Long Enough. En ze kijken er wel even trokken in. Dit is een wat minder bekend veske, maar net minder mooi om te draaien. Het is haast gebeurd. Ik heb nog een leuke polka van je straks. Maar we sluiten allemaal Bon Jovi. En dat veske dat ziet Story of Love. Komt in 2020. En daarna naar de polka komt het Nijs. En dan komen de collega's van een praatje en een plaatje. Maar uiteraard, ik weer de plaat van Houtje. Ben benieuwd wat ze dit keer weer mooi op een proppen komt. Het zal vast wel weer wat leuks wezen. En natuurlijk weer de polka op het Jelle. Ik wens je een soort nog mooi. Ik ben de Nije Wieken weer, IJs en Wederdiende. En dan spreek ik ook dan weer. Maar een hele hoop mooie oren, leuke plaatsjes. Dit is Bon Jovi en on Nije Wieken. Goeie.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

0: hele goede morgen. Het is 9 mei 2026. Dit is Omroep Zilt en een praatje en een plaatsje op deze heerlijke zondagmorgen. Zaterdagmorgen, het is 9:10. Goedemorgen, luisteraars en natuurlijk John, we binnen weer eens te
1: gaan. Ja, we binnen weer eens. Goedemorgen.
0: Ja, zo is het.
1: Dat is alweer even een paar weken geleden, zeg maar.
0: Ja, dat kan
1: drie, denk ik of zo.
0: Ja, zoiets denk ik, ja.
1: Daar is dan niks veranderd.
0: Nee, dat ook niet. Nee, dan net zo jeugdig, toch?
1: Ja, rise and shine.
0: Ja, zo is het.
1: Ja. Goedemorgen, luisteraars.
0: Goedemorgen. Ja, eerst even trouwens Nienke even bedanken, want meestal doen we dat 9:55.
1: Ja, precies. Dan als het bijna aflopen is, dan...
0: Oh, ja. Dan doen we dat. Dus voor deze maar even. Dus dat was weer leuk. De laatste die ze draaide was een van James Last.
1: Ja, klopt. James Last.
0: James Last.
1: Ja.
0: Vooral dat laatste.
1: Nou, weet ik niet. Ik vond hem altijd wel leuk.
0: Jawel.
1: Ik heb me altijd wel afgevraagd wat die man altijd voor het orkest deed. Die stond altijd maar wat...
0: Nou, omdat hij zelf misschien niet spelen kon.
1: Nou, dat is de indruk. En er zat een drummer bij. Volgens mij, ja, je kent het misschien eens gaan googlen. Die drummer in het orkest, die leek heel veel op hem.
0: Okay.
1: Die was zijn broer wel of zo. Ja, dat weet ik niet.
0: Ik heb geen idee. Nee.
1: Sowieso een zware last,
0: ja,
1: in ieder geval.
0: Ja, zo is het, ja. Natuurlijk straks de vertrouwde keus van Houtje. Die is vertrouwd van Frank en Mirella. Maar niet de verzonken stad.
1: Oké.
0: Okay. Nee, een ander neem. Ja, en een strakke polka. En onverstel, had ik mijn playlistje vandaag al helemaal natuurlijk in mijn cassette van de week. Ja. Wat denk je wat ik vergeten had op te zoeken?
1: Playlist.
0: Een polka.
1: Oh, echt waar?
0: Een polka, ja. Hij kan erin staan. Hij komt van de Schelling. Hij komt van de Schelling straks.
1: Oké, dan weet ik wie.
0: Dat dacht ik al.
1: Begint met een B en eindigt op E.
0: Ja, juist. Ja, dat dus. Ja, gelukkig de server hier gewillig om wat op te zoeken.
1: Ja,
0: nou,
1: dat is allemaal niet zo lastig.
0: Nee, daarom.
1: En het belooft vandaag een prachtig mooie dag te worden. Het schittert mooi weer. Zijn 17 tot 18 graden. Dus,
0: oh, heerlijk man.
1: Ja, en ik hoorde vanmorgen een of andere kerel op de radio zeggen... Ja, het wordt een prachtig mooie dag.
0: Ja.
1: In het noorden willen die het helemaal lukken, want daar is het zwaar bewolkt.
0: In Noord, waar dat dan?
1: Ja,
0: heb je de ogen nog niet open dan?
1: Dat is, ik hoor het heel vaak, hè?
0: Oh.
1: Ja, het noorden, dat is altijd heel lastig.
0: Nou, dat zal ik trouwens even voor de duidelijkheid. Ja. Misschien in de opzicht kan je misschien net zien, zo meteen straks. Nou,
1: ja.
0: Maar ik doe even de muziek stemmen. Ik ben op een fiets.
1: Ja.
0: Ja, wel. Ja. Voor het eerst.
1: Ja.
0: De stalen ros staat hier in de gang. Ik heb zicht erop. Dus
1: staat de fiets in de gang.
0: Staat de fiets in de gang. Minders.
1: Ja.
0: Ja, ik dacht, nou, laat ik het zwagen.
1: Dus, u parkeert hier.
0: Ja.
1: Mag dat?
0: Ja, dus... Mocht je denken van, straks op de terugweg weer, dat ben ik dus op een fiets.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik ga aan de andere kant op, anders succes, ik fiets met jou.
0: We wonen niet bij elkaar in de buurt, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal.
1: We kennen elkaar zo meteen en net zien.
0: Nou, dat, zo is het.
1: Ja.
0: Nou, straks natuurlijk wat er de rest van de dag voorbij komt. En ja, John is natuurlijk zelf ook weer vanmiddag. Dus
1: ik
0: ook
1: ben
0: weer de nodige inhoud wat er...
1: Ja, maar volgens mij ben ik er pas vanaf 6 uur.
0: Oh, dat weet ik ook.
1: Ja, Siltemiddag loopt eruit. Ik loop iets met...
0: Weer wat, weer sport?
1: Ja, iets met gehaktbal gooien in Minnetskalo.
0: Oh, zo.
1: Ja.
0: Oh, nee, of misschien de benamer merken wel. Omdat ik benamer merken. Misschien
1: nou, dan is het er. De hakbal gooien.
0: Eddie Schaap, die woont daar, hè?
1: Oh ja?
0: Ja, dus dan
1: staat hij erop?
0: Ja, kampioen bal, gehaktbal gooien.
1: Gehaktbal vangen.
0: Ja, dus even kijken. We begonnen trouwens met Marianne Weber natuurlijk. En in de Sterren staat geschreven. En die tweede, die was van George Baker Selection. En
1: ja, vooral het laatste stuk klonk heel goed.
0: La.
1: Een lekkere gebrande jongen volgens mij.
0: Ja, ja. Moest even horen. Deze even. Hier moest even horen. Dit is geen kerstliedje hoor.
1: Het klinkt echt als Vader Abraham of zo.
0: Nou, daar komen we straks op terug. De krassen zitten erin.
1: Oké.
0: Daar komen we straks op terug. Het met Moederdag te maken.
1: Met Moederdag.
0: En met een zanger die tegenwoordig ook nog zingt. Maar als we dat horen, niks van. Nou, dat is zelf de persoon.
1: Nou,
0: we hem net nog noemd.
1: Oké, ik ben heel benieuwd.
0: Zo is het. We gaan nu even een heerlijk hossen in Duits.
2: Oma, ik ga me kurz Brötchen holen.

0: Nou, net dat muziek was het ook wel vast voor mij komt.
1: Oh ja, nee, absoluut.
0: Wat stampen en wat rood.
1: Ja, ja, daar staat mijn programma wel onbekend inderdaad.
0: Ja, wel.
1: Oude, oude nummers verbouwen met de dikke vette beat eronder. Nou, daar ben ik momenteel heel erg
0: met. Deze, ik denk dat opa's, wat was het? Opa's turbo-rollator.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij wat inspiratie van Jan Bichel had. Het.
1: Ja, nou, dat zou je inderdaad geven. Ja,
0: van wat was het? Wat zeiden we net?
1: Mijn oma heeft
0: de stoma. Ja, die dus.
1: Ja, daar heb je heel veel commentaar op gehad inderdaad.
0: Oh.
1: Ja, aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant hier.
0: Het hoort erbij.
1: Ja, nou ja, in ieder geval. Ja. Vandaag prachtig mooie dag. En dat betekent dat de mensen van de KNRM, van de reddingbootdag in Harlingen, het enorm gaan treffen. Want van 10 tot 5 ben je welkom op de Willemskade. Daar is het boothuis van de reddingboot Harlingen. Okay. Van de reddingsmaatschappij Harlingen. Dus je kan eventueel meevaren als het een beetje mooi weer is. En tenminste, dan moet je wel donateur worden. Dus word lid, redder aan de wal. Is natuurlijk ook wel heel belangrijk om die vloot een beetje varend te houden. En volgens mij hebben we een nieuwe hier in Harlingen liggen momenteel. Dus hartstikke mooi. En de oude Susanna zou ook met varen. Die leidt altijd in de voorhaven achter Hotel Zeezicht. Dus in ieder geval, gaan eens even kijken op de Willemskade. Of op de Willemshaven. Daar staat het boothuis en daar is van alles te doen. Dus prachtig mooi. Van 10 tot 5.
0: Oké, dat dus. Nou, en dan je denkt, ik wil niet naar buiten. Dan kan ik naar binnen natuurlijk. Want er is vandaag weer de inloopmiddag van Oud Harlingen. En die is natuurlijk weer op Laan 52. En dat is vanmiddag vanaf 2 uur tot 4 uur. Dus dan kan je al wetenswaardigheden en dingen van Oud Harlingen weer bekijken op Laan 52.
1: Ja, maar dan vraag ik me wel eens af. Is er dan iedere keer weer wat nieuws? Dat ze dan, want het is dan inloopmiddag. Maar is er dan iedere keer weer...
0: Ik weet het niet. Ja.
1: Het is natuurlijk een stad met heel veel geschiedenis.
0: Nou ja, we hebben dat heel lang hebben we dat uitzond. Vanwege de corona hebben we dat om het half jaar volgens mij vergadering van de Oud Harlingen uitzond.
1: Ja.
0: En dat bleek er volgens mij zijn er wel 1500 leden.
1: Goh. Ja.
0: Dus,
1: het is natuurlijk ook een prachtig mooi blad, hè?
0: Ja, absoluut. Ja,
1: hartstikke mooi blad.
0: Kregen we altijd cadeau dan.
1: Oh?
0: Ja, omdat we ons inzetten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Krijg je er nou niet meer zijn?
0: Nee, maar
1: nou betalen we dan
0: nee,
1: ook
0: niet meer. Nou, betalen.
1: Nou hoef ik hem niet meer.
0: Ja, nee, het mag niks kosten.
1: Nee, precies.
0: Nee. En wat ik het net al over had natuurlijk, de met name het merken die is gisteren begonnen. Dus dat is natuurlijk 3 dagen lang, 3 dagen in Eddie's Cave te bekend, denk ik.
1: Nee.
0: Als dat de technische storingen binnen, dan kan we dat nou wel even vergeten.
1: Dan ben we de lucht hoor. Ja. Of we horen stille raken of de hoor.
0: Nou, daar zal ik het even over hebben. Stille draag. Vorige afgelopen week, het hadden van de week een weekend. Vorige weekend ergens regent. Witje, het was wat nattig.
1: Ja, ergens.
0: Ja, en toen reed ik hier bij de open tonde. Ik zie dus de antenne staan. Ik denk ook, ik was even nog afstemmen.
1: Ja.
0: Maar hij stemde wel af, maar op 107.5.
1: Oh?
0: Ja.
1: 106.2 uur de lucht.
0: Ja, wat doet.
1: Oppakt.
0: Ja, nee. Ja, ook dat nog. Nee, er was ergens een stopcontact, zeg maar. Dat hadden we, want ik was er ook bij.
1: Ja.
0: Dat had mijn buiten neerleid. Ja, dat had wat watervatten.
1: Ja, heel apart, hè?
0: Dus,
1: was Jebbe daar ook bij, of niet?
0: Dus dan ga ik het ook in de groepset neerzetten, de technische dienst. Dus sindsdien heb ik tot op heden geen contact meer met Jebbe gehad.
1: Helemaal. Aardig man. Fijn, lekker op vakantie, Jebbe. Ik geniet van je vakantie, jongen.
0: Ja.
1: Hè? Wij redden ons hier wel weer.
0: Ja, ik denk dat die hele met ogen dicht tank, denk ik.
1: Ja.
0: Denk zelf niet?
1: Ja.
0: Met
1: die
0: brandstofprijzen?
1: Ja, ik ben op zoek naar een heel leuk liedje.
0: Ja?
1: Ja, nou ik laat ze meteen even vanaf mijn telefoon horen. Dan, ik moet het even opzoeken, dan hou ik het even voor de microfoon.
0: Oh.
1: Heel leuk liedje.
0: Oh, zal ik dit liedje ook even draaien? Meet bij John?
1: Ja, laat even een leuk liedje horen wat ik maak heb met AI.

0: De keus van Houtje deze week die was dan Frank Emmerellen en de parelvissers van Samoa.
1: Ja, ik kon hem niet.
0: Nee, ik ook niet. Nee, nee,
1: het dat is vast uit de tiert dat zij over de vissers en ze zongen. De vissers van Samoa.
0: Uit de tiert van, dat, ja, maar de, uit de tiert van Houtje.
1: Ja, oh ja, nee, tuurlijk. Nou,
0: toen waren wij er nog niet.
1: Toen stond Harlingen nog niet eens.
0: Nee, daarom. Nee.
1: Maar we hadden het net over dat tanken. Dat het zo verschrikkelijk duur is. Want het zakt nog steeds niet, hè? Het zakt nog steeds niet.
0: Nee, nou ja, dus... in mijn tank zakt het wel, ik riet, maar anders niet.
1: Hoor, ik krijg deze binnen. Wacht even.
0: Ja, maar dan krijgen we de geluk bij. Tanken in

0: een beter plan.
1: Ook geweldig.
2: Even tanken in Iran.
1: Even tanken in Iran.
2: Ja, nee, ja,
1: dat is hier volgens mij, diesel op benzine is volgens mij hetzelfde. 2,35 zoiets.
2: Ja, maar het was vorige week, zakte het weer wat. Maar ja, het zit er niet in.
1: Nee.
2: En ze houden maar vol in dat Den Haag. Hè, van, het kost miljoenen. Nee, miljarden bedoel
1: ik. Nee.
2: Maar ja,
1: trouwens, nou over geld, Hester. Hè, want, nou ja,
2: dat is op.
1: Geld is op, ja. Nou,
2: niks vragen.
1: Dan is het ook wel eens een boete, toch? Of niet? Nou, dan haalt er hier een
2: nu
1: dronken op een fiets of zo.
2: Ik werk nou in Hallingen. In het verleden was het wel eens. Dan had ik soms 2 in een week.
1: Oh, oké. Okay. Nou, er is één die had het eigenlijk per dag.
2: Oh ja?
1: Ja, en dat kost €55.000 per dag.
2: Wat?
1: Ja, het COA. Ja, omdat ze dus de tent weer hierna weer moeten sluiten.
2: Ja, ja.
1: En dan, dat gebeurt dus dan niet. En dan moeten ze 55. Dus het kost gemiddeld, zo over het hele jaar gezien, weer ze €55 per jaar weer te komen.
2: Ja, oké. Okay. Maar dan betalen ze dat dan daadwerkelijk? Of krijgen ze dan ook een brief van het CIB van, betalen?
1: Nou ja, ik denk het net als bij de Belastingdienst is. Nou, dan krijg je een keer of 3 kruis een brief dat ze betalen moest. Ja. En dan komt er 1 keer, dit is de laatste waarschuwing. Nou, ja. Ik denk, nou, dan is dat prima dat het de laatste keer is. Ja. Dan hoeft het niet meer.
2: Dan hoeft het niet meer. Nou. Maar ja, goed, zij betalen. COA betaalt dan dat geld, die 55.000 euro.
1: Ja.
2: Ja. Dat is geld rondpompen. Dit lost niks op.
1: Nee, natuurlijk niet. Datzelfde potje weer.
2: Ja, precies.
1: Klopt.
2: Ja, dus ze lachen zich eigenlijk kriek.
1: Ja.
2: Alhoewel, ik ben laatst even toevallig, was ik even met iemand, met Dis of Gene, was ik even in Ter Apel wezen kieken.
1: Oké. Okay. Gezellig.
2: Je zal er wonen.
1: Toch wel, hè?
2: Tering,
1: nee. Oké.
2: Niet best.
1: Maar praat dan ook Runnings of niet, jong?
2: Nou, we praten niet zoveel.
1: Oh.
2: Walking around, holding hands together.
1: Ja, oké.
2: Okay. Okay. Moeilijke vragen.
1: Nee, we gaan even naar de William Bootstraat. Daar is aanstaande maandag is daar de filmvoorstelling van de Soldaat van Oranje.
2: Oh.
1: Vertoning van de Soldaat van Oranje, de film. Toegang is vrij. Dat is natuurlijk een hele lange film. Die duurt dus van 2:30 tot 4:45. Maar er zit ook nog een pauze in.
2: Van 2 minuten. Dan moest die rol verwisselen.
1: Ja, dat is ongeveer, denk je, vermoedelijk. Ja. Dus die kreeg ik weer van Jan Uut Kimsert.
2: Oké. Okay.
1: Ja, hij heet niet Jan Uut Kimsert, maar ik heb geen idee wat zijn achternaam is.
2: Nee, nou ja, goed.
1: Dus net zoals vroeger. Hij skuift het dan maar hier weer heen en dan krijg ik dat weer.
2: Net zoals vroeger juffrouw van school.
1: Ja, klopt wel. Juist, ja, juffrouw de Jong, het middel had ik.
2: Oké. Okay.
1: Maar ik kan niet veel opletten, dus daarom sta ik nou hier.
2: Ja, het is hier aan deze kant van de tafel precies hetzelfde. Maar goed, we vermaken de mensen dan maar wat. Toch?
1: Toch, zo is het.

0: inspirerend van Ter Schelling dus. En de golfslagpolka. Nou, met heel veel polka's hoor.
1: Ja, nee, absoluut. Ik gebruik zijn muziek heel veel als achtergrondmuziek. Als aan het interview ben. Het is gewoon een hele leuke melodie.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan krijgen we toen wel eens een berichtje van iemand anders die zegt van wie is dat? Dat is het huisleverancier.
0: Ja, nou klinkt. Dit vind ik altijd mooi, hè? Dit een beetje nou.
1: Absoluut.
0: Kan we Heino wel eens even draaien?
1: Dat is dit ook alweer. Koning voetbal, toch?
0: Alte kameraden.
1: Oh ja, alte
0: kameraden. Ja, eindzwaai draaien. Hoe kan ik dat dan vergeten? Dat was helemaal
1: weet. Ja, klopt. Shit, jongen.
0: Trouwens, even dat liedje nog even. Wacht even, hoor. Is nou al een idee wie het is? Ik laat een stukje horen.
1: Ja, ja.
0: Even een stukje van de stem. Moet even opletten.
1: Dat is net vader Abraham, hè, dit.
0: Heel oud al.
1: Ja, zeggen ze een heintje-achtig iemand of zo.
0: Nou, dit dan.
1: John de Bever. Daar waar naar mijn glas en zo. John de Bever.
0: Dat dus.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, we gaan hem zo draaien.
1: En die kind is dan vroeger zijn nart daar in het Brabant. Want ik bedoel, er is heel veel van die kindsterren. Die komen allemaal uit Brabant.
0: Ja, nou, dit
1: en Volendam
0: is,
1: natuurlijk.
0: Ja, want zie, ik zat natuurlijk, want het is morgen moederdag. Dus dan meteen draaien we dit liedje.
1: Ja.
0: Van Johnny. En dat is Johnny de Bever. En dat is van dat liedje met dat krassen erin. Is van 1979.
1: Zal ik de volgende keer als ik hem aan de telefoon heb, zal ik hem dat eens even lekker
0: ondersteunen. Ja, en dat liedje kast ook wel. Annaliesje.
1: Ja.
0: Dat piratenliedje.
1: Ja.
0: Is ook van hem.
1: Ach ja?
0: Ja.
1: Nou.
0: Dus als het hem eens aan de lijn heeft.
1: Ja, nee.
0: En het vijf, ik heb, zoals ik het te snel kon vinden, het die vijf
1: van
0: dit soort nummers ooit eens opnomen.
1: Nou, dan kan ik hem absoluut even, want John is heel vervelend altijd. Want als ik hem bel, want ik bel hem dan wel eens even, uh-huh. Voor de uitzendingen wat dan ook, maar dan bel ik hem wel eens.
0: Dan is het al vervelend.
1: Nee, dat is de andere John.
0: Oh. Hey.
1: Dan is het van, je spreekt met de mooiste man van Nederland.
0: Oké. Okay.
1: En dan later belt hij terug. Heb je het gehoord, zegt hij dan? Ik zeg, wat? Mijn voicemail.
0: Oh,
1: en nog niet één keer, hè?
0: Nee, oké.
1: Hij doet het altijd.
0: Oké. Okay.
1: Een hele nare man. Nee,
0: hoor. Nou, nee.
1: John,
0: vertel.
1: We houden van je.
0: Ja, vertel.
1: Vandaag, of volgende week, 16 en 17 mei, dan is de atelierroute langs

0: 48 kunstenaars hier in Harlingen.
1: Oké. Okay.
0: En dat is dan de dagelijks van 11 tot 5 uur. Dus ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk in al de ateliers. Want er zitten hier nogal wat inderdaad. Ja. 48 kunstenaars.
1: Oké. Okay.
0: Ik ken er twee van.
1: Nou, één kunstenaar die hebben we hier in het pand. En we zien zo meteen even naar buiten op het schoolplein. Nee, ja, doorzoek maar.
0: Door is een kunstenaar.
1: Hier de meneer Jacob Roda.
0: Ja.
1: Hier in het, achter het op schoolplein zit het fietsenhok.
0: Ja.
1: Moet direct even kijken.
0: Zal ik zeggen.
1: Dan hangt een gigantisch groot doek.
0: Ja.
1: Dat het meneer... Oh, ik zei van de week terug, wanneer is dat gemaakt, Jacob? Een tijdje terug. Ik zei, is er lang over gedaan? Nou, nee. Echt een juweeltje.
0: Ja, hè?
1: Echt een juweeltje. Ik heb er even...
0: Ik zal zo meteen even kijken.
1: Ja, echt. Dat hangt hier namelijk. Want er is dat het een reden dat het hier hangt.
0: Oké. Okay.
1: Want er was gisteren natuurlijk... donderdag was hier ook zo'n cultuur... gebeuren op het schoolplein.
0: Ja.
1: Met ook van hetzelfde wat een atelier en cultuur van alles was hier te doen. En
0: okay.
1: Dat was hier dus op het schoolplein. Dat was van alles.
0: Ja,
1: de beleefmuziek en verkleedpartijen, weet ik veel wat.
0: Oh ja, dat heb ik. Ja. Dansen.
1: Ja, klopt.
0: Kantklossen,
1: klopt. En bal gehagooien.
0: En bal gehagooien.
1: Ja. Maar dat hangt hier. Dat blijft hier hangen. Want aanstaande donder natuurlijk is het hemelvaart.
0: Ja.
1: En dan hebben we natuurlijk de elf steden. De hemelvaart. De elf steden wandeltocht.
0: Oh ja.
1: En
0: die
1: komen hier allemaal aan. Ja, die komen natuurlijk weer net als vorig jaar. Het jaar ervoor weer als stempelpost inricht.
0: Ja.
1: Dus dat blijft hier mooi hangen. Dus voor de meesten die het lopen.
0: Maar stouw dan stempelen of niet?
1: Ik doe het heel wat anders. Ik zorg voor muziek en al wat dingetjes eromheen. Meestal dat mooi weer is.
0: Anders niet.
1: Nee, anders kom ik niet. Maar bij mooi weer dan sta ik buiten met van alle handen snoerikers en microfoons.
0: Wordt het ook uitzon?
1: Ja, dan wel.
0: Ook op de site en alles dat men dat zien kan.
1: Ja, op de nieuwe site, ja. Klopt. Ja. Klopt.
0: Niet op de Silt-site?
1: Nee, het is niet van Silt. Nee, het is gewoon een nieuwe site-productie.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Oké, okay. Ja, prima. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, in ieder geval.
1: Dus, dat dus. Ik hoop dat het mooi weer is dan. En dat niet wel voor iedereen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel heel mooi weer.
0: Ja, de temperatuur ging wel wat naar beneden komen.
1: Ja,
0: volgens
1: klopt.
0: Mij. Maar volgens mij is het, als het van dit weer is, dan ga je ze zweten. En dan krijg je weer last van je voet.
1: Als ik maar buiten staan kan. En de rest van de crew die er allemaal mee doet.
0: Als ik al te zweten trouwens. Maar in ieder geval dus de atelierroute volgende week. Ik denk, ik noem hem vast even.
1: Ja.
0: Tussen 16 en 17 mei. En dan van 11 tot 5 uur in de middag.
1: Oké. Nou, zouden we nou toch dat hele serieuze liedje, omdat het morgen moederdag is, hè?
0: Van John.
1: Nou, nog sta ik hier, dus mijn moeder is er niet meer.
0: Nee.
1: En meerdere niet, maar die het hem nog wel hebben. Die onderhand is er aardig op leeftijd.
0: Ja.
1: Morgen niet vergeten, mensen. Moederdag. En hier
0: deze is
1: dan...
0: voor jou, man.

0: eventjes om te goed over te bijzeggen. Maar dit was dus inderdaad de John de Bever in zijn jeugd. Daar liedjes van 1975
1: nog. Waar is het fout gaan met die man?
0: Ja.
1: He, want ik bedoel, toen had hij nog wel een goede stem.
0: Nou, die hoest ik niet weer bij ons. Nee,
1: die keek wedstrijd bij deze. Dat kan John van mij hebben.
0: Nou, doe maar.
1: Ja, vanmiddag vanaf, volgens mij vanaf 6 uur op dit radiostation. Maar vanaf 5 uur natuurlijk op www.muziek op je radio. Ben ik weer te beluisteren met Muziek op je radio natuurlijk. Een borreltime. En deze week aan de telefoon, Danny Christian.
0: Oh, leuk.
1: Ja, absoluut. Man loopt natuurlijk al wat jaartjes mee. Heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Olga.
0: Olga.
1: Dat is, dat is een oude plaat. En die heeft opnieuw gedracht. Weer echt wel op een hele leuke Danny Christian-achtige manier natuurlijk.
0: Ja, leuk. Rosa Munde.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus dat, ik moet verder even naar Duitsland bellen. Want hij zit in Duitsland. Laatste keer zat hij in Den Helder thuis.
0: Juist, oké. Okay.
1: En daarna gaan we bellen met Danny Heden. En die heeft weer een nieuwe single uitgebracht. Op het randje van de liefde.
0: Oeh.
1: Ja, van de week toen speelde dat liedje de hele tijd door mijn hoofd. Ik weet ook niet waarom. Maar in ieder geval hele leuke dansbare uptempo single. En die jongen die treedt natuurlijk ook al mooi wat jaartjes op in den lande.
0: Ja.
1: En natuurlijk Johan Flemmings erbij. Met de laatste shownieuws. En dat allemaal tot 8 uur bij Muziek op je radio. En Omroep Zilt natuurlijk met het programma Borrel Time.
0: Juist, en dat allemaal op 106.2, 107.5, www.muziekopjeradio.nl. En ergens ook nog op DAB+.
1: Ja, ook nog.
0: Is, en
1: als de zender het hier doet natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het stopcontact niet weer. Dan leid ik.
1: Duct tape erom.
0: Dat is het dus. Hier is Major Dundee en oud in de country.

0: een heerlijke piratenkraker nog even bijna op de tent van de show. Dit was de Cupido's en Monica, ook een oudje. Ja?
1: Ja, dat is heerlijk inderdaad toch? Een heel oud. Ja, ja. Mooie oude piratenkneiters. Ja.
0: We hebben nog 4 minuten ongeveer. We jassen nog even de programmering voor vandaag erheen. En natuurlijk, ja, we hebben ook nog... vergeet ik helemaal. Inhoud van het programma was Afslag Hardingen.
1: Oeh,
0: ja. Ik ben op een fiets en mijn notitiebrief geleid in mijn...
1: Graven?
0: Ja, nou, dat weet hem even niet.
1: Wacht, ik ben bezig. Praat maar even verder, dan zal ik het even regelen.
0: Kast die mop ook van...
1: Kast die mop ook van die...
0: Ja, dan heeft het al.
1: Ja, ik heb
0: het al. Was het al deze keer.
1: Ja, vandaag dus Afslag Harlingen. En deze week wordt het gepresenteerd door Albertus van der Plaats. En de gastvrouwen zijn Greetje Haasma, Minke van der Meer. En de techniek is in handen van Kik Visser. En de onderwerpen zijn de open dag, zoals ik het net al noemde, van de KNRM Harlingen. De gast is vrijwilliger van de KNRM. Mm-hmm. Vrijwilliger.
0: Oké, vrijwilliger. Naam. Ja.
1: Radioleerschip Jenne Weten organiseert 2 open dagen op 15 en 16 mei. En de gast is natuurlijk Zietse Brouwer.
0: Ja.
1: Tiek ontvangt Teus Nobel. En de gast is Rob Takema.
0: Okay.
1: Kuieren rond de Wijnaldumer Koningsterp. En de gast is Geertje Bosma.
0: Ja.
1: Kompoelan in Harlingen op zaterdag 31 mei. En de gast daarvan is Charles Kraft van Ermel. Ja, dat is tenminste een bekende naam. De atelierroute komt er weer aan. De gast is Timo Mank. En wat voor weer het wordt, jawel, daar is hij
0: ja,
1: weer. Jellebos.
0: Jelleboy.
1: Boy.
0: Jellebos. Jellebos.
1: Jelleboy. En wat verder ter tafel komt natuurlijk. Jelleboy.
0: Ja. Jelleboy. Deze
2: en
0: toch?
2: En nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelleboy.
0: Ja, Jelleboy heet hij.
1: Ik vind dat we die man toch eens een kruid nodig hebben.
0: Ja.
1: Ik ben heel nieuwsgierig hoe die man eruit ziet.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En dan meteen de programmering voor de rest van deze dag maar even achteraan. Jelleboy. Ja.
1: Jelle.
0: Het uur van Nienke hebben we natuurlijk gehad. Dit zit er gelukkig voor de meeste mensen ook op.
1: Jelleboy.
0: Hallo. Nou, zometeen door. Dus hij zit er al helemaal klaar voor het programma On Air.
1: Sprankelt erover,
0: ja,
1: hè?
0: Hij moet wel hierheen zometeen, hè? Hij moet er niet zitten blijven.
1: Nou, het zit wieltjes onder.
0: Oh, ze komen hier zo heen.
1: Ja.
0: Nou, dan natuurlijk tussen 11 en 1 uur Afslag Harlingen met Albertus van der Plaats. Dan de Siltemiddag natuurlijk een hele hoop sport. Ja, nee. Dat is de luisteraars ook.
1: Wat?
0: Hetzelfde als nou doet.
1: Ja, die lachen.
0: Niet betrokken.
1: Er zit een knop op die radio. Ja, maar in ieder geval.
0: Dat dus. En de stilte midden, een hoop sport neem ik aan. Hoop voetbal, kaatsen, weet ik allemaal.
1: En de bak
0: gooien. Ballen gehakt gooien, weet ik van wat er allemaal is.
1: Ja.
0: Dan borreltuin dus vanaf 6 uur tot 8 uur. En daarna is het non-stop. En ja, voorheen hadden we daar Palulu Broadcasting. Ja. Maar voor de mensen die denken, ja, die er allemaal lust en die natuurlijk niet de lid van deze omroep binnen, dus niet de nieuwsbus krijgen. Dat programma is gestopt.
1: Ja, maar er is nog hoop.
0: Ja,
1: jawel. Want vanaf september, als het uur nog beschikbaar is, dan ga ik door tot 9 uur de zender.
0: Is dat hoop? Of is dat...
1: In bange dagen.
0: Oké, juist. Nou, ik zie een liedje draaien, maar dat weet ik ook niet meer.
1: Je kan natuurlijk ook kiezen tussen de weekendquiz of zo, natuurlijk met Fred Osters.
0: Maar zoek wel ook,
1: met de KWA's.
0: Met de KWA's, lopen. Ja, ja juist. Ja, leuk.
1: En dan KWA's met onze naam. Thierry de Boer, John Koopmans, Doris. En Jelleboy natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Nou, die is vast het snelste.
1: Absoluut. Ja.
0: 30 seconden hebben we nog.
1: 30 seconden.
0: Wat zou ik doen verder vandaag nog over de dag? Ik ga ze trouwens op naar Twiesler Heiden, jongen. Moet een doorkeepje. Wees vast als je in die hoek een deur koopt. Want er is altijd wat te koop. En dan haal ik dat ding op. En dan is er volgens mij morgen ergens iemand die de buikkeuken open duurt. Tenminste, men dan mist die al een deur.
1: Moest er wel aan denken trouwens. Dat het wel een links of rechts omdraaide deur is. Nee, want anders dan hem probleem. Ja.
0: En Roel, dat nog bedankt, want mijn sleutel staat nog in de voordeur.
1: Ja.
0: Oké. Groeten, hoi, doei. Hoi.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren twee Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Een hele goede morgen en welkom bij On Air. Deze On Air op 9 mei 2026. En waarom zeg ik de datum erbij? Niet omdat jullie hem waarschijnlijk vergeten waren, want dat weet toch iedereen dat het 9 mei is. Maar morgen is het 10 mei en morgen is het inderdaad ook moederdag. Maar morgen is er ook iemand jarig. En ja, als je een U2 On Air programma maakt op Omroep Zilt, dan moet je daar wel even aandacht aan geven. Want 10 mei 1960 werd er iemand geboren op Cedarwood Road nummer 10.

inderdaad. In 1960 op 10 mei werd geboren Paul David Hewson. Zoon van onder andere zijn moeder Iris, zijn moeder Iris. Even weer in het kader van Moederdag morgen. Waar hij ook een lied over heeft gemaakt. Dat staat op Songs of Innocence. En dit was Cedarwood Road. En dat ging over het huis waar hij geboren werd die dag. En natuurlijk werd hij, iedereen noemt hem Bono. Die dame die heeft hij gekregen in de jaren 70 van zijn schoolmakkers, van zijn vriendenclub. En omdat zij vonden dat die naam beter bij hem paste. Hij is eind jaren 70, half jaren 70 is hij bij een bandje gaan spelen. Maar dat spelen dat ging niet zo heel erg goed. Zijn gitaarspel dat was niet dusdanig goed dat hij daar echt mee verder kon in de band. Hij doet het af en toe wel eens. Of eigenlijk moet ik zeggen, hij deed het af en toe wel eens. Want na zijn fietsongeluk in New York een paar jaar terug lukt het gitaarspelen niet meer. Maar hij kreeg dus die naam Bono en in die band werd hij de zanger. En ja, daarvan weten we wel wat dat heeft opgeleverd, zeg maar. Maar de inspiratie, die kreeg hij op die slaapkamer on Cedarwood Road number 10. En onder andere natuurlijk, we gaan niet alleen maar Bono draaien natuurlijk en niet alleen maar U2. We gaan een beetje proberen de muziek om hem heen te draaien. En een van de bands die een enorme inspiratiebron was voor Bono, dat waren de Ramones.

Ja, ik zei al, we gaan wat muziek draaien om Bono heen. En dat gaat alle kanten op vanmorgen. Want we begonnen nu met de Ramones. We krijgen zometeen de Clash. Maar Andrea Bocelli komt ook nog voorbij.

zo even bijkomen. Dit waren The Clash. En The Clash was een band die Bono hoorde in zijn jonge jaren. We zitten echt even in die jaren 70, in die roerige tijd voor Paul Houston, voor Bono dus. En U2 was aanstaande. Larry Mullen had een briefje opgehangen. We kennen het verhaal in die school, de Mount Temple Comprehensive School. In Dublin. En U2 begon te ontstaan, de vriendenclub. En het waren roerige tijden. En Bono die ging muziek maken. Die had allerlei dingen in zijn hoofd. En toen hij deze band hoorde, de Ramones, de Clash, dacht hij van, ja, ik word later de showman. En dit is het nummer, de showman. Maar dan, en als je het boek van Bono hebt gelezen, dan snap je ook waarom ik met Ramones en met de Clash begin vandaag. Dit is de showman uit die ja, die theatervoorstellingen die Bono gaf 2 jaar terug ongeveer over zijn leven.

showman. De showman Bono, die morgen jager is. En die showman die hield zelf en die houdt zelf ook van muziek. En we krijgen nou een paar nummers die hij, ja, waar hij fan van is. Waar hij inspiratie uit haalde. En dat zijn niet oudere nummers, maar dat zijn juist wat nieuwere nummers. Jaren 90 en misschien wel later. En deze volgende die is heel leuk. Want laatst, alweer een tijdje terug, vroegen ze in een Amerikaanse talkshow iets over Donald Trump. En Bruce Springsteen. En toen was de vraag aan Bono van wie is de boss in Amerika? En toen dacht hij even na. En toen kwam met het antwoord. There's only one boss in America.

Ja, deze twee tracks van Bruce Springsteen dus en van Nirvana, die komen uit een lijst die Bono maakte toen hij 60 werd. En dat was een speciale lijst van allemaal nummers die hem hadden geïnspireerd, die hem verder hielpen in de muziek, waar hij wat mee heeft. Heeft hij ook bij al die nummers heeft ze ook een brief geschreven, als ware het een brief van een fan aan die artiest. En ja, ik heb gekozen dit keer voor Bruce Springsteen en Nirvana, maar er staan er nog 58 anderen bij die ik ook had kunnen draaien. Onder andere Depeche Mode had ik ook kunnen draaien. En zelfs Billie Eilish stond in die lijst, et cetera. Dat samenwerken trouwens met andere artiesten, dat is ook iets wat Bono heel erg prettig vindt. En ik ga nu iets draaien van een Nederlandse DJ. En dan weten de meesten al van, oh ja, die had samen met Bono en Edge hadden ze dat nummer in het kader van het Europese kampioenschap voetbal, We Are The People. Nou, onlangs, een paar maanden terug, is er weer een nummer uitgekomen van inderdaad Martin Garrix. En ook weer een klein beetje met hulp van Bono. Hier is Martin Garrix met Catherine.

Ja, Martin Garrix. En Martin Garrix was ook volgens mij een beetje de man die er eigenlijk voor zorgde dat de drummer van Cressip, Bram, meedeed in de sfeer ook weer 2-3 jaar terug toen ze daar, toen U2 daar een aantal concerten gaven in het kader van een soort Achtung Baby, opening van de sfeer. En wie niet weet wat de sfeer is. Nou, de sfeer is een multitechniek ding in Las Vegas in een ronde bol. En als je de Formule 1 een beetje volgt straks in Las Vegas, dan rijden die auto's weer om die bol heen. Want aan de binnenkant zitten beeldschermen, maar ook aan de buitenkant zitten beeldschermen. Afijn. Dan even over zijn familie van Bono. Even heel kort. Weet je, hij heeft een dochter en die is ook op 10 mei jarig. Dus het zijn kosmische twins, zeg maar, Jordan. Maar hij heeft ook nog een zoon en die zoon die maakt ook muziek. En Bono die gaf hem 2 adviezen mee. Begin geen band en noem hem niet Inhaler. Beide heeft hij niet gedaan. Dit is Inhaler met Hole in the

I rolled up my sleeve for to buckle her shoe.

0: Ik had al gezegd, we gaan alle kanten op en we waren aanbeland bij Andrea Bocelli met Conte te par tiro. Ik kan niet zo goed Italiaans, maar hij kan het veel beter. En natuurlijk, dat hoort ook bij Bono. En vooral bij Bono, zijn vader, die vond dit geweldige muziek. En dit inspireerde hem ook weer om zanger te worden. En we kennen natuurlijk allemaal dat liedje wat hij samen deed met Luciano Pavarotti over Sarajevo, Miss Sarajevo. Maar ook One heeft hij samen met Pavarotti en Friends gemaakt. Daarvoor hoorden we trouwens U2 met heel veel andere Ierse artiesten. En dat was een liedje over Ronnie Drew. En Ronnie Drew was een van de medeoprichters van de Dubliners. Want we waren via Inhaler in Dublin beland. En ja, nog één artiest moeten we zeker eventjes behandelen. Wat ook een grote inspiratiebron was. En wie de film Rattle and Hum gezien heeft, weet dat dat Elvis moet zijn. En daar gaan we er ook mee uit. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En veel plezier bij Afslag Harlingen. We eindigen met Bono, Elvis en daarna een heel mooi live nummer uit de tijd van Achtung Baby. Tot de volgende keer.
1: Elvis, white trash. Elvis, the Memphis Flash. Elvis under the hood. Elvis with Cadillac blood. Elvis, darling bud, flowered and returned to the Mississippi mud. Elvis, he didn't hear the shot, but Dr. King died just across the lot from Elvis, the Memphis spleen, shooting TVs, reading Corinthians 13. Elvis, with God on his knees, Elvis owned 3 TVs. Elvis, he sang to win, Elvis, the battle hymn. Elvis changed the center of gravity. Elvis made it slippery. Elvis ate America before America ate him.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
1: Afslag Harlingen.

0: niet.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen. Met vandaag achter de knoppen Kik Visser. En je hoort het gelijk, hè? En laat even weten dat hij er is. Mijn naam is Albertus van der Plaats. En de komende twee uren hebben wij heel veel onderwerpen voor u. En we gaan zo dadelijk beginnen met het onderwerp de overdag bij de KNRM. We hebben straks Sietse Brouwer in de studio over zijn radio Lichtshift. De Jenny Buiten, die houdt ook een open dag. Rob Takema, die komt langs in het eerste uur. Hij gaat straks volgende week optreden met Teus Nobel. En we hebben natuurlijk ook nog oud-raadslid Gerrit-Jan de Vries in de uitzending. Dat het eerste uur.

0: Dat was Anne. Ja, we hebben de eerste gast tegenover ons zitten. Of tegenover mij moet ik zeggen. Dat is Paul Bruining. Welkom in uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: En jij zit hier namens de KNRM, afdeling Harlingen. Want die hebben vandaag een open dag.
1: Ja, we zijn om 10:00 begonnen. En we draaien door tot 4:00. En voor de mensen die belangstelling hebben om te komen kijken, kom gewoon langs. Het is schitterend weer trouwens. Dat speelt ook mee.
0: Ja, wat kunnen de mensen zoal verwachten op de haven?
1: Natuurlijk het meevaren is het allerbelangrijkste, denk ik, voor heel veel mensen. We hebben 5 boten waarop gevaren kunnen worden.
0: Dus 5 boten? Een aantal extra boten ingehuurd? Of
1: ja, we hebben de historische boten natuurlijk.
0: Ja.
1: 2 stuks.
0: Ja.
1: We hebben onze standaard 2 boten nog. En we hebben nog een boot waar niet op mee mag worden gevaren. Dat is onze nieuwe aanwinst. Want daar is te weinig op geoefend. Dus, maar die ligt wel om te bekijken. En dan kun je ook de verschillen zien tussen de oude en de nieuwe boot. En dat wordt ook graag uitgelegd natuurlijk door alle vrijwilligers.
0: Ja, want zit daar een groot verschil in?
1: Daar zit wel redelijk verschil in. Daar zit sowieso al 25 jaar verschil in qua techniek en noem alles maar op.
0: 25 jaar? Ja. Met jullie die boot al 25 jaar, joh?
1: Dik, ja. Ja.
0: Zo.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is leuk om te zien. En alle donateurs kunnen natuurlijk op grond van hun donateurspasje meevaren. En liefst hebben wij ook mensen die niet donateur zijn bij ons langskomen. Dan gaan we uitleggen wat de voordelen zijn. En dan mogen ze alsnog meevaren als ze donateur worden.
0: Ja, en meevaren betekent even het wat op?
1: Het gaan ook het wat op. Ja, eigenlijk direct. We gaan gelijk als ze zijn opgestapt een rondje maken van plusminus 20 minuten. En dan kan de volgende groep weer, want de aanloop is behoorlijk.
0: Ja, de doelstelling eigenlijk van die open dag is natuurlijk ook donateurs binnenhalen, denk ik.
1: Ja.
0: Maar dat niet alleen, lijkt mij.
1: Nou, ook kennis maken met de KNRM, wat er allemaal speelt en reilt en zeilt. En hoe we dat met z'n als organisatie natuurlijk doen.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat is meer dan alleen meevaren.
0: Ja. Ja. Want Paul, wat is jouw functie nou precies binnen de KNRM afdeling Harlingen?
1: Nou, ik ben officieel nog tot 1 juni, dan stop ik ermee als coördinator communicatie en fondswerving. Dat moet iemand anders van mij gaan overnemen. Dus dat mocht er belangstelling zijn, geef je op.
0: Bij deze.
1: Dat kan ik ook mooi even gebruik van maken.
0: Die dat misschien denken, hé, dat is iets voor mij.
1: En ik blijf gewoon als vrijwilliger actief, want ik vind het gewoon een hele leuke club om te helpen en mee te doen en alles en te bedenken en noem alles maar op.
0: Ja.
1: Ja, en er is meer te doen dan alleen het varen. We hebben daar onder andere ook, er is koffie, er zijn modelbootjes, ambulance, brandweer, kibbeling, ijs komt vanmiddag nog, schuift nog aan. Dus je kan er gewoon een uitje van maken, denk ik dan.
0: Ja, prachtig. Is leuk. Ja, jullie werken nauw samen natuurlijk ook met andere instanties zoals de brandweer onder andere, wat je al aangeeft. Hè? Ik heb dat toevallig, dat was volgens mij in het najaar een keer gezien. Toen stond er een schipje, een klein jachtje in de fik of zo, in de brand.
1: Ja,
0: buiten
1: dat was
0: de haven. En daar kwam de brand weer aan te pas. En dan zie je die samenwerking eigenlijk. Hè?
1: Daar wordt ook heel veel mee geoefend uiteraard natuurlijk. Maar dan wordt inderdaad gesteld van hoe gaan we dat navliegen. En dat was dan de Gios, onze RIP zeg maar. Die gaat er als eerste heen kijken van wat is er aan de hand. Want die gaat ook het snelst. En dan worden mensen van boord gehaald. Want dat schipje was inmiddels zo heet dat je bleef met je schoenen vastplakken aan het dek.
0: Zo, ja.
1: En daarna is de Gios, de grotere reddingsboot, is gewacht op de brandweer. En die heeft de brandweer meegenomen om de brand te blussen.
0: Ja.
1: En later is nog door een bergingsmaatschappij de boot de weg gehaald en de haven ingesleept, zeg maar. En zo werkt de hele de organisatie, zeg maar, van alle hulpverleners die we nodig zijn, worden dan bij elkaar gehaald.
0: Ja, want er wordt toch nog regelmatig uitgevaren, hè? Ook jachtjes die op de Pollendam zitten en dergelijke.
1: Pollendam is een belangrijk dingetje, klopt. Ja. Maar ook gewoon op een zandplaat of motorisch, dat er gewoon pech is aan boord. We hadden recentelijk nog een mastbreuk op een zeilbootje die van Harlingen naar Corwerderzand aan het varen was. Ja, dat soort dingen.
0: Ja. Ik ben altijd even benieuwd naar het volgende. Hè? Stel, er is een luisteraar of misschien meerdere luisteraars die zeggen van, goh, ik wil me ook wel aansluiten bij de KNRM. Kun je zomaar meevaren of is daar een opleiding voor nodig? Hoe werkt dat?
1: Nou, er zijn wel richtlijnen voor. Dat staat ook duidelijk op de KNRM-site. Je moet een bepaalde leeftijd hebben. En vervolgens, als er op het station plaats is, dat speelt natuurlijk ook mee. Dan krijg je een hele opleidingstraject door de KNRM. En dat is best wel een leuke, ik zeg leuke vooral, maar het is best wel zwaar. Je moet het wel leuk vinden.
0: Ja, je moet
1: en een vrijwilliger wil niet zeggen dat het ook vrijwillig is. Hè. Dan verbind je je wel aan een organisatie.
0: Ja, ja.
1: Die verwacht dat je dan binnen zoveel minuten op het station bent en handelingen gaat doen om mensen te redden.
0: Ja, ja, het is een hobby met verplichtingen, zeg ik dan wat.
1: Ja, maar, klopt inderdaad. Ja, ja.
0: Dat is, maar is het makkelijk om mensen te krijgen trouwens? Hoe zit het bij jullie, afdeling Hallingen? Hebben jullie voldoende mensen?
1: Wij hebben nu voldoende mensen. Maar ja, er is altijd natuurlijk relatie. En tot nu toe is het nog niet een probleem dat we zeggen van we zijn onderbezet of zo.
0: Nee, nee.
1: Dat is altijd nog te handelen, zeg maar.
0: Oh, dat klinkt heel positief.
1: Ja, gelukkig wel. Dat moet ook wel zo blijven gaan. Ja,
0: dat snap ik. Ja. Ja. Maar goed, vandaag dus open dag.
1: Ja.
0: Een feestelijk open dag. Fantastisch mooi weer.
1: Klopt inderdaad. Dus ja, kom allemaal naar de Willemshaven bij de KNRM. En ga lekker varen, zou ik zeggen. Of ga informeren. Wij kunnen alle informatie geven. Of word donateur. Of koop een ijsje of een bak koffie. Ja. Alles is aanwezig.
0: Dus kom gewoon ook even kijken.
1: Hè? Ik zou komen kijken. Ja, vooral met dit mooie weer.
0: Ja. Nou, Paul, mag ik je heel veel succes wensen met de open dag verder?
1: Ja, graag gedaan.
0: En mocht er weer eens nieuws zijn, dan ben je bij deze weer uitgenodigd.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké.
1: Okay.
0: Succes.
1: Joep. Hoi.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afstand.

0: dat blijft een mooi nummer. Dat is een nummer van Glenn Frey. Die beste man, die is helaas niet meer onder ons. Maar die was vroeger echt gitarist bij de Eagles. En zijn zoon, die neemt dat nou waar. En laat hij nou exact dezelfde stem hebben als zijn vader.
1: Kijk.
0: Heel bijzonder.
1: Ja.
0: Ja. Eagles, ja, daar waren we grote fan van. Jij toch ook vroeger?
1: Ja, zeker. Ja, hoor.
0: Goed, u heeft zijn stem al gehoord. Tegenover mij zit Sietse Brouwer. En Sietse Brouwer die vertegenwoordigt het lichtschip, de Jenny Beton.
1: Klopt.
0: En de Jenny Beton is in het nieuws, want volgende week dan hebben we een open dag. Zelfs twee dagen.
1: Twee dagen, ja. Ja. Klopt.
0: Wat staat er zoal op het spel?
1: Nou ja, we willen mensen kennis laten maken met het schip. Er is, ondanks dat we al 20 jaar in Harlingen liggen, of misschien juist wel doordat we er al 20 jaar liggen, zijn er heel veel mensen die het schip kennen. Maar is het aantal mensen dat binnen is geweest, ja, is nog maar beperkt.
0: Ja,
1: dus we hebben nog elke keer als we open dagen zijn, of gewoon open voor het publiek, dan komen de mensen binnen en zeggen van, nou, ik loop hier al elke week loop ik hier langs en ik heb geen idee dat het zo groot is van binnen. Nou ja, dat is op zich wel leuk. Maar dan geven we met de open dag dus even wat extra de gelegenheid voor.
0: Mensen kunnen vrij rondlopen of geef je een rondleiding?
1: Nee, we hebben met dit soort dagen, dan hebben we op een aantal plekken in het schip mensen zitten. En je kan gewoon aan boord lopen en je loopt er maar doorheen. En als je vragen hebt, er zitten op verschillende plekken zitten mensen van ons en die kunnen dan wat toelichten. Want anders als je mensen meeneemt, dan ben je steeds beperkt tot maximaal een man of 5, denk ik, per rondleider.
0: Ja.
1: Ja, en dan als het dan een beetje aanloopt, dan moeten boven steeds 10 mensen wachten totdat er weer een groep klaar is. En dat werkt niet.
0: Ja, dat weerhoudt mensen misschien.
1: Ja, dan gaan ze weg. Ja,
0: precies.
1: Ja, nee, ja, daarom. Ja, ja. Dus dan kun je veel beter zeggen van, nou, kom maar aan boord. Loop er maar doorheen. Alle ruimtes waar je mag komen zijn open. En dus er zit wel iemand of iemand in de buurt die er iets over kan vertellen.
0: Ja, want jullie zijn uiteindelijk een radioschip.
1: Ja, dat is het beginpunt, ja.
0: Ja, er zit ook nog een complete studio in die nog steeds gebruikt wordt, toch?
1: Drie. Ja.
0: Drie zelfs?
1: Drie studio's in, okay. Ja. Er staan nog zenders aan boord. De hele infrastructuur is gewoon nog in stand. Alleen, omdat we met de radio het geld niet meer kunnen verdienen, althans de kosten niet kunnen betalen, hebben we gezegd van, nou, we gaan alle ruimtes die we niet nodig zijn voor de radio, die gaan we zodanig inrichten dat ze ook gebruikt kunnen worden voor vergaderingen, exposities, kleine concertjes, colleges.
0: Ja, ja, en dat wordt steeds meer gedaan al?
1: Ja, dat vliegwiel komt wel op gang.
0: Het is een groeiproces, denk
1: ik.
0: Ja,
1: dat is het ook. En daar zit een aantal factoren in wat invloed heeft op de frequentie waarop dat gebeurt. Enerzijds is het natuurlijk hoe bekend is het en hoeveel mensen weten dat het daar kan. En anderzijds hebben we natuurlijk ook nog dat er een groep vrijwilligers dat steeds weer mogelijk moet maken. En we hebben dan twee teams eigenlijk. Het team van de klussers. Ja. Die zijn nu op zaterdag. Ik zit hier ook in mijn werkloffie.
0: Ik dacht ik ook.
1: en we zijn aan het werk om het schip erbij te houden. En dan hebben we nog het hospitality team, zeg maar. En dat zijn de mensen die de rondleidingen doen. Die zorgen dat iedereen een bakje koffie krijgt. En
0: ja, want hoe is het gesteld met vrijwilligers bij jullie? Hebben jullie voldoende vrijwilligers?
1: Nooit.
0: Ook
1: nee,
0: niet,
1: dat is, nee, op zich aan de ene kant, ja, we redden het met de mensen die we hebben. Maar aan de andere kant zitten ook heel veel mensen in een dubbele functie. He, dus de werkers die dan ook als er open dagen zijn, moeten komen.
0: Ja.
1: En het redt zich natuurlijk altijd. Maar zeker wat de werkploeg aangaat, zouden we met een dat hoeven echt geen 6 of 7 te zijn. Maar als je iemand hebt die een beetje knap kan lassen, of een iemand die timmerman geweest is, of een
0: schilder.
1: Ja, of een schilder. Daar is altijd werk voor. Ja. En dat neemt de anderen zoveel werk uit handen dat je wat sneller, wat makkelijker vooruit gaat. En aan de andere kant, het hospitality team. Ja, daar knelt het echt wel. Daar zouden we echt wel een aantal mensen aan toe kunnen voegen.
0: Ja, nou, misschien bij deze.
1: Ja, heel graag. Nee, kom even langs of neem contact. En zeker volgende week als we open dagen hebben. Kom gerust langs, dan kun je ook even zien waar het nou precies om gaat.
0: Ja.
1: En dan hebben we het er even over.
0: 2 dagen, is dat dit keer voor het eerst? Want
1: nee, altijd.
0: Is altijd 2 dagen, altijd gelijk naar...
1: Ja.
0: Hemelsverdag.
1: De vrijdag. En dat hebben we de vrijdag gedaan, omdat dat de HT Roeirace is. Dan heb je heel veel mensen op de haven en dan willen we zoveel mogelijk gebruik van maken. En de zaterdag, nou ja, die pakken we er dan achteraan.
0: Ja, ja.
1: Dus dan hebben we echt 2 dagen en dan, dat is dan ook wel mooi.
0: Ja, en jullie zijn ondertussen weer terug op de oude locatie, want jullie moesten even opzij.
1: Ja, we moesten verplaatsen. Dat is altijd een hele toestand bij ons, omdat we geen voortstuwing hebben. Dus we moeten altijd gesleept worden. En het strand moest opgespoten worden. Dat gebeurt 1 keer in de 2 jaar.
0: Ja.
1: En die zandzuiger die moet dan precies liggen waar wij normaal liggen. Dus dan... Dan moet je even een plekje ruim maken.
0: Ja, maar hij is weer terug, gelukkig.
1: Hij is weer terug, ja.
0: Ja dus hoor. Mensen hoeven niet te zoeken.
1: Nee, we liggen weer gewoon op onze oude stek.
0: Dus volgende week 2 open dagen. Staat er verder nog wat op het spel de komende maanden?
1: Nou, we hebben in ieder geval... Het oorspronkelijke plan was om van 1 juni tot 7 juli... naar zee te gaan met het schip.
0: Ja.
1: En daar hadden we allerlei activiteiten met popmuzikanten uit Friesland en ook radio-uitzendingen allemaal opgezet. Maar ja, volgens mij vorige keer ook uitgelegd, wij zitten om aan boord stroom te kunnen gebruiken, en dat heb je gewoon nodig, ja. Moeten generatoren draaien, die draaien op diesel. En wij zitten gemiddeld dan, als we daar liggen, zitten we op 80 tot 100 liter per dag. Nou ja, als je dan de dieselprijs in 1 keer naar 3 euro gaat...
0: Dat was een duur grapje.
1: Dan word je 300 euro per dag verstookje. Zo, ja, ja. Dan lopen we helemaal leeg.
0: Ja.
1: En het plan was een beetje van, nou, als we dat doen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat we er net genoeg aan overhouden... met de spaargeld wat we hebben, dat we naar de werf kunnen. En als we nu zouden gaan, moet er geld bij... Wordt het een schip van bijleg?
0: Ja.
1: Nou ja, dat...
0: Dus het kan niet.
1: Dat kan niet. Nee, we lopen gewoon helemaal leeg. Dus we hebben gezegd, dat gaan we niet doen. Er is nu nog een theoretisch kansje... dat we de week van de tollship race er nog wel uitgaan. Maar dat hangt nog op een heleboel dingen hangt dat vast. Dus dat wordt allemaal last minute wordt dat besloten.
0: Ja.
1: En dan gaat dat ook wel een rol spelen in die tollship race. Maar ja, goed, dat zien we dan wel als het zover is.
0: Kortom, jullie hebben voor die dag... sponsors nodig als het dom.
1: Nou, dat sowieso. Maar we hebben wel besloten om wat we op zee zouden doen. Om dat nu zoveel mogelijk voor de kant te doen. Het met die popartiesten, dat gaat er gewoon helemaal niet door. Want die hadden echt prijs gesteld op het isolement op zee en dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat gaat niet door. Maar we hebben onze radio-uitzendingen. En die gaan gewoon door vanaf het schip. En dan zijn we ook open. Dus je kan de hele maand juni kun je op vrijdag, zaterdag, zondag kun je ook gewoon kun je binnenlopen. Dus dat gaat gewoon ook door. En dan met de tollship race kan het zijn dat we ook een rol krijgen. Maar dat moet nog uitkristalliseren. Ja.
0: Ja. Dat zou heel mooi zijn, hè? Want jullie horen er echt bij.
1: Nou ja, het is dat daar is iedereen die erbij betrokken is het wel over eens. Alleen welke rol dat is, zal nog. Nou ja, dat hangt ook van financiën af. Wij willen ook heel graag naar de werf. Niet omdat die op het punt van zinken staat, maar het is toch. Het is 17 jaar geleden.
0: Oeh, ja.
1: Ja, en toen was alles. Tip-top. Maar ja, goed. Je kan niet onder water kijken.
0: Nee, je weet niet wat je tegenkomt.
1: Je weet niet eerder dan dat die droog staat. Nee, dus dat. We proberen wel om dat de komende weken nog voor elkaar te krijgen. Okay. Het is na de open dagen dat we misschien dan nog naar de werf kunnen. Maar daar hebben we inderdaad echt hulp bij nodig. Dus het is. En we hebben ook al enorm veel hulp gehad. We hebben van de afgelopen winter hebben we nog een crowdfundingsactie geprobeerd. Die is als crowdfundingsactie op zich niet geslaagd. Dat heeft niet voldoende geld opgebracht. Maar wel hele leuke reacties. Ik heb hier, dan fiets ik hier op de stad. En houdt iemand mij aan en die zegt... moest even langskomen, ik heb een patiënten voor die.
0: Ja, prachtig, dat is mooi.
1: Ja, en dan kom je bij zo iemand. Ja. En dat gaat ook niet op wisselgeld. Dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Alleen ja, goed, als je het allemaal bij elkaar optelt... dan is het... Nou ja, wij zitten nu het spant erom. En als we wat een extra duwtje in de rug zouden krijgen, dat zou wel
0: heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals, misschien is er een luisteraar die zegt van ik wil hier wel wat aan doen.
1: Ja, nou ja, of dus... al komen ze maar om ons fysiek te helpen, zeg maar. Dan zijn we ook al een heel eind.
0: Duidelijk. Volgende week, vrijdag en zaterdag, dus open dag.
1: Ja, van 11 tot 5.
0: Iedereen hartelijk welkom, neem ik aan.
1: Ja, uiteraard. En nou ja, uiteraard geen entree. Het is, dat heffen we nooit. Maar nou,
0: het is toch een hele mooie gelegenheid om eens even aan boord te komen bij jullie.
1: Ja, groot gelijk.
0: Oké. Mag ik je vriendelijk bedanken voor het programma. En heel veel succes volgende week met Open Dagen.
1: Dankjewel.

0: Centerfold. We gaan het weer over muziek hebben, maar over een heel ander soort muziek. En een man die er alles van weet, die zit tegenover mij. Dat is Rob Takema. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Rob, volgende week zondag, dan is de laatste uitvoering van dit seizoen.
1: Klopt.
0: Van Take Ontvangt.
1: Ja, dat klopt.
0: En je hebt nu alweer een bijzondere gast.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En dat is?
1: Teus Nobel. En dat zegt de mensen misschien niet heel veel, maar het is een van de beste trompetisten die Nederland heeft. En hij timmert ook in Europa echt al aan de weg. Hij is nog niet zo oud, hij is volgens mij iets van 43 of zo, maar hij heeft echt al een behoorlijke staat van dienst hoor. En dat is niet alleen jazz, hij is ook begonnen in popmuziek. Hij heeft bij Caro Emerald gespeeld en zo, bij Kiteman. Ken je dat nog?
0: Ja, Kiteman? Ja, inderdaad.
1: En met ook internationale artiesten heeft hij gewerkt. En hij toert nu bijvoorbeeld met een hele beroemde Belgische pianist, Jeff Neven. Daar toert hij mee. En tussendoor heeft hij nog even tijd om gezellig met ons te spelen.
0: Ja.
1: Dus we zijn vereerd.
0: Ja, dat begrijp ik. Wat kunnen we zo al verwachten dan? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, hij heeft een veelheid aan stijlen eigenlijk. En in ons geval beperken we ons een beetje tot Braziliaanse muziek. Een beetje jazz en wat popdingen ook. Dus het is hele toegankelijke muziek eigenlijk. Gewoon heel relaxte muziek. Zo moet je het eigenlijk zien. Het is hele relaxte muziek wat hij doet.
0: Ja, ja.
1: Hij heeft een hele mooie toon. Niet dat hele schreeuwerige, weet je wel. Gewoon echt een mooie fluwele toon.
0: Is dit een beetje te vergelijken met die trompetist die je toen de allereerste keer had, ben ik je naam bij
1: met Ruud Bruls.
0: Ruud Bruls, ja.
1: Daar kun je het een beetje mee
0: dat
1: vergelijken.
0: Was
1: een
0: hele verrassende zondagmiddag.
1: Ja. En dus dit wordt ook een hele afwisselende middag. En wat ik zeg, het wordt voornamelijk relaxed muziek en af en toe pakken we even uit. Maar het is gewoon mooie muziek. En dat past mooi bij het mooie weer nu. Weet je wel, dus wij dachten dit is een mooie afsluiting.
0: Ja, moet niet te mooi worden natuurlijk.
1: Nee, maar dus daar hebben we echt zin in, ja.
0: Ja. Dus dat is volgende week zondag. Maar ik ben ook even benieuwd, hoe kijk je terug op het afgelopen seizoen? Want dit was het tweede seizoen.
1: Tweede seizoen en het was weer heel mooi om te doen, moet ik zeggen hoor. We waren weer verrassende gasten. En de wisselwerking was ook weer echt leuk. Het was ook heel mooi dat we voor de tweede keer Peter Thiehuis hadden.
0: Ja, en echt een hele mooie middag ook.
1: Ja, en dat
0: goeie muzikant.
1: We merken ook dat we wat beter op elkaar afgestemd zijn alweer dan de eerste keer. Dus dat vind ik heel mooi te zien. Het lijkt net een echte band nu, weet je wel.
0: En, ja, dat was ook heel verrassend inderdaad.
1: Ja. Dus, er werd alweer gevraagd dat hij volgend jaar wil komen. Nou ja, hij vindt het best. Dus je hebt kans dat hij gewoon elk jaar komt.
0: Okay. Ja, wat ik ook leuk vind, dat is gewoon de verhalen, hè, die heeft beleefd en dergelijke.
1: Ja,
0: en daar kan hij prachtig over vertellen.
1: En hij bleef zitten nu, hè?
0: Ja. Ook dat. Hij ging niet door het krukje.
1: Nee. Maar we begonnen bijvoorbeeld met Eline Gemerts, die zangeres. En dat was ook heel bijzonder. Dat vonden de mensen echt heel apart. Het waren een beetje een hele aparte uitvoering van I Put a Spell on You. En dat werd bijna Afrikaans, zeg maar. Dat was heel apart om te spelen ook, hoor. En we gaan gewoon op avontuur.
0: Ja.
1: En dat zijn de krenten in de pap eigenlijk, hè.
0: Ja, dat lijkt me ook schitterend om dan ook je eigen inbreng eraan te brengen. Hè?
1: Klopt,
0: Want je moet elkaar ook weten te vinden natuurlijk.
1: Ja, en dan is het mooie natuurlijk dat we maar een trio zijn. Dus dan heb je heel veel ruimte om op avontuur te gaan.
0: Ja.
1: En dan moet je elkaar een beetje aanvoelen. En je stuurt elkaar een richting op.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi.
0: Ja. En we moeten natuurlijk die fantastische drummer ook niet vergeten. Hè? Die
1: Leon Klaassen.
0: De drummer van Super Sister. Hè?
1: Ja. En die heeft natuurlijk overal bij gespeeld. De Analogs noem het allemaal maar op. Sweet the Buster.
0: Ja. Het is wel leuk als je nou over muziek leest. Dus ik heb net het boek gelezen, De Nederblues. Prachtig boek. Misschien ken je dat wel. Maar daar komt zijn naam ook in voor. Hè? Want
1: dat
0: hij
1: zat
0: vroeger bij Sweet the Buster.
1: Ja,
0: dus dat zijn we. Dat is geen kleine jongen.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Maar goed, we gaan het even hebben nog over Teus.
1: Ja.
0: Nobel.
1: Ja.
0: Ja. Dus aanstaande zondag. Ja. Dus het wordt echt een verrassend programma. Dus
1: het wordt een, ja, een heel mooi... we gaan niet lopen pielen. Het wordt gewoon echt een mooie melodieuze muziek.
0: Oké, okay, dat is wel heel belangrijk dat je dat zegt. Want sommige mensen als het woord jazz horen, dan schrikken ze. Dat hoeft helemaal niet natuurlijk.
1: Ik zeg dat jazz is niet eng.
0: Nee, beslist niet.
1: Nee. Een voorbeeld is, hij speelt bijvoorbeeld ook...

0: Per maand is wel echt wel heftig.
1: Wel veel, ja. Dat kan ik me voorstellen natuurlijk. Maar het is ook mooi dat er dan in ieder geval elke maand wat gebeurt. Hè? Want als ik even vooruit kijk, als jullie dan in oktober gaan, dan zitten wij met de blues in november.
0: Ja, ja, mooi. Ja, wij beginnen dan eind september. Ja. En dan, eind november, eind januari, eind maart en eind mei. Zo moet je het zien.
1: Ja.
0: En we hebben alweer een mooie idee hoor, wat we gaan doen.
1: Nou, dus, zodra de nieuws is, hè, als je gasten hebt, dan willen we dat natuurlijk graag weten.
0: Ja.
1: Goed, voor nu, je gaat naar Vraneker te spelen, hè?
0: Ja, ik ga zo op pad.
1: Met een gitarist, en dat was dan die Tony...
0: Nee, Nino. Oh, Nino Patikawa.
1: Ja. Bijzondere gitarist dan.
0: Ja, dat is een hele goeie. Ja. En wij spelen al heel lang samen. Niet vaak, maar we kennen elkaar goed. En één keer in de zoveel tijd dan bellen we elkaar van, nou, we moeten weer eens.
1: Ja,
0: en dit was een mooie gelegenheid.
1: En dat is op een terras, geloof ik, hè? Of...
0: Ja, in de Voorstraat. Het is bij Mollema Music World voor de deur, weet je wel. De muziekwinkel in Vraneker.
1: Ja.
0: Zo'n beetje de enige nog in Friesland, hè. Dus ik maak gewoon even reclame voor.
1: Nou, dit programma is ook in Vraneker te beluisteren. Dus,
0: mooi zo, ja.
1: Wilt u kennis maken met Rob? Als u het nog niet kent, dat kan me bijna niet voorstellen. Maar loopt er even naar de Voorstraat vanmiddag.
0: Juist, ja.
1: In Vraneker dan, hè?
0: In Vraneker, ja. Wel de goeie. Ja.
1: Oké. Okay. Rob, mag ik je vriendelijk bedanken. En alvast heel veel succes met de voorbereiding volgende week.
0: Hartstikke goed, dankjewel.
1: Bedankt.
0: Afslag Harlingen.

0: een wereldnummer dit, hè? Ja. Uit een spel, joh. Blijft mooi. Tegenover mij onze volgende gast.
1: Ja, oorspronkelijk.
0: Wat zei je?
1: Het is van Nina Simone.
0: Ja, dat klopt. Ja, het is door heel veel bewerkt,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Klopt.
0: Zijn stem hoort hij al. Misschien herkent hij hem ook wel, die stem. Dat is de stem van Gerrit-Jan de Vries. Welkom in uitzending.
1: Dankjewel.
0: En Gerrit heeft een gast meegenomen. En dat is...
2: Lise
1: Milou.
0: Ja, hoor eens aan. Kleindochter. Leuk.
1: Ja,
0: leuk. Ja, Gert-Jan, het zit erop wat betreft het raadswerk.
1: Ja, klopt.
0: Na hoeveel jaar?
1: 16 jaar.
0: Zo, ja.
1: Dus het ben een hele lange periode. Maar,
0: Want ik had in het najaar nog wel het idee van... Nou, die Gert-Jan die kon nog wel eens even doorgaan. Of zagen we dat verkeerd?
1: Nee, dat klopt. Ik was niet van plan om door te gaan, maar... bestuursleden en mijn collega raadsleden die wilden toch nog graag dat ik op 3 kwam.
0: Ja.
1: Omdat mijn eventuele opvolgers nog met de studie zaten en werk. Nou, ik zei, weet het, dan doe ik het nog 1 of 2 jaar. Mits we 3 zetels halen natuurlijk. En dan kunnen die anderen, als ze hun studie af hebben, nemen, stap ik eruit en kunnen hun het overnemen.
0: Ja.
1: Maar ja, we kregen maar 2.
0: Ja, het liep even anders.
1: Ja, zodoende.
0: Je hebt dus 16 jaar voor de VVD in de raad gezeten. Een hele, hele tijd.
1: Ja.
0: Als je daarop terugkijkt. Hoe zie je daarop terug?
1: Nou, even te beginnen. Ik doe al sinds 2002 schaduwfractie. Toen onder de bezielende leiding van Vic Berends.
0: Ja.
1: En ik mocht, omdat ik toen in de tijd bij de Rabobank werkte en manager en directeur hier in Harlingen was, mocht ik niet raadslid worden. Nou, in 2010 gingen wij...
0: Dat mocht vanuit het bankwezen
1: niet? Nee, dat mocht niet. Dat
0: geen dubbele functie?
1: Nee, geen dubbele functie. Okay. En verstrengeling en dat soort dingen allemaal. En toen gingen wij fuseren met de Rabobank Leeuwarden. En toen kwam ik in Leeuwarden terecht. En toen had ik de handen hier vrij. En toen ben ik in 2010 op een kandidatenlijst gezet. Ja, en toen kwam die afschuwelijke periode met de frisse wind. Dat heeft toen 1,5 jaar geduurd. En toen hielden hun ermee op. Dus we gingen met 3 mannen inderdaad meer ver. En toen hebben Hein Kuiken en ikzelf en van de ChristenUnie en van Harlingen Belang hebben wij een nieuw coalitieakkoord geschreven. En toen zijn we verder gegaan. En toen kwam inmiddels Roel Sluiter erbij.
0: Ja.
1: En toen, nou, wel mooie jaren gehad daarna.
0: Ja.
1: Toen... Ja, toen 2020, 2019 kwam die ellende met die corona. Vond ik een hele vervelende periode.
0: Ja,
1: met name
0: veel.
1: Het vergaderen was heel slecht.
0: Ja.
1: Nou, en toen daarna kwamen wij de 2018 verkiezingen. Nou, dat is prima gegaan tot en met nu afgelopen jaar.
0: Ja, ja.
1: Dus einde oefening.
0: Zijn er ook zaken waarvan je zegt van dat vind ik heel belangrijk of daar heb ik een grote rol in gespeeld?
1: Nou, waar ik een van de grootste rollen is natuurlijk de fusie geweest. En ja. In de tijd was de VVD voor de fusie. Onder de toen leidinggevende van de fractievoorzitter. En ik was niet echt voor een fusie. En dat had ook alles te maken met mijn verleden. De Rabobank ging fuseren. Ik heb altijd bij het VVV gezeten. Dat ging ook fuseren.
0: Ja.
1: En ja, dat was niet
0: een modegril op dat moment.
1: Ja, dat was toen een modegril. Ja, en dat was gewoon niet mijn ding.
0: Nee.
1: En toen, toen ik fractievoorzitter was, ja, had ik toch een stem in het kapittel. En toen ben ik tegen de fusie gaan stemmen. Nou, dat was een... toen was Roel Sluiter burgemeester. Het was vol verbazing dat het de omslag van de VVD was. En toen was er een grote meerderheid voor geen fusie.
0: Ja.
1: Nou, en dat was toch wel een van mijn hoogtepunten. En zelf de havenverzelfstandiging vind ik heel belangrijk geweest. En die financiën op orde brengen.
0: Ja.
1: Samen met Jan Jellema van Harlingen Belang hebben we toen... vanuit de auditcommissie heel streng gestuurd op de financiën. Debiteurenportefeuilles, balansverhoudingen. Nou, dat kwam ook uit mijn werk natuurlijk weg. Nou, dat is, heeft toch zijn vruchten afgeworpen. Want onze gemeente staat er gewoon geweldig voor.
0: Ja, ja.
1: Meestal nu. Voor zover ik weet het ook niet meer. Maar...
0: Je bent ook echt beloond op een goede manier, hè?
1: Ja, ik heb een onderscheiding gekregen. Ja, dat kreeg je natuurlijk na 3 periodes. Ja, ik heb er 4 gedaan.
0: Ja, wat betekent dat voor jou?
1: Het is niet alleen mijn raadswerk... waar ik beloond voor word, maar ik vind zelf ook... ik heb natuurlijk heel veel gedaan in de stad. Ik ben HOV geweest, VVV geweest... voetbalverenigingen... Scutsie, dus ik heb best wel veel... ik heb dan bij jou in het muziekwereldje wat gezeten.
0: Penningmeester van de blues.
1: Dus ja, ik zie het meer als een totale onderscheiding. En ik heb ook voor mezelf afgesproken... nou, ik doe voorlopig eerst even niks. Ja, om mijn kleinkind verzorgen.
0: Ja, prachtig.
1: En dan na de zomer... ja, misschien nog ergens vrijwilliger werk.
0: Misschien wat schaduwwerk voor de raad nog?
1: Dat doe ik sowieso wel.
0: Dat blijft,
1: dat blijft gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Je zit er toch wat minder in, hè?
0: Dat snap
1: het is in één
0: ik.
1: Keer.
0: Ja. Ja, want het kostte natuurlijk wel ontzettend veel vrije tijd. Hè? Want ik heb hier wel eens over gehoord. Van al die raadstukken door te nemen. En,
1: Nou, het is niet alleen vrije tijd. Het is ook mindset. Hè? Je bent gewoon 7 dagen in de week ermee bezig.
0: Ja, dat snap
1: en het
0: ik.
1: Is niet, je ziet alles, je hoort alles. Ja. Je wordt aangesproken. Ja, en dat, als ik een boek wil lezen, denk ik, goh, ik had beter een ander stuk kunnen lezen. Weet
0: ja,
1: je wel?
0: Precies.
1: Zo.
0: Ja, ja.
1: En dat is, nou, daar ben ik nog vanaf.
0: Ja.
1: En het was in het begin heel erg wennen.
0: Ja, wat is dan een enorme leegte voor je?
1: Ja, nou, ja, een leegte niet zozeer, maar weet je, je krijgt geen mails meer, je wordt niet meer gebeld, je bent overal van afgesloten. Ja, dat moet in het begin eerst even heel erg wennen, maar ik kom nou redelijk tot rust.
0: Nou, hoor eens aan. Nou ja, mocht het tijd zijn straks, hè, dat je zegt vanaf wil weer wat doen, je zit hier bij de radio, ben je hier ook vrijwilligers nodig. Dus,
1: ik heb al heel veel. Ik moet al bij de tallships en ik moet daar al bij en ik moet daar al bij. Ik weet, ik zie het wel.
0: Je moet gewoon dingen uitzoeken die je leuk vindt, waar je wat mee hebt.
1: Ja, daarom. En,
0: je hebt prachtige kleinkinderen natuurlijk. Waar,
1: ja, en je moet open mee spelen. Hè,
0: dat mooi toch? Hoor eens aan. Ja.
1: En opvoeden.
0: Ja. Ja. Nou, ik vond het heel fijn, Gerrit-Jan, dat je hier even langs kwam.
1: Ja.
0: En je bent hier in de loop der jaren heel vaak geweest.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Klopt. Ook
0: bij Doer in het programma. En dus,
1: we hebben nog geld beschikbaar gesteld vanuit
0: ook
1: de gemeente.
0: Nog, ja, ook nog. Ja, ja, zeker.
1: Toen hard voor gevochten.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Nou, daar zijn we nog steeds heel erkentelijk voor.
1: Ja, ik vind het een hele. Je merkt heel veel als je er niet bij betrokken bent, dat je niet zoveel leest. Ja, je moet het echt op gaan zoeken.
0: Ja.
1: En een van de dingen wat jullie dus doen, is jullie bemoeien wel met de politiek. Dus dat brengt het wel weer wat dichterbij. Dus ik vind ook gewoon dat het moet blijven.
0: Zeker, zeker.
1: Het is echt een informatiepunt. Dat vind ik wel heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Nou, wil jij nou wat zeggen? Ik kan ook nog. Even de groeten aan oma en opa. Zeg maar heel hard.
0: Oma luistert hoor.
2: Groeten van oma.
0: Nou, hoor eens.
1: Goed zo.
0: Heel mooi. Keurig.
1: Nou, fantastisch.
0: Nou, ben je ook voor het eerst op de radio geweest. Hè?
1: Ja. Ja, heel belangrijk.
0: Goed.
1: Nou.
0: Nou, bedankt voor de medewerking dat je hier was.
1: Komt
0: en,
1: allemaal goed.
0: Heel veel plezier en succes de komende jaren natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En we komen je vast wel weer eens tegen in de stad.
1: Dat denk ik wel. Zo, komt allemaal goed. Nou.
0: Bedankt.
1: Ja, we gaan.

0: Oh, bizar.
1: Ja, ja. Goed, het is bijna 12 uur. Dat betekent dat het de eerste uur van Afslag Gallingen er alweer op zit. We gaan zo dadelijk weer verder. En dan beginnen we zo dadelijk een gesprek met Geertje Posma. En zij gaat ons alles vertellen over rond de Wienamer Koningsterren. Zo is het inderdaad. We gaan praten met Charles Kraft van Ermel. Er komt weer een koempel aan de Hallingen. De Weerman komt voorbij. En we hebben nog een gesprek met Timo Mank. En die gaat weer meedoen aan de atelierroute. Eerst maar even naar de boodschappen en het nieuws.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen.

Welkom bij het stedenuur van Afslag Harlingen. We gaan zo dadelijk in gesprek met Geertje Postma. En Geertje die is van Kuiren rond de Wenamer Koningsterren. Daar gaan we het over hebben. We hebben straks Charles Kraft van Ermel in de studio. En Charles die speelt in een band, in een crotchet band zou ik maar zo weinig zeggen. Kumpelan, dat staat voor een Chinese, nee, Indische feestmiddag moet ik zeggen. Geen Chinees. Wat het allemaal precies inhoudt, dat hoort u van hem. We gaan praten met Jelleboy en die gaat ons vertellen wat voor weer we kunnen verwachten. En tot slot hebben we nog een gesprek met Timo Mank. En hij is een van de deelnemers van de atelierroute. Eerst even een stukje muziek, denk ik nog. Kik? Ja.

0: Nou, dit was het goede doel met vriendschap. We hebben een gast en tegenover mij zit Geertje Postma. Geertje, welkom in de uitzending. En ik heb je uitgenodigd, want binnenkort, en dat is meen ik volgende week, ja,
1: volgende week.
0: Kunnen we weer kuieren rond de Wienamer
1: Terpen. Terpenerij, de ja. Koningsterp, ja, onder ja. andere.
0: Ja. Ja, heel bijzonder. Eerst even, wie is Geertje Postma? Jij bent een van de organisatoren?
1: Ja, ik zit in de werkgroep van het archeologisch steunpunt, samen met nog drie anderen. En nou, dat doe ik al meer dan 10 jaar. En wij organiseren van alles rond de vondst van de Gouden Fibula. Die is in 1953 gevonden. En ja, dat was zo bijzonder. Toen hebben ze in de jaren begin 90 zijn er hele grote opgravingen geweest in de terp waar die gevonden is, net buiten het dorp. En aan de hand daarvan is er ook een expositie ontstaan, ingericht in de consistorie van de kerk. En ja, daaromheen organiseren wij van alles om de historie van het dorp onder de aandacht te brengen. En dus vooral rond de vondst en de tijd uit de Fibula, zeg maar.
0: Ja, en jullie zijn, je geeft het net al aan, al heel lang actief eigenlijk, hè? Maar ja. Om elke keer weer nieuwe activiteiten te vinden. Dat vind ik wel knap.
1: Ja, ja, dat is ook wel. Maar ja, elke keer nieuwe activiteiten. Hè. Deze kuier doen we ongeveer 3 tot 4 keer per jaar. Nu in het voorjaar. Maar ja, in juli misschien waarschijnlijk ook weer. En rond kerst en oud en nieuw hebben we deze kuier. En 21 juni, de langste dag. Dan gaan we 's avonds kuieren. Dus dat komt wel altijd terug. En ja, we hebben altijd in de winter doen we een lezing. En dat is meestal een lezing door een archeoloog. Dus wel door iemand die iets die verbonden is aan historie. En rond de historie van de middeleeuwen, zeg maar. En een boekenmarkt hebben we elk jaar. Hebben we ook net weer gehad. 2 dagen. Weer een enorm succes. En ja, zo nu en dan bedenken we ook weer wat nieuws. Vooral voor de kinderen. In juni is het ook Nationale Archeologiedag. En dan doen we speciaal iets voor de kinderen. Dus vorig jaar hebben we een hele middeleeuws kampementen opgezet. Met allemaal activiteiten voor de kinderen. En dat gaan we nu in juni gaan we dat ook weer doen. En dan nu weer op een andere plek. Nu buiten het dorp, bij de Terpentoer. En dan heb je een mooi uitzicht op de terp, de Tjitsmaterp. De beroemde terp. Ja. En we gaan nu zoeken, een soort speurtocht doen met de kinderen. Ze mogen maar met metaaldetectoren gaan zoeken, onder begeleiding. En dat is speciaal voor kinderen tot 14 jaar. En dat wordt ook weer een leuke dag, hopen we.
0: Ja, het houdt het dorp ook levendig natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Kun je iets vertellen over zo'n kuier, toch? Hoe ziet dat eruit eigenlijk? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
1: Nou, we beginnen. Het is een groepskuier, dus we beginnen om 1 uur. 1 uur kunnen mensen zich in de consistorie inschrijven. En we beginnen met wandelen om 1:15. En dan begin ik te vertellen over het ontstaan van het dorp, van de dorpsterp, van de kerk. En dan wandelen we het dorp uit richting de terpen. We komen langs de Terpentoer. Er is ook een deel van de terp is van de dorpsterp is afgegraven. Dus daar vertel ik ook iets over. We lopen naar de riet toe. Nou, de riet is een hele oude slenk. Ja. En daar is ook heel veel over te vertellen. Hoe die liep en wat er allemaal gebeurd is. En dan gaan we langs de riet. En dat pad is onverhard. Dus mensen moeten wel goede schoenen aan, goed erbij zijn. Een kinderwagen kan niet mee. De hond mag wel mee. En ook onderweg wordt er van alles nog verteld van wat is er eigenlijk te zien? Wat zie je eigenlijk in dat landschap? Je moet echt een beetje leren lezen. Het landschap leren lezen, zeg maar.
0: Yeah.
1: En dan gaan we via de verharde weg weer terug. Nou, we houden nog even een pauze onderweg om wat te drinken. En onderweg de bebouwing kom je ook nog van alles tegen. Bijvoorbeeld het oude station. Is ook nog veel over te vertellen. Nou, dan zijn we toch een paar uur zoet, een paar uur onderweg. En op het terugweg, ja, dan als mensen willen, dan mogen ze ook nog, kunnen ze eventjes in de kerk, in de Andreaskerken kijken als ze willen. Of nog even naar de nieuwe theetuin en de pluktuin bekijken. Dus genoeg te doen op de kuien. Ja,
0: dat klinkt heel positief eigenlijk. Best wel leuk, hè?
1: Ja, dat is ook altijd heel leuk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En de mensen die daaraan meedoen, hè, die komen die hoofdzakelijk uit het dorp of ook uit de omgeving? Mag iedereen meedoen? Laat ik het zo vragen.
1: Ja, iedereen mag meedoen. Dus jong en oud. En ja, de ervaring is wel dat de meeste mensen komen juist van buiten. En ja, heel veel op de fiets. Dus uit de directe omgeving. Maar ja, je hebt soms ook... Je hebt ook wel mensen die komen uit Drachten of uit Heerenveen en die lezen dat dan. En die denken, we gaan ook eens een keer in Winaam kijken.
0: Ja, het is wel heel bijzonder. Hè? Ja, je moet je helemaal verdiepen natuurlijk in zo'n omgeving of zo. Hè? Is daar een opleiding voor? Hoe gaan jullie te werk eigenlijk?
1: Ja. Nou, we zijn een aantal jaren geleden toen we met die kuier begonnen. Toen zijn we echt gaan onderzoeken, wat is er allemaal op de route? Wat is er te zien? Dus dat hebben we allemaal geprobeerd vast te leggen in een boek. En ja, ik ben daar geboren. Dus ik weet ook al heel veel uit de overlevering, zeg maar. Dus dat is mij gewoon is mij bekend. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Hè? Als je de vreemde induikt, dan moet je alles leren. Maar ja, dus dat is voor mij wel een stuk makkelijker. Doordat het al bekend is.
0: Ja, ja. Nou, een heel mooi initiatief. En mooi ook dat er steeds weer terugkomt eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus volgende week zaterdag, dan vindt het plaats, hè?
1: Ja,
0: moet je je van tevoren ook opgeven?
1: Nee, dat hoeft niet. Nee, we zien wel wie er om 1 uur zijn. En het is, als het 12:15 is, dan beginnen we. Dan gaan we wandelen.
0: En zijn er ook kosten aan verbonden?
1: Het kost €5 per persoon. We hebben geen pin, dus wel graag contant geld meenemen. En tot en met 11 jaar is het gratis.
0: Nou, hoor eens aan. Kan geen belemmering zijn, hè?
1: Dacht ik.
0: Ja. Nou, mooi initiatief. Ik vind het fijn dat u hier even bent geweest om het een en ander toe te lichten. En heel veel succes. En mocht er in de toekomst weer iets gebeuren, dan willen we er graag weer even aandacht aan besteden.
1: Ja, gaan we doen. Dank u wel.
0: Ook bedankt.

0: Zo, ik heb weer een gast en tegenover mij zit niemand minder dan Charles Kraft van Ermel. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: En het is niet zonder reden dat we jou hebben uitgenodigd, Charles, want er wordt weer een Koempoerland georganiseerd en dat wel op 31 mei.
1: Ja.
0: In Harlingen.
1: In Harlingen, een mooie plek, Harlingen.
0: En wat is die mooie plek? Waar gaan we dat houden?
1: Het was altijd wel de bedoeling om altijd hier in Harlingen te willen doen, die Koempoerland, zeg maar.
0: Ja, ja. Even voor het duidelijke, voor de mensen die het niet weten, wat is precies een Koempoerland?
1: Koempoerland eigenlijk samenkomen.
0: Samen bij elkaar komen. Dat is de vertaling eigenlijk?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Als je heel dieper wil induiken, van Koempoerland is eigenlijk saamhorigheid, bij elkaar komen. Maar ook niet alleen door het bij elkaar komen kom je ook bekenden weer tegen die je misschien jaren niet gezien hebt. Dan is het ook wel mooi om in zo'n feestelijke...
0: Ja, want we hebben het natuurlijk over een Indonesische feestmiddag.
1: Indonesisch. Maar het is niet alleen Indonesisch, hè. Het is ook voor iedereen. Hè.
0: Uiteraard, ja.
1: Daarom is het ook samen zijn.
0: Precies, ja.
1: Want er zijn ook heel veel Nederlanders die vroeger ook in Indonesië zijn geboren. Maar ook in het leger gezeten. Noem maar op.
0: Ja, er zijn heel veel mensen met een bepaalde herinnering aan Indonesië natuurlijk.
1: Heel veel,
0: ja. Want wat gebeurt er nou precies op zo'n middag dan?
1: Nou, in zo'n middag is hoofdzakelijk het Indonesische muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is niet alleen Indonesische muziek, maar ook wat Engelstalige, wat instrumentale stukken.
0: Ja, het vrij breed eigenlijk.
1: Vrij breed en niet vergeten het eten, hè. Bij de Indiërs is altijd eten.
0: Ja. Hey? Ja. En lekker eten, hè?
1: Lekker makan, nee dat, ja. hè? Makan betekent eten.
0: Ja, ja. Zal er wat makan.
1: Ja, en er mag gedanst worden.
0: Ja, ja, dat zeker, ja.
1: Dus wij maken gewoon met z'n allen een hele mooie dag van.
0: Ja, en dat vindt plaats dus dit jaar bij de sporthal, hè? In de kantine.
1: Ja.
0: Dat is nieuw eigenlijk?
1: Heel nieuw.
0: Want het is een tijdje niet geweest, hè, eigenlijk. Zo, we hebben dat jaren achter elkaar, soms wel twee keer in het jaar gehad in Harlingen.
1: Ja.
0: En onverwachts komt het zomaar weer terug.
1: Ja, daar was ik eigenlijk wel blij om.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dat we toch deze gelegenheid hebben gekregen.
0: Ja, want het is niet zo dat er alleen maar Harlingers komen. Hè? Ook mensen uit de provincie en zo, toch?
1: Ja,
0: hè?
1: Almere, Den Helder.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, noem
0: eigenlijk
1: maar op. Leeuwarden.
0: Ja.
1: Vraneker, Harlingen. Ja. Overal, ook uit de dorpen.
0: Ja.
1: Komen er ook mensen, zeg maar.
0: En men kan zo naar binnen? Of moet er internet betaald worden?
1: Ja. Het is, wij willen zo laag mogelijk.
0: Ja.
1: En dat kost €5.
0: €5. Nou, dat is...
1: En de kinderen die mogen zo naar binnen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Onder de 12.
0: Ja. En het wordt gehouden dus in de kantine van de Warrenhal.
1: Ja.
0: En bij mooi weer, dan wordt er een terras opgebouwd.
1: Ja.
0: Oh, dat was
1: tenminste hopen dat het een... mooi weer wordt, maar we gaan er vanuit.
0: Ja, en wat misschien ook nog wel even belangrijk is te vertellen, er komt ook een auteur van een aantal boeken, hè?
1: Ja, dat heb ik gehoord.
0: Ja, dat weet ik toevallig, ja. Dat is Gerda Hartkamp, die heeft heel veel boeken geschreven dus over Indonesië en zo. Ja. Fantastische boeken trouwens, ook wat er allemaal is gebeurd in de jaren zo na de Tweede Wereldoorlog en zo. Is ze prachtig omschreven. En zij staat er met een stand.
1: Mooi is dat, hè?
0: Ja, dat past er allemaal bij.
1: Ja, maar door het allemaal in dat plaatje, zeg maar. Hè?
0: Ja, nou, jij bent vanaf het eerste uur al actief, hè, met die Koempoerland.
1: Ja.
0: Jij komt dus nu met jouw nieuwe band eigenlijk?
1: Ja, nieuwe band.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hoe ziet die bezetting eruit eigenlijk voor jullie?
1: Het is 5 personen.
0: Oké.
1: Okay. Een drummer, bassist en 3 gitaristen.
0: Ja, en jullie spelen ook echt die Indische stijl zo nu en dan.
1: Ja, zo nu en dan. Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Goed, dus heb je behoefte of heb je zin om een lekker feest te vieren? Dat kan tijdens de Koempoerland.
1: Ja.
0: Er is eigenlijk van alles aanwezig. Je kan lekker eten. Ja. Er is een drankje op de tijd. En intree is €5.
1: Ja.
0: En hoe laat begint het? Weet je dat zo uit het hoofd?
1: Ik ben van 3:00, denk ik.
0: 3:00, oké. Okay.
1: 3:00.
0: Ja, ja.
1: Maar de zaal is al eerder open, hè? Zeg maar.
0: Uiteraard, ja. Ja. Ja. Nou, beste luisteraars, wilt u daar naartoe? Zet alvast dit in de agenda. Zondag 31 mei, Koempelan bij de Warrenhal.
1: Ja, en ieder van harte welkom.
0: Nou, bij deze. Sjaal, heel veel succes ook met de voorbereidingen, ook met de band en delke.
1: Ja.
0: En we zien je... Aanstaande zondag niet. Over een aantal weken.
1: Ja.
0: Op 31 mei.
1: In
0: Harlingen.
1: Jo. Okay. Bedankt.
0: Jij ook bedankt.
1: Ja.

0: Aan de telefoon heb ik onze weerman, Jelle Boy. Jelle, welkom in uitzending.
1: Ja, goedemiddag Albertus.
0: Wat van berichten heb je voor ons? Volgens mij de eerste twee dagen mooi, maar dan wordt het wat minder. Of heb ik het mis?
1: Nee, dat heb je niet mis. Maar dan zijn we al bij de vooruitzicht aan aangeland. Maar laten we eerst maar eens even kijken naar vandaag.
0: Precies.
1: En de afgelopen dagen, toen hadden we prima weer. De afgelopen dagen, toen hadden we veel zon. Nou, gisteren, toen hadden we het midden en het zuiden. Dat had al wel vrij veel bewolking. In het noorden, dat had te maken met zon. Maar momenteel, dan zijn de rollen, die zijn toch wel omgedraaid. We hadden vanmorgen een zonnige begin van de start.
0: Zeker.
1: We hadden een start met een zonnig begin, moet ik zeggen. Maar in de loop van de ochtend is er toch wel wat bewolking ontstaan. Nou, de eilanden die zijn nu nog wel vrij van de bewolking. Maar ook daar komt straks nog wel wat bewolking. Dus de verwachting voor vanmiddag is dat er bewolking voorkomt. En daartussendoor, daar is nog wel wat ruimte voor de zon. Nou, de temperatuur die is op dit moment op de eilanden een graad of 16. Daar komt weinig meer bij. Nou, op het vasteland hadden we al temperatuur van 18 graden. Die zijn nu enigszins gedaald, maar later vanmiddag toch weer een maximale temperatuur van een graad of 18. De wind die gaat dan wat toenemen. Die waait momenteel uit een oostelijke richting. De wind die draait later vanmiddag wat meer naar het noordoosten. Die wordt matige windkracht 4. Dus het is allemaal wat minder dan de afgelopen dagen.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is hier op dit moment ook bewolkt, hè.
1: Ja, dat is jammer, maar er is een tweedeling. En wij zaten de afgelopen dagen aan de goede kant van de streep. En momenteel zijn de rollen even omgedraaid.
0: Ja, we waren wat verwend al, hè? Lekker
1: buiten
0: zitten.
1: Ja, inderdaad waren we verwend. Nou, het was mooi weer. Alleen het was de afgelopen week was het natuurlijk wel vrij fris. Aanvankelijk hadden we een noordoostenwind. Ja, dan waait die wind vanaf zee. Maar gisteren toen draaide de wind naar het oosten. Ja, dat kun je dan meteen merken in temperatuur.
0: Zeker.
1: Maar gisteren toen hadden we een maximale temperatuur van een graad of 19.
0: Zo, ja.
1: Nou ja, en wat betreft de vooruitzichten vanavond en vannacht, ja, dan is er weinig aan de hand. De bewolking die we vanmiddag zien, die gaat vanavond gaat die weer oplossen. Dus vanavond en vannacht, dan krijgen we weer flinke opklaringen. De wind die zal afnemen tot zwak. Die blijft op de eilanden en langs de kust blijft die matig doorwaaien. Nou, het wordt niet koud. De temperatuur die zakt naar een graad of 8. Ja, en morgen dan hebben we even een invloed van een hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan. Nou, de wind die draait, of de wind die waait daardoor uit het noord-noordoosten. En die wind die is dan matige windkracht 4. Op de eilanden langs de kust zelfs vrij krachtige windkracht 5. Ja, we hebben toch weer aanvoer vanaf die Noordzee. En dan betekent ook dat we morgenmiddag lagere temperaturen hebben dan de afgelopen dagen. We hebben wel zonnige perioden, maar ondanks dat wordt het op eilanden een graad of 13. En op het vasteland 14, nou maximaal 15 graden, dan houdt het wel op al beters.
0: Jeetje, ja, dat is even wat anders. Een andere koek,
1: ja,
0: zeg maar dan.
1: En die temperatuur die wordt zelfs nog wat lager op maandag. Want maandag dan trekt er een kleine depressie over Denemarken naar Duitsland. In de ochtend dan gaat de bewolking toenemen. Later in de ochtend dan passeert er ook een zone met wat regen. Het zullen geen grote hoeveelheden zijn. Tot nu toe wordt er 1 mm berekend. Maar goed, je wordt er wel nat van.
0: Uiteraard.
1: Nou, en na de passage van die storing, dan komt de zon weer tevoorschijn. Maar in de namiddag en avond dan wordt de lucht steeds onstabieler. Dus dan gaan er enkele buien mogelijk met onweer vallen.
0: Nee.
1: En de temperatuur maandag een graad of 12 maximaal.
0: Ja, dat is echt een stap terug.
1: We gaan echt een stap terug doen.
0: Ja.
1: En de rest van de week, ja, dat is, volgende week is natuurlijk hemelsvaartdag. Of hemelsvaartweekend, maar hoe je het noemen wilt. Maar na dinsdag dan trekt er een nieuwe depressie over IJsland heel langzaam richting de Noordzee. Ja, dinsdag overdag, dan blijft het nog wel droog. Daar hebben we ook wel af en toe zon. Maar in de avond, dan passeert er dan weer een zone met wat regen. En woensdag en donderdag, dan wordt het weer flink onstabieler. We hebben dan wel af en toe zon. En met name name donderdag, dan krijgen we toch wel enkele buien. Vrijdag blijft de kans op een bui bestaan. En de temperatuur die blijft onder de maat. Die wordt maximaal een graad of 14. En in deze tijd van het jaar, ja, dan moeten we toch al temperaturen hebben van 17, 18 graden. Dus het wordt er allemaal niet beter op.
0: Nee, inderdaad. Ja, want ik dacht ook even aan aanstaande vrijdag. Want dan hebben we de HT Roeirace.
1: Okay.
0: Dat kan een zware tocht worden dit jaar dan, denk ik.
1: Dat zou een zware tocht kunnen worden. Ik weet niet wat gunstig is wat betreft de wind. Maar zoals het nu staat, dan zal de wind uit het noorden waaien.
0: Okay.
1: Ja. Ja.
0: Nou, dus, we wachten maar af.
1: Ik weet niet wat gunstig is. Ze vertrekken uit de HT, hè? Dus ze vertrekken uit Harlingen.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja.
1: Dus dan hebben ze in eerste instantie tegen de wind in.
0: Ja.
1: Als je het, nou ja.
0: Ja, dan is het even afwachten van hoe zich dat ontwikkelt natuurlijk op zee.
1: Ja, maar je moet al wel rekenen op een dikke windkracht 4 vrijdag.
0: Ja, dat is pittig. Ja, zeker.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, daar moeten ze even voor trainen. Je moet er ook wat voor doen.
0: Nou, er wordt al heel goed getraind hoor. Ik loop s'avonds regelmatig even over de haven hier. En dan gaan we regelmatig van die roeisloepen de zee op eigenlijk eventjes.
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ja,
0: Jelle.
1: Dat is ook wel nodig natuurlijk. Hè?
0: Uiteraard. Jelle, ik wil je vriendelijk bedanken voor jouw weerbericht.
1: En, ja, graag gedaan.
0: Graag tot de volgende keer en een goed weekend toegewenst.
1: Ja, goed weekend.
0: Oké.
1: Hoi.
0: Dag Jelle. Hoi.

0: Dit was Take Me to the Church.
1: Ja, de technicus die knikt, ja. Dan is het goed. Ik heb weer een gast en in de studio zit de heer Timo Mank.
2: Juist.
1: Welkom in de uitzending.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, u zit hier naar aanleiding van de atelierroute die binnenkort weer plaatsvindt. Hè?
2: Mm-hmm. Juist.
1: Maar we gaan eerst even kennis maken met Timo. Mag
2: okay.
1: ik gewoon Timo zeggen?
2: Ja, zeker, ja? Zeker.
1: Nou, dan de vraag die ik nu ga stellen. Timo, wie is Timo Mank?
2: Wie is die? Ja, dat is een voormalig hotelier.
1: Oh, dat is heel wat anders.
2: Nou, dat valt in dit geval wel mee, omdat we hadden een hotel met kunst.
1: Ah.
2: Dus op Ameland.
1: En waar op Ameland?
2: Op Hollum. En daar hebben we in de tijd een vervallen boerderij gekocht. En helemaal omgebouwd tot hotel. Dat is lang geleden hoor. We praten nou over 99. Dus dat is alweer heel wat jaartjes terug.
1: Ja, ja inderdaad.
2: Maar daar hebben we dus met veel plezier hotel gehad. Met gasten en mooie dingen aan de muren en in de tuinen. Ja.
1: En nu zegt u mooie dingen, maar wat voor mooie dingen dan?
2: Kunst, serieuze, fraaie okay. dingen. Dus ja. Goebbels, Armando, Fons Haagmans, kennissen en vrienden.
1: En dat had u dan in bruikleen of zo?
2: Ja, we verzamelden ook. Maar meestal is het zo dat als we een expositie hadden, dan kochten we steeds één ding aan. En de rest ging dan weer terug naar de eigenaar.
1: Oh, zo, ja.
2: Ja,
1: ja zo
2: en
1: keurig.
2: We hadden vrienden die zeg maar grote collecties hadden waar we uit konden kiezen.
1: Ja, dus, en bent u vanaf Ameland in Harlingen terechtgekomen dan?
2: Nou, niet direct, maar wel zo ongeveer. Eigenlijk is Harlingen nu weer echt onze stek. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Het leuke van Ameland was ook natuurlijk dat we, behalve hotel, hadden wij ook een medialab. Dus we hadden 10 jaar lang kunstenaars uitgenodigd om op Ameland te komen werken. In het voorjaar vaak, in mei. En ook in de Amelander Kunstmaand hebben we natuurlijk actief meegedaan. En dat is allemaal erg leuk, waardoor het zeg maar zichzelf vernieuwde iedere keer.
1: Ja. Mooi initiatief.
2: Ja, het is, met veel plezier hebben we dat gedaan.
1: Ja.
2: In de begindagen van internet is het eigenlijk.
1: Ja. Ja. Maar ondertussen heeft u nu plaats, of u woont nu in Harlingen.
2: Zeker.
1: Sinds?
2: Gelukkig.
1: En lang?
2: Een jaar ongeveer, ruim een jaar.
1: Ja. En u heeft hier een atelier?
2: Ja, klopt.
1: En wat kunnen we bij u

0: zien in het atelier? En wat doet hij daar?
1: Nou, ik heb een overzicht gemaakt van wat ik in de afgelopen jaren eigenlijk heb gemaakt. Dus dan moet je teruggaan naar 84 en zo. Dus dat is al eigenlijk vlak na mijn academietijd. En toen, daarna Ameland dus is belangrijk geweest. Dus daar hebben we een aantal dingen die we daar hebben gemaakt. En dan wat ik nu heb gemaakt. En dat zijn paradijsvogels. Dus ik heb een studie gemaakt van de paradijsvogel, wat erg leuk is.
0: Die komt heel veel terug in uw werk ook, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik heb dingen gezien in de...
1: Het is het grappige natuurlijk. Ik hou erg van vogels en dat is ook een van de redenen dat ik in Harlingen ben beland. Maar het leuke van paradijsvogels is natuurlijk dat dat nieuw is voor mij. En dat die vogels ook heel vreemd in elkaar zitten vaak.
0: Hoe vreemd?
1: Ze hebben veerpartijen die we niet kennen van onze vogels. Dus bijvoorbeeld in de okselveren, om het maar eens te zeggen. Nee. Hebben ze een soort parasolachtige dingen die ze kunnen uitvouwen. En ze hebben vaak dingen op de kop met hele grote... veerpartijen en allerlei dingen.
0: Ja. Ja,
1: moeilijk te beschrijven, maar je kan het bij mij wel zien in de expositie. En ik heb er dus 14 uitgekozen en in een boom geplaatst.
0: Heel bijzonder.
1: Ja, ik vond het een goed plan.
0: Ja, ja. En daar bent u nog steeds actief mee? U houdt het nog steeds bij die paradijsvogels?
1: Dat weet ik niet. Het is natuurlijk... als kunstenaar probeer je wel steeds nieuwe dingen uit. Dus dat is althans voor mij wel een belangrijke draad, zeg maar, in de geschiedenis ook.
0: Want hoe gaat u dan te werk? Gaat u het land in? Of maakt u foto's vooraf dat u daar vandaan...
1: Het is meer dat ik werk heel vaak vanuit iets wat ik droom.
0: Ja.
1: Dus dan denk je van, goh, dat zou mooi zijn om uit te voeren. En dan ga ik dat maken.
0: Oh, dat is een hele andere...
1: Dat is eigenlijk hoe ik werk.
0: Ja, dat is wel bijzonder ook.
1: Dus ik weet ook niet waar dat op uit zal draaien.
0: Ja, dus je weet van tevoren nog niet precies hoe het zal worden dan?
1: Nee, absoluut niet. Maar dat is het leuke van multimedia. Dat je kan natuurlijk alles gebruiken.
0: Ja. Hè?
1: Dus het maakt niet uit of het nou film is of geluid of objecten. In dit geval heb ik die paradijsvogels fysiek gemaakt ook. En ik heb tekeningen ervan gemaakt. Dus het is een soort mix van verschillende invalshoeken.
0: Ja, want je noemde het net al even geluid.
1: Ja, geluid is ook heel belangrijk.
0: Ons daarbij voorstellen? Hoe pakt u dat aan?
1: Dat is eigenlijk meer een recreatief project. Dat ik maak zelf muziek, als je het muziek wil noemen.
0: Ja.
1: En dat zet ik op internet.
0: Muziek? Door het opnemen van geluiden? Dat hij dat
1: ook, dat kan ook van alles zijn. Hè. Dus dat kunnen zeg maar geluiden uit de natuur zijn. Maar het kan ook van internet gestolen zijn. Het kan overal vandaan komen. Ja, en dan gemixt met allerlei apparatuur. Die natuurlijk te vinden is in allerlei kringloopwinkels, bijvoorbeeld.
0: Ik vind het wel heel bijzonder trouwens. Ja, ik heb een stukje gehoord. Want er staat ook iets op de site eigenlijk.
1: Ja, het is dan op SoundCloud is het natuurlijk gelinkt. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: ik
1: load het up naar SoundCloud en dan kan je het op je site zetten.
0: Ja.
1: En dan dat heb ik eigenlijk een klein archiefje al gemaakt. Ja.
0: Maar u laat dat ook zien hoe u dat maakt in het atelier? Of
1: nee,
0: houdt u zich
1: nee.
0: alleen met het schilderwerk bezig?
1: Precies. In het atelier is eigenlijk een overzicht van wat ik de afgelopen 25, 30 jaar gemaakt heb.
0: Ja.
1: En dan natuurlijk het nieuwe project, de paradijsvogels.
0: En bent u dan ook aan het werk? Kunnen mensen ook zien hoe u het werkt?
1: Nee, dat werkt niet zo op die manier. Dus... het werken zelf gaat gewoon in stilte. Je hebt iets uit te drukken, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Dus,
0: Heel bijzonder dat je dan in Harlingen terecht bent gekomen ook.
1: Ja, nou, Harlingen is natuurlijk een hele mooie stad. Als stad al, met al die prachtige panden. En dan ook nog natuurlijk de maritieme geschiedenis van Harlingen. Heel belangrijk. En natuurlijk het feit dat het aan zee ligt. Dus je kan hier zo de pier oplopen en dan heb je alle vogels om je heen die je maar kan bedenken.
0: Ja.
1: Dat is ideaal.
0: Ja. Ja. Als we nog even terugkijken op je verleden. Hè? Zijn er ook bepaalde hoogtepunten geweest in uw werk?
1: Nou ja, toch wel. Ik vond het erg leuk dat wij hadden een project gemaakt met allerlei kunstenaars die we uitnodigden om video te maken. En toen dat project afgerond was, het stond allemaal op internet, kreeg ik een bericht uit New York van een conservator van Scope Art. En die wilde een salon inrichten met al het beeld en geluid van Ameland.
0: Oh,
1: dus dat vond ik wel een hoogtepunt. Toen Lee Wales mij mailde van wil je daarin meedoen?
0: Ja.
1: Nou, dus natuurlijk doe je daarin mee.
0: Dat zijn nog hele bijzondere dingen inderdaad.
1: Absoluut. Ja. En een van de kunstenaars, Martin Winters, dus hier een Fries, zeg maar. Die is toen ook nog naar New York gegaan om die presentatie te zien. En Scope Art is iets enorms. Hè. We zijn in New York geweest, in Londen, in waar was het nog meer? Ik dacht Tokio. Het is een soort rondreizende beurs waarin allerlei, vooral ook nieuwe kunst getoond wordt. En het was een hele eer om daarin te participeren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat was wel heel bijzonder.
0: Heel bijzonder,
1: Had ik nooit gedacht, eigenlijk.
0: Nee, prachtig. Heel mooi. Goed, de atelier is dus volgende week zaterdag, hè? Is die open?
1: Ja.
0: En zondag ook, meen ik, hè?
1: Zaterdag en zondag, ja.
0: Ja, ja. Men kan zo bij u binnenlopen of van tevoren even bellen?
1: Nee hoor, er staat gewoon de deur open en alles is toegankelijk en ik zit daar op een stoel en je bent hartstikke welkom.
0: Ja, en met vragen bent u altijd bereid om het een en ander
1: toe
0: te leggen.
1: Absoluut, ja zeker. En dat kan trouwens ook via de site. Hè. Er zit contact op en dan kun je een vraag stellen of een bezoek afspreken.
0: Ja.
1: Noem maar op. Dat soort dingen.
0: Nou, heel mooi. U bent dus deelnemer aan de atelierroute. Mm-hmm. We hadden het voor de uitzending er al even over. Hè? 48 deelnemers,
1: ja.
0: Dat is voor Halingen. Dat is niet bijna.
1: Ik zou dat niet weten, want ik ben hier natuurlijk nog maar een jaar. Maar ik vind het wel imposant. Jazeker.
0: Ja, ja. Ja, want ik weet uit voorgaande jaren dat de atelierroute ook goed wordt bezocht eigenlijk. Hè?
1: Ja, oh, dat is, doet me plezier dat te horen. Ja, dus, zeker.
0: Dus ik zou zeggen, de deur maar wijd open. Ja, dat doet hij al natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Goed. Nou, ik vond het heel fijn dat u het een en ander heeft willen toelichten.
1: Met plezier.
0: En ik zou zeggen, heel veel succes volgende week.
1: Dank je wel.
0: En we houden het natuurlijk een beetje in de gaten. Hè,
1: ja, natuurlijk. Gebeuren. En ik verwacht jou wel op bezoek. Hè?
0: Nou, als ik in de buurt ben. Ik ben in Halingen, dus ik kom vast wel even kijken dan.
1: Helemaal goed.
0: Oké.
1: Okay.
0: Bedankt.
1: Geen dank.

Nou, feestelijke plaat op het eind van het programma. Dit was Afslag Harlingen van zaterdag 9 mei. We hopen dat u weer plezier heeft beleefd aan deze uitzendingen. Voordat we eruit gaan, eerst natuurlijk nog even dank aan Gretje Haagsma en Minke van der Meer. Zij waren vandaag de gastvrouwen. De man die de techniek verzorgde, dat was Kik Visser. En mijn naam is Albertus van der Plaats. Ik zou ze zeggen, graag tot de volgende keer. Maar nog even een tip. Wilt u nog even eruit? Loop dan eventjes naar de haven. Want daar heeft de KNRM een open dag. En er is van alles te zien en te beleven. Goed, voor nu alvast ook een fijn weekend toegewenst. En graag tot volgende week met een nieuwe aflevering van Afslag Harlingen. Dag allemaal.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
6: Krijgt hij 12 minuten Noorien, welkom bij de mini van Sneun Jochen Maaie. Ja, we beginnen dit oerke van 1 tot en met 2 en dan misschien ik nog een beetje lekker rustig. We hebben alleen nog maar even een wedstrijdje. Natuurlijk. De dames toen ook een hele lot zien. In mijn naam 8 patoeren op de lijst. En we jaren samen met 1 van Henk en Penis, hoe die ervoor staan. En we beginnen eerst even nog een stukje muziek van de Sugar Babes. Dit is In the Middle.

0: Eerst plaatsen we die, wie dat, Sugar Mabes, mooi de middel. Wij even bij de oude studio van natuurlijk vroeger Omroep 1 worden in de buurt op het Keertschild. In mijn naam bij de dames Dorrelke Loten, achterdoor het normalist Henk Penius.
1: Ja, de Gouden Wilhelmina Partij van de Morgen om 11 uur begon, ziet ze. En leuk dat ze er in ieder geval wat beste voor u natuurlijk in de studio. Ja, de eerste omloop die is ondertussen correct verkeerd. Larissa Smink, Jessica Terpstra, Vierde de Vries, Shin, Louise Krol, Anouk Smink en Jelde Koopmans. Daar komen het eerste speelgong naar het bedoel van Larissa Smink. En dan horen zij die voorsprong verst. Het wordt 3-1, het wordt 4-1 en het wordt zelfs 4-1. Dan op 4-1 en zo is er een bobbelslag van 4-1. En dat betekent dus dat zij naar die 12 omloop gong. Meer spanning zit er tussen Roelie Kroondijk, Iris Oosterbaasje, Edwin Jasjen, Britt Joustra, Lisanne Skaringa en Senne Itzardi. Daar gong het mooi gelijk op tot spullen gelijk. Ja, en dan is het het bedoel van Roelie Kroondijk. Ze pakken een 4-12 voorsprong. Maar ja, het belangrijke zo aan de eerste gaat dan nog naar het bedoel van Britt Joustra. En daarmee keert de spanning wat weer om. Het wordt 4-1 draaien. Maar uiteindelijk valt het doek van Britt en haar beide maten op 4-1 draaien en zo gelijk. Slag van Jeanette Winia. En dat betekent ik zei nooit die 12 listen hier in mijn naam. Dan Gerbrecht Koster, Rix Winia, Noël Elzinga, Shin, Anna Enema, Anna Dioke Dijkstra en Noël Hiddinga. Ja, het, de eerste beide posities waren gelijkmatig verdeeld tot de eerste gelijk. Ja, en dan rent het bedoel van Gerbrecht rent uit tot een 3-1 voorsprong. Het wordt 3-2, het wordt 4-2. Uiteindelijk wordt het 4-2 en 6-4. En dan is het een prachtige zitbal van Gerbrecht Koster. Wat haar bedoelt nooit de 12 listen brengt hier in mijn naam. Iris Veldman, Rix Blanke, Jana Palma, zij stonden Sinode, Annette de Haan, Linda van der Meer en daar moest even bij laten worden. Het werd uiteindelijk Jeldo Koopmans die dat plakje opvult in het achterperk bij Annette en Linda. En zij winnen uiteindelijk die laatste partij op die eerste lijst. De nummers 7 en 8, mooi 12, 5 en 4, 6. Ja, en daarop zijn we dus bezig op die 12 list. Mooi de nummers 1 en 3, Larissa Smink, Jessica Terpstra, Vierde de Vries, Sint Rudy Kroondijk, Iris Oosterbaan en Jeanette Winia. En dan is het wasje nog op de oren partij. Nummers 5, Sint de nummer 8, Gerbrecht Koster, Rix Winia, Noël Elzinga, Sjen Annette de Haan, Linda van der Meer en Jelde Koopmans. Maar ja, die ben correct uit. Die krijgen even een minuut of 10 pauze en dan gaan zij los. Maar de nummers 1 en 3, die binnen volop aan de gang. Die ben correct de eerste beide botjes binnen verkeerd. En ja, beide bedoelen geen goed startblokken. Verdeel de beide eerst gelijkmatig. Hier is bobbelslag op de 2-6 en vervolgens is het toch het bedoel van de opslager Larissa Smink. Die komt langs hier op eerste gelijk. Ja, en dan partij die maar dus nog die kon haast de vrouw binnen oproepen en dan hebben we twee perken vult hierin mijn naam.

0: Nick en Thomas zien dat mooi sterker nu dan ooit. En daarvoor en Robbie Williams, een mooi Marok DJ. Zo hebben we mijn naam bij de dames der hoofdklasse Henk Opeenius.
1: Ja, dat zie ik nog steeds in een perk zitten. En dat is binnen nummers in aan het draaien. Dat is natuurlijk de formatie van Larissa Smink, Jeske Terfse, Vierde de Friesje en Roelie Kroondijk, Iris Oosterbaan en Jeanette Winia. Ja, dat was het eerste gelijk toen ik hem verliet, de nummer 4 en 8. Ik ben trouwens nog ik op Rob terug de bestuurswoon. Dus die zullen haast niet het veld opkomen. Ja, we zitten dus op dit moment nog in een partij. Eerst een gelijk weer en wordt het 6-2. De mooie Roelie Kroondijk de bal naar het perk thuis sturen. Dat ze net goed, de bal gaat boeten. En zij stiert het partoer van Larissa Smink in ieder geval op spul om het eerst voor. Dan krijgt Jeanette de bal achterin. En ja, die werd er wel hier mooi. Die doet mooi in die bal. En in de bal de keert voorbij. En zij krijgen deze de twaggelijk om de telegraaf hier spul om het eerst dus. En twaggelijk, die partij is echt correct uit de hand zetten. En dan ben we nu afwachten natuurlijk van de 7 en 8. En dat ben straks Gerbrecht Koster, Rex Vinia en Noël Zega. Ze hebben hier nog een slagje aan het gaan, Linda van der Meer en Jelle Koopmans. Ja, die zat ik al zo, die ben kijk op erop. En dan gaan ze dus als een ik los op die street om ja, dat finale plakje hier natuurlijk in mijn naam. De eerste bijpertoeren die vechten al om het eerste finale plakje. En wat er nou gebeurt, hier Larissa Smink die brengt de ballen voorin bij Iris Oosterbaan. En dan staat Vera mooi te plak. Spul om het eerst en Fjouwtwa, de Telegraaf. Fjouwtwa in het voordeel van bedoel van Roelie Kroondijk natuurlijk mooie Jeanette Winia en natuurlijk Iris Oosterbaan. Maar ja, spul om het eerst is het van Larissa Smink. Vera de Vries natuurlijk en derde Jeske Terf staat natuurlijk bij haar bij Vera op de boppen. Die partij dus krijgt u de aanzetten. Spul om het eerst Fjouwtwa en de andere partij, daar ben we nog in het zien van. Die ben de vrouw die binnen oproepen. Kan daarnaast naar niet slaan en dan gaan we los met die tweede partij op die tweede list. Hier in mijn naam Vera. Zij is die het ondertussen kleer. Maar die bal richting dat perk sturen. Komt de bal achterin een beetje. Oh, daar is het Jeanette Winia die, ja, die twijfel even van zal de bal boeten gaan of zal de bal net boeten gaan. Maar ja, die bal die knikt op het goede moment. Van Vera in ieder geval de goede kant op en valt mooi in het perk. En ze hebben dus spul om het eerst en Fjouwelijk. En dan mooi Vera daar op Nijpenbeertje. Ze staan dus spul om het eerst voor. En Fjouwelijk en Keertse die loopt op een 12 meter uit van de middellijn in het tussenspul. Vera, ze stiet wel kleed. Jeske natuurlijk bij haar op de boppen. En het perk dus Iris en Jeanette. En we binnen krijgt op gang. Maar die terwijl omloop hierin, met name tijdens de Gouden Wilhelmina partij. Sinds je komt er wel even terug in. En dan is het heerlijk om hier op het Keertsveld in het hartje van met name te werken. Komt die bal erin bij Iris Oosterbaan. En dan komt die twaalf keer op dezelfde hurtel te lezen. Spul om het eerst, Fjouwelijk. En nummer 7 en 8, die komen langzamerhand aasten het veld op. Hier in mijn naam.
0: Oké, aasten meer Henk, is muziek van Shepard Geronimo. En ik, Sinead O'Connor komt eronder.

0: Shania O'Connor, wie dat mooi Nothing Compares to You. Daarvoor jij niet, Shepard, mooi Geronimo. Zo waren we even bij Henk Opinius, bij de dames Trommelcollatie daar in mijn naam.
1: Ja, dat kan natuurlijk weer schietsen. Maar eerst is mijn Gijske Terpstra via de Fries binnenondergang. Zien de Rolly Kronik, hier is Oosterbaan en Jeanette Winia. Het bier spul om het eerst. Dan komt er toch weer spanning op de partij, want het wordt zorgelijk. En dan mag Larissa de bal richting het Terks die horen. Dan denkt Jeanette, die twijfelt van in de bal binnen of boeten. De bal die valt prachtig mooi binnen de lijn voor Larissa. Prachtige zitbal levert dat op. En dat betekent een traaiming in voorsprong. Ja, het bedoel van Larissa Smink, Jeske Terpstra. En natuurlijk via de Fries, die hebben de touwtjes gezien in handen van traaiming. Het is nog zoals het waren en de lijkt dan een keer zien het tussenspel. Je lijkt ter hoogte van de middellijn. En daarnaast ben de nummers 5 en 8. Ik u dan zetten Gerbrecht Koster, Marek Svinia en Noël Zina. Zien het bedoel van Annette de Haan, Jelle Koopmans en Linda van der Meer. Maar die partij is echt kreeg u dan zetten. En daar hebben we de eerste bal met de bovenslaan, Trout, Perk, Rikst en Noah. Dus ja, die pakken de eerste 2 punten om de Telegraaf derde. En die horen partij dus Trijmien, zoals het waar. Jeska voorin, achterin is het natuurlijk 4. Komt die bal van Roel die Kroon, die brengt de bal voorin bij Jeske Terpstra. Die attackert hem net lekker. Oeh, en dan is het Iris Oosterbaan. Die probeert om bij die bal te komen. En er slaagt de goal. Maar dan is Jeska voor hun bedoel op tijd te plakken ter hoogte van die Keerts. Keert de bal voor de Keerts. En daarmee bouwt ze de voorsprong uit voor haar hun bedoel. Ze komen op een 4-0 voorsprong hier in mijn naam. Ja, en een heel onmogelijke godslijn natuurlijk. Mooi dat bedoel van Roel die Kroon. En die matten in de achtervolging. Ja, spul om het eerst zou ik liek. Ja, en dan kan dat eigenlijk nog een brekpunt bij die prachtige zitbal van Larissa Smik. Traaimien waar, Fjouwermien dus. Oh. En op de voorkant, de eerste 2 punten, men krijgt de verkeerd. Dan is Twaakeerts een line erin het tussenspel. En dan is het daar Annette Haander die de bal richting het perk stuurt. Mooi van Riksterwinia. En achterin is Noah Elsinga. En ja, zo is het Annette. Die heeft de bal in handen. Die opslagbal neem ik maar even mooi. Ze zien het tussenspel. Jelle Koopmans ter hoogte van de middellijn. En op de bobben is het Linda van der Meer. En dan is het dan Annette om die bal richting dat perk te sturen. Komt die bal van Annette richting het perk. Die is te kwad. En die bal is voor. En zag komt er correct twaggeliek onder de Telegraaf. Daarheen. En het bedoel is van Larissa Smink. Mooie Jeske Terpstra en Vira de Vries. Zij binnen aardig op. Boy. Ze steen voor jou nog meer voor. Het bedoel van Rudy Kroondijk. Iris Oosterbaan en Jeanette Winia.
0: Muziek van City to City. Dit is Tessie.

0: Lucas Graham, wie dat? Mooie 7 Years and Death Again, je City to City. Maar Tessie, schrijven we even niet meer aan bij de dames door de kaloten.
1: Tjoh, ik denk een partij die gaat wel vrij crescendo. In ieder geval voor Larissa Smink, Jeske Terpstra en Vera de Vries ziet ze. Want ja, ze hebben de touwtjes al stevig in hand op de Fjouwermeer. Dan komt er een Skinner 200 telegraaf te hingen. Dan is twee keer op rij de bal van Jeanette Winia Git de Boeten. En zo hebben ze weer een Skinner 6 hingen in Larissa, Jeska en Vera. En dan is het uiteindelijk op Vera die er heel goed bij is in het tussenspul op de Fjouwermeer en de Skinner 6. Keer de bal van de keert en daarmee komen ze op een 4-miljoen voorsprong. Nou is het... toch het bedoel van Rudy Kroondijk, Jeanette Winia en Iris Oosterbaan. Die als eerste de size willen te bereiken in het volgende eerst. Dus zij steen, size 2 voor. Zien wat er gebeurt in dit. Rudy Kroondijk zei mooi die opslag verzwaar voor haar bedoel. Jeanette terughutte van de middellijn en op de bal natuurlijk Iris Oosterbaan. Dat is haar plekje meestal in het tussenspel. Komt die bal voorin bij Jeske Terpstra. Ja, en die zei van dankjewel. Staat heerlijk, zien die bal aan en dan gaat die bal een heel lang over de boppen heen en trouw die boppenslag van Jeske. Ja, komen ze wat weer om in dit eerst. 4-1 voor, 6-4 achter. Aan de bovenkant is het Gerbrecht Koster ondertussen die de bal bij naar Perkta stuurt. Achterin bij Jelle Koopmans. Ja, en daar is ondertussen ik het eerst verkeerd tussen de nummers 5 en 8. Gerbrecht Koster, mooi natuurlijk Rikster Winia. Noël Gassien, Annette De Haan, Marlinda van der Meer en Jelle Koopmans. Op de Sojgliek is het uiteindelijk Gittert Botsje naar het proef van Gerbrecht.

De Fjautwaar. En eerst een Fjautwaar in het voordeel Wol van Padoe nummer 5 en de Padoe van Gerbrecht Koster. En op de andere kant is het dus Fjautwaar en Fjautwaar. Die Fjautwaar hangt in het voordeel van de opslag. En dat is in dit geval Larissa Smink. Komt, brengt de bal nog naar het perk. Voorin bij Iris Oosterbaan en die rekt hem net lekker. Want ja, die tuvelen misschien wel van die bal net te kwart. Ja, die bal die hier ziet Wol en dan is het Iris die probeert het Wol. Ja, Vira stiet weer op een goede plek, op een goed moment keer de bal voor de kids. Daarmee komt er dus een wedstrijdpunt om de Telegraaf te hingen. Waar Larissa Smink, Vira de Vries en natuurlijk Jeska Terpstra. En dan is het daarom 4-1 voor. En sorry, ik zie Rudy Kroondijk dus, Iris Oosterbaan en Jeanette Winje. En dan is het op naai Larissa Smink, Aarsen die opslag voor Zwarte mooi. 16 dus op wedstrijdpunt. Ja, en dan ben je heel dicht bij een finaalplekje hier in Menaam. Zavier is het nog net. Dat is een mooie eerste aard die won nemen. Larissa en dan die bal richting het perk van Iris en Jeanette Stieuwen. Zien wat er gebeurt in dit. Er komt nog maar die jongen en brengt de bal voorin bij Iris Oosterbaan. Die helpt uit, alle maakt uit. Ja, dan knapt die bal haar wat in de hand. En dat betekent dus dat er een hele dikke geertje komt te lezen. En dan betekent dus derde even uit die Fjautwaar. En sorry, ik derde wedstrijdpunt. En op de andere kant hing het eerst voor Gerbrecht Koster, Rick Svinia en Noelsga. Een eerste en Fjautwaar in zijn voor. Zien dus dat de broer van Annette de Haan, mooi Linda van der Meer en Jelle Koopmans. En ja, al deze vier broeren, mooi sowieso nog een keer een keertje hiernaar. Ja, de winnaars van de beide onderlinge confrontaties die komen met het Tjimmerkoor in de finale. En de beide vliegers die mooi straks nog een keer op nemen het Tjimmerkoor in de strijd om de treppies op neertje niet meer aan. Eerst dat wedstrijdpunt maar eens mooi nemen. Jeska en Vira steen beide de kleer voor in het perk. En die hele dikke keertje op een meter of draaien achter de opslaglijn. Is dat Rolly Kroondijk, neemt nou haar omhoog en brengt de bal. Nou stuurt de bal naar het perk daarvoor in bij Jeske Terpstra. Oeh, wat doet die bal. Die bal die wordt wel een goed rekken door Jeske. Maar die gaat door de rochterkweerlingen heen. En door die kweerslag is de partij nog net in. De spanning keert wat we waarom. De 400. En op de andere kant dus dat eerst de Telegraaf en nou Fjautwaar ondertussen. En dan is het een hele lietse keert van een medica of zoals uit de voorlinie. Mooi. Is de Jello Koopmans die de bal naar het perk daar brengt. En die stuurt hem naar voorin zijn Rikster Winja. Die werd er voor hier mooi. Rikster, zij passeert de keerts. En daarmee komen zij weer op de Sijsjouw voor. En eerst dus en Sijsjouwer hier in het voordeel van Gerbrecht Koster. Rikster Winja, Noël Elzinga. Zijn het bedoel van Annette de Haan, Jelde Koopmans en Linda van der Meer.

0: freedom.
1: Nieuws en sport uit Noordwest-Friesland. Dit is de Siltemiddag.

0: Ramey undecided wie dat. En de voorjaar nu vooral Williams, maar Freedom. Je wij weer even een naam naar die dames keert. Want daar zijn twee hele finales bezig. We zien wie daar in de finales komen.
1: Ja, Xavier is het nog net op dit moment. Ziet ze, want de nummers 1 en 3 ben ik nog steeds omkeerd. Dat ben de bedoeling van Larissa Smeek, maar Jeske Terpstra en vierde de Vries natuurlijk. Zien het bedoel van Willy Kroondijk, Jeanette Winia en Iris Oosterbaan. Ja, wie 4 om 1, dat is Sally Leek. En dan is het Jeske Kweeën en dat betekent 4 om 2. Die 4-12 stand, die ging er nog steeds. Maar het is ondertussen wel weer verjaardelijk worden in het volgende eerste. En dan is het Jeanette Winia die daar zijn doorslag verzwaar die mooi. Zij stiert kleren een keert van. Met een 4 uit de voorlinie mooi. Komt die opslagbal van Jeanette achterin bij Vira. En die laat hem, ja, de hoek al helemaal liep. En dan denk Vira, nou dan stuur ik hem mooi die vanuit het Perkwaai bezoen de rechterhoek in. En dan kom je voor de tweede keer daar mooi trol die passeerslag van Vira. Op het wedstrijdpunt hier. Op het wedstrijdpunt hier in mijn naam 400 en Sois Fjouwer is de stand dus in die wedstrijd. Dus de bedoeling van Rudy Kroning en de bedoeling van Larissa Smink. En op de andere kant, ja, daar is het spul van het bedoeling van Gerbrecht Koster, Noël ja, en Rick Stavinia. Ze komen erin op een Sois Fjouwer voorsprong. Een prachtige zitbal kreeg van Noël ja. Dus zij hadden de touwtjes even in hand. Zie dat de bedoeling van Annette en de Haan. Mooi natuurlijk Jelle Koopmans die bij Lotte is en Linda van der Meer. Maar eerst is het Rudy Kroning die de bal in het voorperk deloid bij Jeske. Jeske probeert uit alle macht om die bal nog te rooien. Maar ja, ze rekken er om twee keer. Dan ben je de punten kwijt en dan krijg je de bal op het lichaam. En dat betekent 4-2 en Sorry Kliek. Wie kreeg ik Sorry Kliek in het vorige eerst? En toen pakte het de proef van Rudy Kroning. Dat bordje en daarmee kwamen ze weer om tot de 4-2. Nou, hij is op. Nee, sorry, ik onder de telegraafing. Maar wacht eens even op Annette de Haan, die ernaast is. Die is al onderwijs naar de opslag. Oh, die bal die krijgt een mooiste uitzicht. Krijgt Annette nog een kans. En kent Noah er nog bij? Nee, die kent daar net meer bij. En dan is het Annette de Haan, die weer heel goed werken tot voor haar retour. Zij pakt die retourslag tot in het perk. En daarmee komen ze alweer op een schienetrui. Eerst een voorsprong hier in die tweede partij. Tussen nummers 5 en 8 hier in mijn naam. Rudy Kroondijk op naaien, nooit perk daar en nog get de bal boeten. En Sagit hebben dus de eerste finalisten in. Mijn naam is bekend. Larissa Spink, Jeske Terpstra, Vira de Vries. En het partij van Rudy Kroondijk, Jeanette Winia en Iris Oosterbaan. Samen ooit straks nog een keer proberen die strijd om de tweede prijs of niet. En ja, wie de bal partij niet zien komen, dat maken we nog even een ovatie. Annette de Haan in ieder geval, maar Linda van der Meer. En die hebben, nee, het is een zorgelijk worden, het vier, ik niet dat, maar het is natuurlijk zorgelijk worden. Het partij van Annette stond een spul achter. En nu is het Annette die een prachtige zitbal wol plaatst. En dat betekent de spanning wordt weer om in die partij. Het wordt der spul om het eerst. Dus ja, die tweede partij, dat gaat nog om een tweede finaalplekje. En de verliezer ervan, die gaat in de strijd om de tweede prijs opnieuw nog in mijn naam. De eerste finalist is dus bekend. Larissa Smink, Jeske Terpstra en Vira de Vries.

0: David Bowie, My China Girl, wil je dat? Wat je nog gauw even krijgt, nog een paar minuutjes naar mijn naam daar voor de klok van 12 uur. Eerst finalist bekend. Hoe vier is het met die oren, Henk?
1: Nou, die ben zowat heel mooi. Het is de correcte traum hier. We hebben het voordeel van Gerbrecht, Koster, Mooihard, Boyne Maarten, Rikster, Winia en natuurlijk Noël Zinja. Die 12 hier en dan is het toch het bedoel van Gerbrecht wat langzamerhand de voorsprong verder weer uit te bouwen. Het is ondertussen in die partij dus twee keer Zorgelijk geweest. Ja, zij krijgen dus op vier eerste, de helft van de eerste wordt dus op Zorgelijk beslist. En dan komt er een tweede keer nog te lezen. Traum hier hing het rond de Telegraaf en Zorgelijk. En ja, dan gaat het bedoel van Gerbrecht richting de start. En dan is het Annette de Haan, die trouwens al het bovenbeen behoorlijk impact zet van de tape. Dus aan het begin van het seizoen kan dat nooit in goede tekens nog wijzen. Ja, samen dus met Linda van der Meer en Jelle Koopmans draaien hier achter te Waggeliek. Nou is het Noah Elzinga, zij stiet ondertussen wel klaar om die ballen de aarsen richting het perk te sturen. Die keert die loopt dus zowat op de middellijn daar. Dan is het Noah. Zij komt mooi haar oren in, brengt de bal Noah uit het perk. Stuurt hem, laat hem voorin bij Linda van der Meer. Ja, die regelt hem in ieder geval goed genoeg om hem gelijk naar de zijkant te sturen. En dan pakt zij daar mooi een vijfde voorsprong in dit eerste, dat vijfde eerste in die onderlinge strijd. Dus de nummers 5 en 8 van de list. Ja, zat ik al zo gekregen. De nummers 1 en 3 die ben al uit te spelen. En daar is het dus Larissa Smink. Mooie Jeske Terstra en vierde de Vries Lutsen aan het langstaansje in Rudy Kronik. Hier is Oosterbaan en Jeanette Minia. 412 en Sorgelijk weer de instand. En dan is het toch het bedoel dus van Reza, dus wat dus naar die finale gaat hier in mijn naam. Is het, dit keer is het Gerbrecht Kosters. Stiet op het boven. Zij mag die opslag verzwaar hier voor haar repertoire. Keert van een meter of jouwer. Steen Fjouwer achterin. Dit eerste komt die bal van Gerbrecht. Wat sloot met perk dan. Maar ja, de witte Jelle Koopmanswol hier mooi. Zou we het dus via de Fjouwer. Nou, zo is het wel. Want nee, in het voordeel van het bedoel van Annette de Haan. Dus Marlinde van der Meer en Jelle Koopmans. Ja, en dan kan je de achtervolging inzetten. En misschien wel langs de zitten komen bij Gerbrecht Koster. Dus Rick Stavinia en natuurlijk Jonge Elzinga, de achterinse. Zien we wat er dan was. Een mooie Gerbrecht op mij probeert Jonge die opslag. Draai me hiervoor. Zo is het wel achter in dit eerst. Perk Linda van der Meer voorin. Jelle Koopmans achterin. Dan is het Gerbrecht die de bal richting het perk stuurt. Komt die voorin bij Linda. Ja, dat is een goede opslagbal van Gerbrecht. Want ja, Linda die verwerkt die bal net goed. En de zitbal van Linda van Gerbrecht betekent Traimingen en Fjouwershuis. Hier onder de Telegraaf, bij in mijn naam.
0: Oké, okay, Henk, aast een volle meer vandaag naar de klok van 12 uur. Op het hele uur dan hebben ik een voetbalwedstrijd. Dan geven we even Shen bij Belsum AFC. Maar verslag van Klaas Wiersma. Onza. Omroep
2: Zeeland. Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. En staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt de woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt en in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
4: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
0: 12 hele minuten tot aan. Welkom bij het 12 uur Silte Midi. Ja, dronk te aan de minuut waar de hele finale daar bij de dameshoofd de laatste trommelkool had zien daar in mijn naam. Om die hele uur gebieden heb ik mooi 12 bewesterieden. En dat binnen dus vooruit het zien Duinem en Belsum het zien AFC. Dat hoor je hele uur van Klaas Wiesma en Piet Skaaf. Eerst even een lekker stukje muziek. Dit is The Crowded House, mooie Weather With You.

0: Crowded House, weer dat een mooie The Weather With You. Zullen we even bij de Gouden Wilhelmina partij in mijn naam, Henk Penis.
1: Ja, daar is die partij die tussen nummer 4 en 8 die is nog volop aan de gang. Spanje is wat we hebben om. Traumien, Fjouwershuis. En dan is het uiteindelijk Jello die de bal verkeerd zit te keren. En daarmee hebben we de Traumatoire. Ik bedoel van Annette de Haan het echt de achtervolging inzetten. Want ze staan op dit moment 6-12 voor. En dan krijgt Linda van der Meer kreeg de kans om de bal te retourneren tot verkeerd. Dat slag het net. Hij breekt haar eigenlijk bij de handen aan touw. Ja, ze hebben dus 6-4 in het volgende. Maar ze bollen wel voor in dit bordje. Annette de Haan dus, Marlinda van der Meer en de bijlotte Jello Koopmans. Ja, ze staan dus Sjoerd Gerbrig, Koster, Rix Minia en Noël Elzinger. Het weer traaien minien en dan is het no traaien moeten waar. Maar ja, opnij het bedoel van Annette de Haan de mogelijkheid om langs Siede te komen. In die tweede partij, op die tweede list. Ja, ze strijden dus om een finaal plakje hier in mijn naam. En de verliezende partij die gaat dus naar de strijd om een treurprijs of niet. Komt er aan het naam, maar die opslag voorin bij Rick Stavinia. Die rekert hem net echt lekker. En dan is het Jello die de bal ja, terug van de middellinie onder de schepper kan. En zo komt er een keertje terug van die middellinie te lezen. Traumatoire en Sois Fjouwer. De Telegraaf, wat er even ruilen van opslag natuurlijk. En dan is het daar een Gebrig Koster die normaal gesproken die van beste opslag in handen heeft. En dat liet ze nog een uur aan Noël Elzinger. Die mooi dus die opslag verzwaren. Traumatoire, 6-4 en sneeuw zij dus achter. Maar wat traumatoire voor? Dan is het Perkaas en Linda van der Meer voorin. Achterin Jello Koopmans. Ze zijn mooi proberen om die keertje terug te van de middellinie te passeren. En het is Noël Elzinger die het Rick Stavinia bij haar steen op de boppen. En wat Noël Elzinger uit de heugelhoed tovert hier in Mana. Zij een mooi die jongen erin nemen. Komt nou richting die opslaglijn. Dan beduidt die bal wat tussenin. En dan is het Jelle Koopmans. Die stapt er mooi in. Het is Linda die er op tijd voor is. En dan is het Jelle Koopmans. Ja, ze pakt het bordje waar hun partoer. Zij passeert de keers. En zij is de partij in ieder geval volledig in Liekwicht. En Gim op Wijn. Het belangrijke zonde eerst. Het is Traai is in Liek. Hier niet mijn naam.

0: van het jaar alweer dat een mooie dance with somebody in there for you en je flowrider, mooi, I don't like it, I love it. Ja, gaan we naar mijn naam, Trajesten Liquider, de laatste stand van die tweede hele finale, Henk Penis.
1: Ja, Traaien is een liquid. En dan wordt het een schinnensoi zien voordeel van Annette Nahaan, Linda van der Meer en Jelle Koopmans. Ja, ze pakken dus even een Traaien hier achter. En dan pakken ze in één keer even terug. Annette krijgt die bal in het tussenspel. Mocht de meester zelf opslaan. Wit die bal in het tussenspel, werd onderscheppen. En dan retourneert ze de bal tot in het perk. Ja, en zo komen ze dus in één keer op jou. Om het Traaien voor hier in mijn naam. En dan gaat het dus echt wel om een finale plekje. En dan is het ondertussen een twak liquid. Want Linda van der Meer zei weer de eerste keer te passeren. De tweede keer loopt tussen de middellijn. En de opslaglijn in is het Noah Helsinga die de opsla- van beste opslag hebben in handen net. Ja, die is best op Linda. Die zo even een uur met die bal die we al voorbij had voordat zij daar slaan. Fjouwer om het draaien dus. En no dus Fjouwer. Die Fjouwer in het voordeel van Gerbrecht Koster. Maar natuurlijk Noah Helsinga en natuurlijk Rick Stavinia. Zij is in dus Fjouwer om het draaien achter. Maar Wolf Fjouwer wel hoor. In het achtste eerst van deze partij. Echt een mooie street om te worden dus. Het belangrijke zon, de eerste gong dus naar de formatie van Annette en de H. En dan ben je dan in staat om terug te drukken. Dat is natuurlijk altijd de vraag. Nou, als, ja, zij stiet ondertussen bij Kleer om de opslag. Zij je mooi die opslag verzwaren. Linda voorin, achterin natuurlijk Jeldo. En wat Noah Dwan Giet neemt even haar tijd. En dan komt Noah Heron en brengt de bal voorin naar je. Oh, die bal die krijgt een enorme stuit. En ik denk dat er bovenop een kraam bedaard. Keurmeester Oppenvolding is in ieder geval resoluut. De bal is voor. En zij hebben dus Fjouwer om het draaien. En Fjouwer Gliek in één keer weer heen. Zal ik wel zo, die bal die krijgt in één keer een enorme stuit. Dus ik vermoed dat er een kram regen heeft. Want er was een koet haast net. En we staan op naaien. Noah Helsinga. Die opslag verzwaren mooi. Fjouwer om het draaien. Dus achter. En Fjouwer Gliek om de telegraaf hier in mijn naam. Noah het Gerbrechter Hutte van de middellijn steen. En Riksten natuurlijk bij haar op de boppen. Perk, Linda en Jeldo steen de weg. Voor. Noah die neemt natuurlijk weer even haar tijd. Nou ja, het is alle hens aan dek voor hun bedoel om in de wedstrijd te blowen. Sjen wat Noah nooit de heuvel hoort het over die zelf. Komt daar eens bij Marion en brengt de bal nou op en stuurt hem op naaien naar het perk daar. En dan is Linda in mijn eigen krijg wat te greten. Ga je knap daar heel bij de handen om te houden. En dan komt er toch een behoorlijke keers. Dat is de reuter van de middellijnen. En dat betekent Fjouwerlijk en in je keers in het tussenspel. Dan is daar nog een Gerbrecht Koster om die verminste opslag van haar partoer te verdedigen. En zij mooi dus die bal haast naar richting het perk sturen. Linda en Jello die moeder hier maar gewoon natuurlijk even om. Want die wil als eerste op mooi natuurlijk dan dat vuurde eerst hier in mijn naam. Dan misschien wel op mooi naar dat tweede finale plakje. We zullen het zien en we zullen het oude zien. Maar de Gerbrecht Koster, zij is die het kleert. Het de bal al in handen. Komt Marion en brengt de bal naar het perk. En dan is de bal te kwart. En beduidt die bal. Varen het perkje aan. Dan kan Proef van Annette de Haan hele goede zaken doen. Door die voorslag van Gerbrecht komen zij op een 4-jouwer om het draaien voor. En 6-jouwer voor. En dan uit die keertse rondom de middellijn er nog. En dan is het daar Annette de Haan stuurt beide maten in dit geval naar voren. Ja, Jeldo en natuurlijk Linda. 4-jouwer om het draaien. 6-jouwer. Perkhaast en Rikste Winia en Noël. Ja, we hebben nog een line van hoe gaan we steen. Rikste stapt over voorin en Noah achterin. En dan is het dan Annette de Haan om die bal dus goed binnen de perklijn te sturen. Fjouwer om het draaien voor. Zoals Fjouwer. Pakken ze als eerste gewoon terug. Draai hem hier naar. En ren je dan in je kruid naar de 4 om het draaien. We zullen het zien. Dan komt de bal bij Rick Stavinia voorin. En die soort van dankjewel. Die stapt heerlijk in die bal op. Ja, en dan is het Rick Stavinia passeert de keers. Ja, en zij hebben dus de Zorgelijk aan de telegraaf in je. De spannende partij hier dus tussen deze beide partijen. Wie draaien hem hier? Fjouwer om het draaien. En dan is het Fjouwer om het draaien. En Zorgelijk. Kwam dat bedoel van Gerbrecht Koster nou weer langs de zijde. Het is eerst om Annette de Haan om die bal weer richting dat perk van Rikst en Noah te sturen. Fjouwer om het draaien. Zorgelijk een belangrijk moment weer in deze partij. Kijk, zoals het vorige jaar de eerste natuurlijk de belangrijke zon is. Pakt het bedoel van Annette de Haan nou alsnog het vuurde bosje. Of komt het weer volledig in Liekwicht. We maken het oude actie. Het is om Annette om nou richting die opslaglijnen te gaan. En dan de bal naar richting het perk te sturen. En dan is het de bal is vol. De bal is een centimeter op het zien voor. Ja, zo geven we dus nog even terug. Het Fjouwer is Gliek hierin. Mijn naam.

0: Sia en David Guetta, wie dat? My Floating Through Space. En daarvoor Janje Sixpence, None the Richer, My Kiss Me. Ja, nou, ik denk nog een goede 12,5 minuut voordat die wedstrijden officieel een beetje beginnen. Die voorwedstrijden neem ik alvast wel even wat rare standen, maar niet terug. We zijn aanstaan bij Iserge bij Fruit Zien Darnum. Piet van Piet Skaaf zit daar. Begint dus Fruit Darnum, Fruit een 12e plakje, maar 46 punten uit 20 wedstrijden. En Darnum, 6e plakje, maar 34 punten uit 20 wedstrijden. Ik en dan zullen ik nog eventjes bij AFC. Nee, Belsum AFC. Belsum het laatste plakje, de noemertrekje. Mooi 20 uit 21. En AFC een heel stukje heger. Eigenlijk mijn derde plakje. Mooi 38 punten uit 21 wedstrijden. En dan zullen ik nog even die wedstrijd die om 3 uur begint. Piet Skaaf hebben we daar bij C. Robin Leofadia. C. Robin die staat daar. Even Shen, vierde, mooi 31 uit 21. En Leo Fadia op een laatste plakje, op een trekje te plakje, mooi Sontje punt uit 21 wedstrijden. Die eerste 12 wedstrijden die beginnen dus dadelijk. Maar eerst gaan we nog even naar mijn naam, nog het keertje naar.
1: Ondergang. Ik zag alleen dat de M de
2: Henk was huis ziet ze? Ja, zeker. Linda de Tour, dat vader keert zijn, dat betekent op jouw lezing en jouw liek wie dat. Ja, zouden we er dus zelf jou voor aan net gaan. Mooi natuurlijk Linda van der Meer en Jelle Koopmans. Zij steen de zelf jou voor. En dan is het Jelle waar niet doodslag verzwaardig is. Richting het perk van Rikstermenia en Noelzinga. Ja, jouw lezing waard krijgt door die voorslag van Annette de Haan. En nog steeds op nice zelf jou voor. Wie pakt als eerste het vuurde bordje hier in de naam? Is het de formatie van Annette of toch het bedoel van Gerbrecht Koster? Nou krijgt Noelzinga. Die krijgt even een te mooie bal achterin. En dan gaat die bal een heel eind oude boppen heen. Zo komt het weer volledig in Liekwicht. De hele Telegraaf. Fjouwer is in Liek. En nou Sajgelijk. En dan is het naast nog aan de Haan op mij. Op die Sajgelijk stand om de bal richting het perk te sturen. Zij krijgt even een slag eruit. Vanwege de keertse natuurlijk. En dan kan je eruit die onnoogslag. Nou is de perk stiet clear. Riks hebben we niet voorin. Nou als ik ga achterin. En nou, het is op de oorkant natuurlijk aan de Haan. Die die oorslag verzwaart. Mooi Fjouwer is in Liek. Sajgelijk wie pakt als eerste hier in mijn naam. Dat vijfde bordje. Ja, nou, door de partij, die is natuurlijk al even die. Marissa Smink, maar Jeske Terpstra en vierde vies in de finale. En Roelie Kronik, hier zo is de plan. Net wie, ja, maar straks nog probeer je in de strijd om de trainerprijs of niet. Wie zou het zien komen? Ja, dat mag nog steeds even een ovatie. Spanning zit er wel in deze partij. Het is om en om de bosjes. Nou, Fjouwer is gelijk, zoals gelijk. En dan is het net de Haan die te, nou, Marion in komt, brengt hem ja, tussenin. Ja, en die is bal is krijgt hem aan de heukant voor Rikst. En dan kan Noah er net mee onder komen. En een prachtige zitbal van Annette de Haan. En dat levert in ieder geval het vuurde bordje op voor hun partoer. Zij komen als eerste weer op voorsprong. Ze stonden draaien meer na. Dan komen ze langs. Zie de draai is niet. Begin dan terug naar de Fjouwer om het draaien voorsprong. Vierde Fjouwer is niet. Is het nou correct op Annette de Haan? Die wel goed werk wil voor haar partoer. Fjouwer is niet. Sorry, Liek. Zitbal van Annette. Vier van Fjouwer. Je in mijn naam.
3: Je hebt een nare droom gehad.

0: Dries en Ellen, ten name wie dat mooie wat is dromen. Ja, voordat wij nooit Klaas Wiesma gingen in Belsum, de Belsum in AFC. Kunnen we eerst nog even om een naam dat keert in taal, want volgens mij rent het wel aardig nooit spannende slot daar, of dat Henk?
1: Ja, dat klopt. Het is wie voor jou eerst gelijk. Sorry, gelijk een zitbal van haar net. Levert 4 of jou op voor hun bedoel. En dan komt nog een tweede keer te lezen. De eerste keer waren Delon, Troge en Yeldo. Nou, de tweede keer Troge Linda. En dat betekent 4 of jou. Twee keer in het tussenspel. En dat betekent dus dat er even ruilen worden. Mooi van kant. En dan gaat het bedoel van haar net aan. Mooi Linda van der Meer en Yeldo Koopmans gin richting de stuit. Zij was als eerste dus het vuur eerst pakt. En nou twee keer in het tussenspel. Zij steen zien hoe Gerber. Koster, mooie Rikste Winia en natuurlijk Noah Elzinga. Twee gelijk onder de telegraaf en twee keer rondom de middellijn. Zo kennen we het eigenlijk precies. De eerste leidt een meter of twee draaien voor de middellijn en dan wordt die leidt er een meter voor. Dus ja, echt rondom de middellijn al is het die bodykeersen. Is het Annette de Haan en die zal de liefste van de twee keersen opslaan. Zij is die te kleer. Komt mooi haar oor in, brengt de bal nou naar het perk. Achterin bij Noah Elzinga en die zei van daar blow ik nou. En zag je die bal dus boeten van Annette. En de spanning misschien weer wat verder op. Want het is voor jou het waar. Ook voor de formatie van Gerbrecht Koster. Dus ja, die oude street nog net op. Vier van jou erachter. Voor jou het waar voor. Ja, en die tweede keer biedt natuurlijk ik wel mogelijkheden. Want ja, het perk van Rikster Winia Noël. Die ken ik wel voorbij deze keer. Die meter van de middelen in al uit. Het is Noëlle Koopmans die de Van Beste opslag voor haar rekening neemt. Zij is die het kleed. Nou, net al in ter hoogte van die keer. Komt die jongen in van Yellow. Brengt hem ja, wat slow voorin. En dan is het Winia. En dan is het ook Gerbrecht Koster die doet daar heel goed werk voor haar retour. Die kent er krek met de vingertoppen bij die retourslag van Yeldo. En dan is het Gerbrecht, zij passeert de keers. En daarmee komen zij dus op een 6-12 voorsprong. Ja, gaan we dan op Hoi-Noi dat laatste eerste op die 4 eerste leekstand. Safier is het natuurlijk nog net. Maar ja, de beste papieren in dit botje ben voor Gerbrecht Koster, Rix Winia en Noelzinga. 4-4 en achter, 6-12 voor. Net aan wat toverst uit de heugen hoort om in dit bordje te blomen. Komt die bal van Annette voorin bij Rikster Winia. En die zei van dankjewel. Rammelt de bal een heel eind door de boppen heen. En zouden we het hier vier eens klikken in mijn naam, ziet ze.
0: Oké, Henk, dan komen we misschien aan het dag even weer om. Maar dan zullen we eerst even Klaas Wiersma bij Belsum AFC.
2: Ja, we zijn hier 4 minuten onderwijs. Ik heb gezegd dat dit dan de 5e minuut. Nou, net heel veel gebeurd. Ja, wel een wedstrijd mooi belang. En Belsum, ja, het is een, hoe mag je het zeggen, een ploeg die op het moment onder ons staat. Ja, daar willen we toch graag wel. En dat mag je resultaat hebben in AVC. Nou, dat valt dan denk ik dan het in je station. We even naar de stonden. Dan zit AVC gewoon trets. Maar een puntje minder als de nummer 1. Ja, dat is dan een ploeg die nog één keer van het kampioenschap. En ik denk dat ze daar volop inzetten. Dus ja, het is een... Het is in die seizoen, ja, zien naar de stand een ongelijke street en dan is het een beetje dat je ze kennen van het is een wedstrijd, dat lid van deze Belsum is een kat in het nauw en dat kan natuurlijk ook een heel interessante wedstrijd opleveren. He, AVC dat beslist maat, ja, Belsum maat in principe echt gewoon. Ja, het vervelende is dat er binnen de pitspielers schorst omdat we Tim Minnetske nou ja, wat kaarten pak hebben, zeg maar, twee keer een gele kaart. Dus dat betekent dat de twee spielers maar eerder kaart naar binnen. Die binnen, die hoort sowieso net bij. Nou, dan moet ik net praten over de spielers die er net binnen. Dat is gewoon jammer, dat is net alles. En ik een Hasselpost, maar die zit hier naast mij op een lijn. Die het kozen van het keertsen. Dus ja, die voetbalt echt niet meer. Dat is echt jammer, want dat is voor Belsum wel een goede speelder die we er graag bij hebben om hier. Nou ja, fijn. Wedstrijd maakt zich nog een beetje ontwikkelen hier. We zijn hier nu in de 6e minuut. En Belsum heeft een heel iets kozen gewoon een bal die voor de goal langs ging. We krijgen net een voetje in de kamer. Goed, chef van Goren Joben. Dat is jammer, maar verder is er nog net heel veel gebeurd hier in de wedstrijd. Dus moet ik eerst maar even naar de season dat het hier. Nou, 6 minuten voetbal nog steeds 0-0
0: verkeerd. Oké, Klaas, dan komen we haast maar even om. Je wij weer even van Belsum geven naar mijn naam. Nog een keer te derde, want het rint er. Het is wel spannend, eigenlijk, wat dat zou zeggen.
1: Ja, het is zeer spannend. Het is Jelde Koopmans liet nood opslag verzwaaien. Mooi. Ja, wie krijgt op vier om en zoiets waar is een bobbelslag van Rikster Winia. Betekent 4 wezen een geliek. Vierde 4 wezen geliek en bobbelslag van Noah. En nou een boetenslag van Jelde. Betekent de skin of jouw want de telegraaf. Het bedoel van Gerbrecht Koster. Rikster Winia natuurlijk en achterin zit Noah Hansika.

0: Voorden stuurt Rikste bloot bij haar achter op de boppen. En dan is het onder het perk Linda van der Meer en Jelle Koopmans om in die wedstrijd te blowen. Ja, traaimier stonden ze achter, komen dan Gliek en dan rennen ze trots naar een 4-1 of jouw voorsprong. Nu is het dus ondertussen 4-1 Gliek. En die Skinner Sijs, en dat is Noël Elzinger, die die opslagbal haast een verzwaring mooi. Zij is die het clear. En dan is het onder het perk om daar een antwoord op te vinden. Zien wat er gebeurt. Noël neemt natuurlijk even haar tijd. Plaatsen zij zich als het ware voor de finale hier in mijn naam. We zullen de oude actie maken. Noël Elzinger brengt de bal tussenin. En dan is het Jeldo en Dek. En Gerbrug krijgt bij heel goed werk van Gerbrug Koster. Zij keert de bal voor de kids. En winnen dus die twaalfde partij op die twaalfde list hier in mijn naam. Maar 4 weken en een Skinner Sijs.
1: Oké, dus de Erik en de oorfinalist is bekend. Erik, je wij even naar Piet Schaafda. Zoals Piet van Pals zei, is net zo. Die kruimtrui hoeren trouwens mooi. Serum Leofadia, eerst keer winnen Piet Schaaf. Die het een doelpunt.
2: Ja, zeker. Ik ben hier bij de wedstrijd Fruits en Noinem. Ja, en wat we juist in de voorbeschouwing al zijn. Er zit natuurlijk een heel groot over spul. Fruit mag je winnen. Om Koninklijke kampioenschap te horen. Noinem mag winnen om de Koninklijke op de derde periode te hebben. Maar wie Fruit wel mooi een pikstart begon. Ik zie je gelijk van de oort had. Niet een lange bal op Erik Tetstra. Dat was een overtreding. Die waren even heel slim nom. En Udo, de weerpaal met de keeper van Doornem, Jot Kuiphoff, die het was kit in de reddingen. Maar dat was wel een corner. En Udo corner, wie gelijk in de 12e minuut, wie het Erik Kats, die heeft een goede plak stier om die bal in de kruising te zetten. En dat bezit met 12 minuten de 1-0 voorsprong van Fruit. Ja, en Fruit wil gewoon zien laten dat zij hier boven niet staan. Maar gewoon Doornem, moet nou ik komen, want ja, die volle. Die kleine periode pakken om toch ik richting die nieuwe competitie te gaan. En wie knecht waar ik erin kwam, met een mooie, met de corner. En die kwam bij de tweede peeltlonen en die was weer als lastig in mijn oor te zitten. Maar hij was de oor zitten. Dus dat weer Fruit een goed punt. Maar gewoon Fruit is gewoon heel sterk begonnen. Hier zie je Doornem. Ja, in de wedstrijd werd een heel groot belang moest wel staan. Het is hier gewoon Fruit wat ik vrij compleet is. De opstelling van de laatste week, die hoort op dit moment, er kon er nooit weer een onval verdwijnen. Maar dan staat Harmsluit maakt een goede plaats. En dan gaat Tigo de Groot de ruimte om de bal te spelen naar Jeff die Dijsma. En die bal weer uitspelen. En nu is het toch de bek van Doornem die de bal weer oppakken kan. Wij hebben inmiddels 7 minuten spelen. De stand is 1-0 voor Fruit.
1: Oké, Piet, goed begin daar dus voor Fruit. Ja. Jarwaast, met bedrijf. Klaas Wiesma pakken we even mooi. En hoe een goed kwartier krijgt misschien voor Trajan, of misschien krijgt nooit Trajan. Begint daar de finale tussen Larissa Sminkje, Jeska Terpstra en Vierde de Vries. Het zien Gerber Koster, Rix Winia en Noah Elzinga.

0: Jackie, mooi, mijn hombie, wie dat? I need your love. Kunnen wij weer even naar je belt misschien AFC? Nog steeds 0-0, Klaas?
1: Nee, het is hier heel worden. Een goede jongen van Belsum en die waar onreglementair staat. Henkie van der Baan, die komt er in de 16 meter in, uw bekje. Niet in de 16 meter kamer en die waren daar gewoon deadline. Dus ja, dat is een penalty en dan komt het even erop om. Want ja, oké, Hesselplas, maar normaal gesproken is het vijfste penalty nummer. Vijfste trap heeft die jongen, ja, die doet net mooi. Dus ja, dan maakt er even zien wie neemt dan de verantwoordelijkheid. En dat is Hein Joosten, waar niet achter de bal steen. Je zegt de spanning in het team van hoe komt dit en maar feilloze doelpunt. Ja, daar mooi is de wedstrijd dan ik wat last komen. Is ik een beetje AVC niet wat meer komen, maar wat meer gehaast spelen. Proberen duidelijk Belsum wat meer onder druk te zetten. Nou ja, echt heel veel gevaar hebben we net, jongen, van de ploeg. Het is wel, je kan wel zien dat die bal voorin komt, dat ze opletten, maat. En een onder druk kennen, maat. Dat is een jongen die heel makkelijk een doelpunt maatje kan. Ja, die rint slim en die probeert het zijn kooskes aan ze wil te krijgen. En ik denk, ik vers dat er eens een keer een momentje komt dat er vrije komt. En nou hebben we het heel dit nog redelijk in bedwang. Maar ja, het is gewoon een hele slimme voetballer. Dat zie je en alles. Zoals nou, ik weer komt er mooi de ongeval van orde. Misschien maar de goede kant. En de bal die wordt van op Belsum van richting verhoren, echt nog op de keeper waarbij het wietsen gestrekt maakt om die bal te pakken. Nou, dat lukt dan al hier en dan is de spanning hier eerst ik weer even voort. Belsum heeft een geweldige opstekker gewoon. Ja, je hebt het soms zo'n wedstrijd van Otta AVC echt maat en ja, Belsum had het niet duidelijk. Dan wordt het hartstikke moeilijk en kan Belsum dan over profiteren van de voorsprong. Ik zit nog even zien, want nu is Belsum in ongeval. Het is Wessel Brouwer niet op snelheid Simonsje passeert en de bal voor jou en daar zit Patrick Nauta die hem direct net komen, die bal wordt voortkapt. En zij is het gevaar eerst ervoor. Nou, sluit ik eerst even een auto te zeggen dat Belsum Chin AVC na 16 minuten voetbal 1-0 zit.

0: Sisters, let's see that mooie All-American Girls. Terwijl wij in onverwachting binnen op die finale van de Gouden Wilhelmina-partij. Hebben we wel even een iemand bij de microfoon, daar in mijn naam. Henk, wie heeft er bij de microfoon?
1: Ik heb Corrie Kroon, die zit even iets verder dan mij. Corrie is nog aan het herstellen van een knibbelblessure. Leuk om die weer even op het verkeersveld te zien, Corrie.
2: Ja, leuk om hier weer even te wijzen.
1: Want we hinderden het correct van tevoren even hoor. Het voorspel, herstel gaat voorspoedig eigenlijk.
2: Ja, het gaat eigenlijk heel goed, maar net klagen. Toch alweer een heel soort, dus dat scheelt.
1: Ja, want ik begreep eigenlijk al van, de bestierst al voorzichtig op het keersveld in ieder geval, hè?
2: Ja, ik train weer mooi als ploeg mooi bij Pupassie, 2 keer per week. En dat gaat eigenlijk heel goed. Daar doe ik alles mooi. Dus het is gewoon weer rustig opbouwen.
1: Ja, en het is eigenlijk waarschijnlijk heen. Door hier te kijken hoe bepaalde tests, zodra je daar green light voor krijgt, dan is de volgende fase nog in van het herstel?
2: Ja, ik moet nog wat controle naar naden daar. En daar krijg ik een paar testen die ik uitvoeren moet. En daar krijg ik dan uitslag van. En dat is afhankelijk of dat heel positief is. Dan komt er een volgende stap.
1: Ja, precies. En de site kijkt al van, ik ging net stellen, maar ik zou het persoonlijk hartstikke mooi vinden dat misschien eens een keer een wedstrijd in ieder geval op het tweede cyclusmoord aan geest.
2: Ja, nee, stelling in ik inderdaad net wel, want dan zit er echt elk weekend al feest. En je keer maten dan net teleurstellen dat je een keer echt net kind al wollen. Maar ja, het is misschien mogelijk om een keer naar terug te komen, laat dus wedstrijden. Maar het wel aan het eind van het seizoen dat alles heel goed gaat.
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft, die herstel had in ieder geval op schema. De laatste zelfs wat voorzijdes. Dus het ben in ieder geval positieve berichten om te hebben.
2: Ja, eigenlijk is het heel positief en valt het alles 100% nou ja, relatief mooi. Het lauwe net, maar goed.
1: Nee, want dat is dan al bijna een jaar onder de pan, hè?
2: Ja, ik ben in augustus geopereerd, dus ik zit nu al 9 maanden.
1: Ja, en dat is normaal gesproken ik ongeveer 9 maand voor het herstel van zo'n zware blessure?
2: Nou, normaal gesproken met je uitgeven van een jaar. En bij vrouwen wordt het door het algemeen nog wat langer. Maar dus eigenlijk mag ik helemaal niet klagen en gaat het heel goed.
1: Nou, in ieder geval, ik vind het hartstikke leuk dat je in ieder geval weer op het keertveld stierst. En nou is het maar afwachten van hoe zich dat verder ontwikkeling gaat, hè?
2: Ja, dat is even de vraag. Dat weet niemand.
1: Dus nou is in ieder geval supporter aan Roelie, hè? Want ja, Roelie staat nou wel op het keertveld.
2: Ja, daarvan ben we hier inderdaad. Maar het is ook altijd gezellig. Maar de rest van de vriendin, het is gewoon altijd nog wel heel gezellig.
1: Ja, maar dat lijkt mij sowieso wel. Is natuurlijk juist de hele ploeg weer. Hij is natuurlijk wel contact met de ploeg, is normaal, maar het traint. Maar het is dan toch een hele oorzaak dat je op een ziek kan zitten, lijkt het mij.
2: Ja, als je vader hier wist niet dat je gewoon er net tussen keert, ze kon, want dan, nou het is niet echt in de beginfase, maar nou ja, wil je wel heel graag omdat je zelf weet dat het op training heel goed gaat. Maar als je er binnen, kom je er wel weer tussen, dus dat scheelt ik.
1: Dan krijg je natuurlijk nog een heel soort succes met het laatste fase van die herstel en dat we die heel snel weer op keertveld zien.
2: Ja, dat hoop ik. Bedankt.
1: Ja, dat is Corrie Kroondijk en ja, wij zijn in jouw actie van de laatste partijen van de dag hier in mijn naam. Ik denk maar liefst het 10 minuten mul los en dan melden we ze weer, ziet ze.
0: Helemaal best Henk, geef wij ondertussen verder een mooie voetbal. Zullen we weer even bij Fruit 10 Duinem, Piet Kaaf.
3: Nou, we hebben hier inmiddels 20 minuten spelen en ik verliet je mooi die in doorstand. En die zit nog steeds op scorebord. Ja, Duinem die is op dit moment ook bezig de onval te zieken en die is constant, die heeft licht overwicht op dit moment. Die ja, laat ik zien dat zij net voor niks al 10 wedstrijden achter voor ongeslagen binnen. En zij hebben een heel grote druk naar voren gedaan. En dat is de keer 2 mooie kansen, maar dan is het gelukkig dat een Sander de Boer op een goede plek staat om die bal zien te houden. En inmiddels hebben we de eerste gele kaart. Ik wil gewoon dat die hier voor Tycho doordoet. Die had de fluitsignaal net en ze scopte die een bal voort. Dat bal net mocht. En ja, de scheidsrechter is onverbiddelijk. En die joeg een gele kaart. En nu is het Jordi Boomsma die eigenlijk heel zinnig doen wat doen we. Tot de ongevoerder van Duinem. Maar dat is nog bij een ingooi favoriet. En deze keer moet ik wel even mooi nemen. Want beide ploegen zijn wel heel gevaarlijk uit de standaard situaties. Duinem hier was een hele mooie vrije trap. Die kijkt voor de goal komen. Fruitje kijkt de corner. Die is een super gekke drukpakt waar. En nu is Jeffrey Dijs, want die was zijn man wide uit. Die houdt de bal voor. En die komt in het stadsgebied en nu jouwt het Boomsma. En daar is gekeken bij de speler die ervoor staat. En zo komt die bal weer bij Even Telinga. Die hier de wedding corner uithelt. Deze corner Kevel mooi nemen. Die komt van de rechterkant en Evert neemt hem als je linkervoet. En dan is het, komt hij meestal vrij gevaarlijk voor. En je zou weer de verste koppeltjes in het strafgebied verschijnen. Die heeft die duizend die van de keeper komt. Erik Tester bij de eerste peel. En Harm Schuitmaker die van de tweede peel naar voren komt. Moet de vaart mooi en die bal erin komt. Harm Schuitmaker die naar de eerste peel staat in. En oor de bal in de kruising komt. Dus het is na 24 minuten is je 2-0 van Fruit. Dus het is een heel mooi moment om hierin bij te werken. En Harmen, ja, die liet ik zijn mooie lengte en zijn kopvermogen. Dat hij heel gevaarlijk werd. En het is voor mij Harmen zijn eerste goal van dit seizoen. Fruit zit hier heel mooi voor. Maar 24 minuten is het 2-0 van Fruit.
0: Oké, Piet, dan jaren we daar nooit de klok van Trijhoede weer. Ik jaren we dan de twee wedstrijden. Wij jaren Piet van der Pol bij Seer op een Leeuw Faria. En wij jaren ik Jordi Minima bij Sint-Anna CVVO.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Sietse de Boer.
3: Het waren een hele minuut te draaien. Welkom Rom, waar is Zilte Midi? We zijn er ook bezig met een mooie 12 voetbalwedstrijden in de klasse P. En de vierde klasse, klasse B. Vooruit zien Dynam 2-0 is het correct worden. En Belsum AFC 1-0, terug een penalty daar. En krijgt begonnen in de tweede klasse I en de derde klasse P. Binnen een minuutskeer zien CVVO en de tweede klasse I dus. Zeerommen zien Leofaria is daar begonnen. En daar zullen we dus aan, ik even. En we zijn nog in afwachting van die finale bij de dames Trommel Colossi in mijn naam. Eerst even een lekker stukje muziek. Omroep Zilt. Dit is Calvin Harris, My Frank Ocean en Migos Lights.

0: slide.
1: Calvin Harris, Frank Ocean en Migos, My Slide. Ik heb weer even een mooie Belgium zien AFC. 1-0, laatste stand, Klaas Wiersma. Is het verloren?
2: Nee, er is in de stand niks verloren. Maar het is toch Belgium dat eigenlijk brutaal, nou ja, ze met de gevaarlijke kansen pakt. Niesen krijgt ook een bal, die dan in de goal vliegt. Ja, en die wordt een aanslag op het spel. Nou, dat is een redelijk dubieuze beslissing. En de beste kans die we krijgen. Dat is een bal, die in de 16 meter en dat. Nou, het liggen er toch verdacht op dat die speler van Belgium onreglementair deelhoorn wordt. Maar de scheidsrechter, ja, door in de regel een zwarte penalty net omhoog, dat het net 100% zeker is, maar dat wie een bal in mijn optiek dat hij direct riep voor wie. Dus ja, dan ben je toch in een situatie dat je zegt van een goal die toegekeurd wordt en een penalty die er nog komen kan in. Dan niet wel vanuit brutaal wordt. Ja, je 0 10 kan, ja. En dan komen we natuurlijk in een wetmatigheid, in een wedstrijd. Dat telt natuurlijk net in een wedstrijd. Dus ja, het zit je nog steeds in je 0. Maar het betekent wel dat Belgium eigenlijk, ondanks dat het misschien voetbaldoelrichter een beetje meer voor AVC is, vier wij de gevaarlijkste kansen het. Zul ik dan ook even zien wat de situatie in het veld is. Henk Corner te nemen, die neemt Chris dit achter die bal staan. En die shirt is even goed en die kent een strakke bal. Ja, nou, deze is wel wat vier. Nou, toch komt Patrick de auto nou redelijk in de buurt. Het lukt net helemaal. Rick kapt hem dan aan Patrick daar een beetje naar de oren achter de tweede peel. En nou, nou moeten we er even voor waken dat die bal... Dat die bal net in de counter omspelen wordt. Nou, dat doet Ruben Brouwer heel knap. Nee, en dan komt die bal nog een keer voor op Goran Joven. Die kunnen we onnemen, net helemaal goed. En nou, ik zal even zien hoe het erin. Dat komt wel heel dichtbij. Nee, het krijgt net, de bal wordt ondom, mooi de knibbel. En toch komt hij redelijk in de buurt dat er, dat er op goal zit. Dan kunnen we hier nog een orenspeler van AVC. En die... die kon keren, nou, dat betekent dat er een ingooi is. Nou, en nu komt er ook een wissel, dus ja, dan is het spel hier even stil. Sluit ik dan maar even uit op de season dat we hier nu 36 minuten voetbal. Dat de stoon AVC, Belgium tegen AVC, nog steeds 1-0 is.
1: Oké, Klaas, dankjewel voor die verslag. Dan zullen we denk ik nog de rust blijven om. En dan jaren we de hand verder. Of het 1-0 bloot, of wat Belgium met een keer scoren kan. Zullen we eerst even bij Sint-Anna zien, CVVO, Jordi Minua.
3: Goedemiddag, we zijn iets letter als draaien begonnen, 4 voor draaien. Ben we starten hier in Sint-Anna. Sint-Anna zijn 7-4. De mooie punten neder. 7-4 voor het kampioenschap, standen voor degradatie. Dus de score was het al 3 minuten. Ja, we hebben al iets letter begonnen toen we de bal ik nog zag, dus we moesten ook nog letter beginnen. Nou is Jordan een grote keeper in balbezit, speelt hem Jordan de Jonge op een sectie noemen. Nou, ze voetbalden knap onder uit z'n tonnen. Nou, stekken ze uit in middellijn. Jan Pasma zit hem in één keer naar Pieter Jan Plat, die is weer terugkomt. Die zit hem samen met de keeper in de hand. Ja, 12 weken links in AVC. Helaas, Timo Bijma, die stopt het eigenlijk zo. Die zwier trekken. Dus dat seizoen is helaas voor hem over. Nou is de... De keeper Jan de Groot in een bal bezit, die paas naar Gideon Swanson. We zijn nu 4 minuten bezig en de stand is 0-0.
1: Oké, Jordi, dan maar we daar dan weer wachten op doelpunten. Dus door komen we haast en blijven om. Eerst de muziek van Carly Rae Jepsen is dit, I Really.

0: Carly Rae Jepsen, mooi, I Really Like You. Wie dat? Ja, maar we hebben even naar die oort wat die in de van die Rens in de rust won. En dat is vooruit zien duinen met Piet Schaaf.
1: Nou ja, we hebben hier hartstikke rust in Jalta. En ik verliet hier mooi een 2-0 stand van vooruit. Maar dat verloren, 5 minuten later, weer een ongeval van vooruit. Waarbij de bal bij even tegen haar kwam. En die stierf een mooie plak om die bal in te zetten. En dat bezette de 3-0 van vooruit. En dan krijg je 4 minuten alleen. Wie het Tycho de Groot die de bal op het middenveld oppakte. Vier man om spelen. En die bal op Jeffrey Dijsma, Kleerlooi, die ging gewoon het strafschopgebied in. En die waren Deadline. En dat bescheurt de penalty. En dan je de hele tijd achter die bal staan. En dat bescheurt meestal een goal. En in dit geval dus ik. Dus dat bescheurt dus dat Fruit in de 40ste minuut 4-0 kwam. En dat is natuurlijk in deze wedstrijd waarschijnlijk excellent akkoord. En dan een voetbal beter. Maar dus nummer 4-0 achter. Fruit is juist het heel efficiënt. Wat ze het hele hier net dienen hebben. Maar gewoon, het team steert er mooi zijn handen om scherm. Just had net een van de jongens een keertje geweest. Terwijl ze heel veel de keertliefhebbers binnen. En ja, dus de jongens willen mooi straks wel een goed gevoelig richting het volleybal en richting de meisje gaan. En zou het nou liggen, kiezen dat straks, ik ben dat je nou richting het rustsignaal. Wie krijgt de wol en even ook die even op onderhoor hem loeken moest. En dat ik een hele kaart kreeg. Dus in dat klassement zit Fruit Joert. Ik bovenal met 2-0. Maar gewoon, Fruit voetbalt heel efficiënt Joert. En we zijn op het punt van de rust. En de stand is 4-0 van Fruit.
0: Dat gaat knap, Piet. Dan hebben we daar na de rust weer even succes.
1: Ja. Dat je zeker hartstikke knap. En je moet lees je de druk op je oren ploegen dat die slechts ik maten. En het bloot dan tot met ooit de dood te spannen. En het is, wat we krijgen die snel gezien. Het hele team, Molenkoord, ze weten wat op het spul zit. En ze liet ik zien. Dat zij gewoon van die prijs weer willen. En het is heel efficiënt wat ze hier doen. En het is, vlak voor rust is hier 4-0 favoriet.
0: 4-0 derde, dus geven wij even van Piet Schaaf, geven wij naar Piet van der Pol, naar C-Robin Leeuwvadia.
2: Ja, goedemiddag allemaal. Het is hier in Harlingen is het een heerlijk voetbalweertje. De zon is achter de wolken, maar de temperatuur is heerlijk en er staat een flauw windje. Het lijkt wel of de spelers van C-Robin zich daar een klein beetje bij aanpassen, want ze weer wat flauw. En het was, ik heb het idee dat de scherpte bij C-Robin op het ogenblik ietsje minder is dan dat bij Leeuwardia. En dat betekent ook dat Leeuwardia een overwicht heeft de afgelopen kwartier, 20 minuten of zo, zitten we, kwartier. Nou ja, Kaarsen heeft het nog niet opleverd. Het was, zo net was het even dat de scheidsrechter zijn handen breed maakte van geen penalty. Want Leeuwardia die dacht dat de speler die in het strafschopgebied onderuit ging, dat die inderdaad heeft wel een penalty verdiend. Nou, dat was dus niet het geval en terecht, want hij liet zich zeer theatraal liet hij zich vallen en daar trapt de scheidsrechter niet in. Ik zal even snel de opstelling van Zeer om een eventje deur geven. Er binnen nog wat verrassingen in de opstelling. Ik neem eerst even de vrije trap op. Het is een vrije trap, pakweg een 20 meter van het doel van Theo Nota. En op de hoek, op de hoek van de 16. En de aanvoerder die zal daar eventjes, dat is Patrick Klein, die zal hem nemen. Komt hij een hoge, mooie voorzet. En dan is het toch. Dan is het toch een levensgevaarlijk. Het was even C-Robin die bal gewoon weer voorgaf. Zoals in plaats van weg te trappen. En toen kreeg een van de spelers van de Leeuwardia kreeg toch de mogelijkheid. Maar het was Theo Nota die bal nog net uit de hoek wegtikte. En wat resulteert dan natuurlijk nou in een corner voor Leeuwardia. Nou, ik zei al, het offensief is van Leeuwardia. Kom dan neem ik eventjes met en die werd door Patrick van der Veen deurkop. Dus daar valt wat dat betreft geen gevaar uit. Nou, het is voor Leeuwardia een hele belangrijke wedstrijd. Want als ze nog kaars willen maken op een verblijvende tweede klas, dan moeten ze eigenlijk deze wedstrijd winnen. Winnen ze hem niet, dan kan je haast wel, kan je haast wel de deur dichttrekken voor de tweede klas. En dan degraderen ze. Dus voor Leeuwarden staat er heel wat op het spel. Voor Zeerobben in principe ook wel. Alleen, het is afhankelijk van wat de andere tegenstanders doen. Want Zeerobben staat nog vierde.
3: En Zeerobben, Noah van Geels, verlaat het veld, de nummer 6. En wordt vervangen door nummer 17, Wesley Tanking.
2: Nou, dat is even ook om het kregen, Wesley Tanking. Ik denk dat Noah van Geels licht blesseerd is. Hij werd voorzorg dat hij wisselde Wesley Tanking. Nou, even naar Zeerobben, die staat er vierde. En vierde, dat is hoogstwaarschijnlijk deelname aan de na-competitie. Want er gaat een kampioen en van de drie bovensten, die zit ook al wat dat betreft in de na-competitie. Omdat ze de eerste en de tweede periode wonnen hebben. Dus als Zeerobben de wedstrijd hier naar zich toe kan trekken en kan winnen, dan doet Zeerobben ook goede zaken om op die vierde plek te blijven. Nou, dan ben ik daar in ieder geval een klein beetje compleet geweest. Daar gaat hij. Theo Noot op een goal, die had net al een mooie redding. Max Faber, Stijn Skakenbos, Patrick van der Veen, Jay de Vries, Noah van Gils. Nou, die is dus net wisseld voor Wesley Tanking. Nick Anders, Thomas Dijkstra, Arnes Kaap, Quinten Warmerdam en Levi Kiewiet. Op de bank zit Thomas Zeilmaker, Patrick Amels, na een hele lange blessure. Ik weet het niet wat ze blessure, maar hij heeft er een 3 maanden uit geweest. Hij zit nu op de bank. Tibbe de Vries, Pieter en Bouke Jan Kamminga, de spits. Dan winnen ze voor Zeerobben die het met te doen. En de wedstrijd blijft in het voordeel van Leeuwarden. Is wat dat betreft beter starten dan wat Zeerobben starten is. Ze voetballen ook knap. Dus met andere woorden, Zeerobben heeft de hand vol. Dat is een dikke kaas voor Zeerobben. En die kaas is nog niet weg. Ja, en die gaat er ook in. Het is nummer 9, Nick van der Meulen. Ja, een slecht wegwerk dus Zeerobben verdediging. En in eerste instantie werd het schot nog blokt. En toen kreeg hij die bal, die nummer 9 kreeg die bal op een presenteerblaadje. En die tikte hem over Theo Nota in het doel.
3: Komt Nick van der Meulen.
2: Ja, dat zei ik al. Hij haalt hem met Nick van der Meulen die maakt hem. Het is gezien het spelbeeld van de eerste 20 minuten mag je stellen dat dit ook een terechte voorsprong is. Want Zeerobben heeft in principe nog niks laten zien. Dus afronden we de ronde even af. Het is 1-0 in het voordeel van Leeuwarden.
0: Oké, Pieter, bedankt voor die verslag. Dan komen we zo meteen weer om daar. 1-0 dus de Leeuwarden. Geef wij gauw nog een aantal, want daar de finale uit aanzetten. Henk Peenjes.
4: Ja, net al in de finale meek de stiet om het redprijs op neer. De finale gaat tussen Laris Smink, Jeske Terpstra, Vierde de Vries, Sjinn, het bedoel van Gerbrecht Koster, Rick Svinja en Noël. Ze gaat op binnen nummers 1 en 5 op de lijst. En ondertussen is daar het eerste verkeers. Dan is het Rick Svinja op de Zoistwaar die de keers weer te passeren. En daarmee komen zij dus op het eerste om de Telegraaf. Ondertussen is het de twee keer in het tussenspul en is wordt er even een ruil van opslag. Op de andere kant, de binnennummers draaien en achter binnen daar ontkeersen. Rudy Kronik, hier zo is de baan. Jeanette Wienia, Annette de Haan, Linde van der Meer en Jeldo Koopmans. Ja, en daar binnen al twee eerst een verkeers. Op de schinnen, zoals je het krijgt, Jeldo die de bal moet naar het perk gebracht. En zag het eerste botje naar de proef van Rudy Kronik. En vervolgens is het op de Zoistwaar. Prachtige zitbal van, krijgt achterin van Roelie. En dat betekent dus dat zij de voorsprong al uitbouwt. Nou, een spulvoorsprong. En zij staat dus 2-0 voor. Sint Proe van Annette. Ik heb het idee dat Annette goed hinder heeft. Want die slaat net meer op. Het is om Jaddo en Linda om die opslag daar te verzwaren. Zal ik ze straks al zeggen. Annette zit goed ingepakt. En dat betekent dus dat zij nog even deze opslag deze ronde dus erin lid. En dan is het om Jaddo en Linda om die opslag te verzwaren. Jaddo brengt de bal achterin. Ook bij Rix de Winnie. Bij net Winia natuurlijk. En die stapt er maar we hebben een heerlijke in op. En dan gaat die bal weer een hele andere boppen heen. Ja, en dan gaat het even hut hier in. Met een aantal die bovenslag van Jeanette. spul onder de telegraaf en een skinner voor jou was het dus voor. Samen dus met Rudy Kronendijk en Iris Oosterbaan. In die strijd om het treinprijs op dit moment aan het gaan. Linda van der Meer en Jeldo Koopmans. En op de voorkant is dus die finale weer aanzet. En daar is het 6-2 ondertussen op Nijvaar. Het proef van Gerbrug Koster. Hier komen nou die bal komt bij Larissa Smink in het tussenspel. En ja, die staat op het goede plak op het goede moment. En de keert de bal voor de keert zijn dan maar weer het dus voor jou zoals. Het eerste bosje dus naar het proef van Gerbrug Koster. Rick Swinia en Noël Zinga zien dus de proef van Larissa Smink, maar natuurlijk Jeska Terpstra en Vira de Vries. En ze steen op Nij ziet de proef van Gerbrug dus een sausje voor in dat tweede eerste. Die opslag neem ik natuurlijk eerst maar even mooi. Larissa, dus zij mooi die opslag verzwaren hier voor haar proef. Eerst achter en sausje erachter. Zien wat Larissa uit de heugenhoed te houden is. Zien dat zij weer langs de zie de komende zil kennen. Dat is in ieder geval de bedoeling. Perk steed clear. Riks voorin en Noah achterin. En dan is het Larissa om die voorbereiding te nemen voor die oorslag. Komt ze maar die jongen in, brengt de bal voorin bij Richter Winja en die maakt er een hele dikke keers van. Dat betekent wel even Rudy van opslag hier in mijn naam. En eerst en via jouw soys. En op de voorkant hing het een spul on de telegraaf in mijn naam. Bij deze Gouden Wilhelmina partij. De vrouw is haarklasse. Hoe je het op sneuren. Hier in mijn naam.
0: Oké, okay, Henk, dankjewel voor die verslag. Daar u mijn naam, Sjewaas. En ik ben even met voetbal van Piet Kaaf en Jordi Minima. Dit is de course, mooi breathless.

0: De koren zien dat mooie Breathless, ja, onder Wiels, die finale dus niet meer namelijk. Een mooi handje onder Roosjes. Ik heb hier nog even nooit voetbal taf van Sint Anna te zien. Je speelt niet meer alweer. Moet ik even mijn administratie erbij pakken. CVVO wie het? Jordi.
1: Ja, klopt, ja. We ben je aan het verantwoorden met bezig. Al trein van het nou, stand is nog steeds 0-0. Beide voeren geen kansen. Voetbal van beide kanten ja, net geweldig. CVVO wacht wat aan, dan het eigenlijk hetzelfde. Nou is de Erwin Rinus waar die krijgt de bal. Hij zit met de keeper daar. Dat probeer op te bouwen, CVO die probeert dit bal zo wat om te scheppen. Nou is de. Ze spelen heel iets wat in het draaihoekje. Dus, er zijn jullie aardig wat mensen, ik was het alleen maar mooi komen. Nou is de Jure Brouwer, die speelt naar Joran de Jong. Die speelt naar Erwin Riesma.
2: Gebeurt
1: weinig. Nou is CVO die. Nou is Danny Kamstra, die get het van Tro. Die speelt hem. Je probeert maar Billy aan plat in de voeten te sterken. Hij krijgt uit de vlag verboet een spul. Nou, de stand is 0-0 naar Fjader nog in de speling.
0: Oké, Jordi, dan komen we haast blijven om. Geven we weer even naar mijn naam te der Noorde Danus, trommelkolot zien der.
3: Ja, dat kan, ziet ze, want ja, het liet even huttig in ieder geval ik in die finale. Gerber Koster, Rex Vinia en Noël Zegang in vliegen nu de startblokken. Sjendal, Larissa Smeenk, Jeska Terpstra en natuurlijk Vierde de Vries. Ja, het eerste bordje ging op de Skinners Sois-Twaar. Rex passeert de keers, dat weer 0-1. Vervolgens is het Vierde de keers net voorbij op de Vierde Zoi. Betekent 0-2 en 0-2 bobbelslaan van Noël achter elkaar. Betekent Skinners Sois op naaien voor het bedoel van Gerber Koster. En nou is het, Vira die de bal in het tussenspel weet te keren en dergelijke. Maar komt er in ieder geval een keer te lezen. Betekent weer een radio van opslag. Ja, een spul achter de stand. Een Skinner Sois achter. Dus er moet even een toschje bijschakelen bij het bedoel van Larissa Spink. Om die partij in ieder geval wat te kantelen in hun voordeel. Ja, op de andere kant denk je dat ik vrij hut. Maar daar is het Annette de Haan, dus Marlinda van der Meer en Jelde Koopmans. Waarvan ik al zei, Annette slaat op dit moment net op. Ik denk dat ze te volle hinder heeft van haar boven. Been. En dat betekent dus dat Jeldo en Linda de opslag verzwaren binnen dat partij. Zij staan zien hoor, Rudy Kroondijk, mooi natuurlijk Iris Oosterbaan en Jeanette Winia. En ja, denk in de botjes, dat nou daar ik in je kant hoor. En dat gaat richting het bedoel van Rudy Kroondijk. Een spulvoorsprong weer. Krijgt een Skinner Sois, een bobbelslag van Jeanette Winia. En dan is het een prachtige zitbal van Rudy. Uiteindelijk wordt het nog Skinner Sois en dan wordt het Sois jouw. En is de Rudy sakkeerde bal voor de keers in de Mike komen zij al op een Skinner traai eerst hier in met name in die street om het therapie zo neer. Dus, ja, de formatie van Rudy Kroondijk die loopt een keer aardig op koers wat dat betreft. En nu is het te perken als Jeske Terpstra en Vierde de Vries. Zij gaan richting het perken samen. Dus Maler is Sminken Steen. Dus het zien we de proef van Gerberg Koster, Maaie Noël Zinga en Riks de Binia. Ja, dat hing het al een spul aan de telegraaf met Noël Soijs te baan. En dan is het aan Noah om die opslag dus te verzwaren van hun proef. Ja, zij hebben zich al een behoorlijke gastjeslijn hierin met name. In die finale en op de oorkant, dus ik als kind het raar eerst. Zien wat Noël zijn gaan opdwangen. Spul onder Telegraaf, zo is waar alles in hun voordeel. Kerbrichter, Huchter van de Middellinie. En natuurlijk op de boppen is het Rikste Winia. Komt de Noah Marion in, brengt hem maar voor in bij Jeske Terpstra. En die regent hem net lekker. En dan, oeh, er zit dan wel een stadion. Maar ja, daar kan Gerberich net meer onder komen. En zo krijgen we dus een keer van een meter tussen de middellinie en de voorlinie. Zowat op de helft ervan. En dat betekent dus dat Larissa Sminkhaarsen wat verzinnen mooie. Om die keertjes te verdedigen. Net een al te grote keertje. Een spul achter, zo is het waar achter. En nu is het Jelle Koopmans die de bal ondertussen ook alweer achterin krijgt. Ziet Roel die weer op het goede plak, op het goede moment, keert de bal voor de kids. En die bouwt de voorsprong verder en verder uit. Voor haar ploeg, Skinner Traa eerst. Skinner Traa voor de formatie van Rudy Kroondijk natuurlijk. Iris Oosterman, Jeanette Winia, Sjenne, Annette de Haan, Linda van der Meer en Jeldo Koopmans. In die strijd is om de treppie zo neer. Vira, ze stiet de hutte van de kids. En Larissa Met die SK bij haar achter op de boppen. Komt de opslagbal van Larissa Smink voor in bij Riks de Winia. En wat doet die bal? Ja, Riks de rekert hem ja, net goed, maar wel goed genoeg. Maar die bal die hobbelt en die rolt krijgt voorbij de Keerts. En dat betekent dus dat het verschil verderop in de finale. Riks de Winia, zij passeert de Keerts. Ja, maar komt het proef van Gerbrecht Koster. Riks Winia, Noël Zinga op een skinnetraaien voor. Zien Larissa Smink, Jeska Terpstra en Vira de Vries.

0: Freddie Mercury, wie dat mooie Living on My Own. Ja, geef even een nieuwe voetbal, Tata. Zeg Robin Leofadia. Piet Verpol.
1: Ja, zeg Robin, dat was een uitzending. Zeg Robin, die kwam met 1-0 achter. Het was een slecht uitverdediger. En in eerste instantie werd het schot nog blok. Maar die Van der Meulen die kreeg eigenlijk de vrije kaart om die bal achter de Theo Nota daar met kaas loslaten. Dus ik vertelde ook al dat eigenlijk het overwicht van Leeuwardia een logisch vervolg kreeg in dat doelpunt. Dus we gaan wat dat betreft zeer op heel weinig nieuws. Het is eigenlijk een wedstrijd waarin Leeuwardia de betere ploeg is, combineert beter. En Seerobben, die kan dat net niet allemaal. Zoals ze dat normaal gesproken wel kunnen. En dat doen ze dus nou niet. Nou, met andere woorden, die 1-0 die staat nog op het scorebord. En een voorzichtige uiting nou. Ik schat in dat het eerder 0-2 wordt dan 1-1. Maar in ieder geval, misschien is dat wel wat te negatief. We hebben een eerste helft van Seerobben zien tot nog toe. En we spelen 35 minuten. En het aanzien eigenlijk niet of nauwelijks weer is. Dus dan mag je dat eigenlijk wel te baat nemen om te kijken of er wat nog te veranderen valt. Goed, we hebben nou in ieder geval de aanval van Seerobben bezit op de helft van Leeuwardia. En dat is ook een poos geleden dat we daar ook waren. Dus met andere woorden, Seerobben die is nou proberen in ieder geval de bakens wat te verzetten. En dan krijg je een paas. Ik zei het net al, we krijgen straks in plaats van 1-1-0-2. En daar lag je bijna, het was een hele mooie aanval. En ik dacht dat het die nummer 9 weer was, die Van der Meulen. En die schiet hem op de goal. Maar Theo Nota met een flitsende reactie, die tikt die bal over de goal. En dat betekent een corner voor Leeuwarden. Ja, nou.

0: een hoge bal. Ik zie je zeggen, het staat hier 1-0 in het voordeel van Leeuwarden. Een verdiende voorsprong. En het had eigenlijk ook 2-0 wezen kunnen als Theo Nota die bal niet onder die lat wegtikte. Echt een 100% kaas. Vanuit Harlingen, 0-1.
1: Oké, Pieter, dan bedankt voor die verslag. En ik zou zeggen, zometeen een lekker bakje thee in de rust.
0: Heel goed, doen wij. Oké.
1: Ja, waar jij even in, die krijgt Utrecht voor is, en dat is Klaas Wiersma. Belt ze misschien AFC?
2: Ja, we zijn hier inmiddels al in de zesde minuut, tweede helft, dus 52e minuut. Stoorn is nog steeds 1-0 en ja, het is toch wel AFC die een beetje scherper uit het klooi had komen. Krijgt een corner die heel gevaarlijk voor de goal onderschreef. Wietse kon er dan krijgt een hoortje in krijgen. En dan denk je bij jezelf, hoe kan dit, hoe komt dit? En ik dacht nog even dat de bal erin kwam. Wie de aanvoerder van AFC, die een 1-2 naam. En ik dacht al dat die speler die de bal van hem kreeg, zeer te koer. Maar hij laat hem nog weer een keer weer om. Dus echt een inplaatje echt. Ja. Dat wie de grote koers, hij is die vrij van de goal, maar hij prikt hem gelukkig daar. Hij heeft iets niks om aan kennen. Nee. Nou fijn, dat geluk moet je dan soms ook even hebben om, om een verrassing in deze competitie plak te letten. Nou, en voorlopig is dat er nog. Belsum het toch gaat we gewoon optellen. Belsum het koers al gewoon om de 2-0. Nou is het weer een mooie bal die voorkomt en Wessel kan er kreknetje onder in. Het wie een prachtige balzet van Gorat Joven. En dan komt Patrick weer en dan dreigt het weer naar een penalty. Nou, hij doet het krekken voor de bal. Het is al je keurig, maar het is echt een hele grote kans voor Patrick Houten om op goal te zitten. En looit het balje dan aan achteren naar heen. En daar komt een voetje van AVC tussen. Ja. Het is een hele leuke wedstrijd om te zien. AVC niet wat meer maat en dat zie je ook. En daar krijgt Belsum denk ik ook wat meer kansen om, om de doelpunten te maken. Totdat er wat meer rondte komt. Ik zal deze corner nog even mooi nemen. Chris van der Horst gaat er weer achter staan om die bal te nemen. We hebben sterke man, de lange jongen, steen mooi voor de goals. Ze staan al hier in 4 meter gebied. En Henkie van der Baan komt de 16 meter in. Die neemt de bal aan en die shit van, ik zet hem nou voor. Bij Bayard Wessel, Brouwer, krijgt net kappen in. En om maar te ik denk dat er geen counter situatie om zit. Nou, dat rossen ze goed op. Trot die bal heel rustig naar Wietse te zitten. En daarmee is het gevaar geweken. Nou, sluit ik eerst maar even aan tot de seizoen. Dat ik hier nog een leuke wedstrijd zit te zien tussen Belsum en AVC. En de Stoorn is hier nog steeds 1-0.
1: Oké, Klaas, bedankt voor die verslag. Aanstond van Meer, je wou je nog even van Belsum geven mijn naam. Mooit keert zijn derde naar de dames Trommelkolot zien, Henke Penis.
3: Ja, Skinnertraai is niet de finale in voordeel van het bedoel van Gerbrecht, Costa, Rix, Terwinia en Noël Elzinga. En sorry, gelijk nu aan de Telegraaf en een keertje van, wat wel zult bij, een meter of twee uit de voorlinie mooi. En dan is het dan het Perk, Vira de Vries, Forino en Jeske Derpstra achterin om dan eindelijk dat eerste bordje aan de Telegraaf te hingen voor hun patoer. Sjen had zij erin slagje, Noël Elzinga, zij mooi dus de opslag verzwaar iets zet. Gerbrecht en Rix naar voren, dat stuurt. Komt nou mooi haar onder en brengt de bal nou naar voorin bij de vierde divisie. Ja, die werd er nu wel rieën mooi. Die passeert de keert en daarmee keert de spanning wat we hebben om in die finale hier in mijn naam. Passeerslag van de vierde betekent nog wel een achterstand, maar het is ondertussen dus nog Trijmingen. En ja, op de oorkant daar is het al Skinner Fjouwer eerst voor Roelie Kroondik, Iris Oosterbaan. En Jeanette en Winia, dan krijgt Iris de bal voorin. En dan ja, hier Jelden we misschien wel onderscheppen kent ter hoogte van de opslaglinie zo wat. Want die bal die kwam naar haar, op haar oud. Maar het is ja, een hele dikke keersluit daar ondertussen. De, ja, en dan is het Rudy Kroniek, mooie Iris Oosterbaan. En Jeanette Winia, zij gint nooit de opslag. En dan is het Annette Haan, mooie Linda van der Meer. En Jelden Koopmans op de oorkant. Die hebben wel de 6 Fjouwer voorsprong. Maar Steen Skinner Fjouwer eerst een achter. Maar misschien een draai eerst een en Skinner 6 weer een boetslag. Van Jeldo. Ja, nou kennen ze het mogelijkheid om ja, misschien wel die omsluiting te pakken. Ik deed het eerste bordje om de Telegraaf te hingen. Fjouwer niks, Fjouwer zoals om de Telegraaf. Dan is het Rudy Kroon die kwam die hele dikke keer te verdedigen. Niet op een meter of jou van oude de Boppelina Lloyd. Hierin met name. Zien wat Louis Duan Git zei, is die er klaar voor. Brengt stuurt de bal nog richting dat perk. Wat slower naar het perk daar naar het Lindam op zich knap uit. Welkom belangen na net om. De keers dat betekent dus dat Rudy in ieder geval de keers werd te behouden. En daarmee wordt het op mij sorry, in die street om het treadpiece of neer. Ja, en dan zat ik al zo uit. Bedoel van, ik pak dus uiteindelijk het eerste bordje. Krijg nou ik bij 2 punten de telegraaf van de bal van Noah is boeten. En dat betekent Trainingen derde en Skinner 2 in je finale. Rudy Kroonik.

0: Juist op die zuidelijke stand en die vjouwen niks voor. Pakken ze voor het trok, pakken ze dat voor de eerst. Hier in mijn naam bewaast dit maar even. Nou, eerst is het Noël in de finale. Maar bij de maten natuurlijk Gerbrecht, Koster en Richter-Winia. Niet de street, misschien wel via de Ruud-Balken. Oeh, die wald zit er heel mooi tussenin. Het is via die rotbol, maar ja, Jeske kan er net meer onder komen. En zo hebben we dus Twaggelijk, de Telegraaf derde. Traamier en Twaggelijk aan de voorkant, dus die zuidelijke stand. Die neem ik nou maar even naar mooi. Wil de Kroniek brengt de bal voorin bij Jelle Koopmans. Die is ondertussen nu in het voorperken. Steengong. En dan is het Linda erachter. Dan komt er een keer zitten en dat betekent daar even een ruilje van opslag. En is daar nog een Jelle Koopmans om die hele liedse keertse, ja, wat zal het werden van de meter of jou wat te verdedigen voor haar. Dat bedoel, Perk der Aasten, Iris Oosterbaan en Jeanette en Winia. Misschien een jouw eerst en sorry, ik pak het. Dat bedoel van Roelie Vot, dat vuur de bosje hier in mijn naam. Dat is het oude Asimata, want het is Jelle stuurt beide maten nog vol naar voren en dan rent ze op haar gemaakt. Met de opslag, nou is het Jeske Terpstra. Die de bal krijgt, de bal goed rekert en dan is het ja, een keertje terug van de middellinie. Misschien of jouw race dus derde en Zuidelijk in die street, dus om die treppries of niet. Jelle Koopmans, Fjouwen, een keertje van de meter of vijf. Hier is een Jeanette, zij is binnen de kleur voor. Komt die bal van Jelle voorin? Oh, derde, tot Linda die dot een haal. Die steekt de bal de vingers uit en ja, de bal die bloot die bal mooi in hingen en die keert er toe tot van de keer. Dan is daar eindelijk het eerste bosje van Pedoer van Annette de Haan. Linda van der Meer keert de bal op Zuidelijk Fjouwermingen. Om de Telegraaf in de street om de treddenprijs of niet.
1: Oké, okay, Henk Brank, vier verslag. Ik zou zeggen tot aasten. Maar dat wordt dan even mooi verder te hoeven. Want mijn zinst houdt er verjoerd weer op. Ik zou zeggen tot de volgende keer van mij. En je kan nog een mooie vierde keer mooi verder. Mijn laatste plaatsje in de dag wordt dan UB40 Red Red Wine.

0: Ja, ja, goed. Nou, we gaan even verder naar Piet Graaf, want die is, ja, die zit weer klaar ondertussen. Piet?
1: Hey. Hey. Ja, ben je bij je vriend Doinem en ik verliet in mijn fjouwe nulstand en dat is weer rustig. Alleen, Doinem is gelijk naar rust, furieus uit de stadbakken schetten. En dat resulteerde goed in de 12e minuut naar rust, in een penalty. De spits van Doinem, Roentjoch, hij ging naar achterlijnen en die schiep Sanne de Boer Joeg in de lichtsetie. Ja, dan valt hij en dan is het gewoon een terechte penalty. En die werd het zeer verder, maar heel beheerst niet schetten. Dat bezitten de fjouweringen. De nooi is het Doinem wat de koersjes roept. Fruit probeert nooit de counter te voicen. Om dan even een gevaarlijke koers te zetten en de rest eerlijk. Ik denk niet een hele gevaarlijke bal. Maar gewoon de stand dat je verder nog steeds fjouwer in je, op de fjouwer in je vastgroeit. Ons fruitkant is kijkt even teling dat wisselen. En daar is Jelmer Naveen voor in plak kwam. Jelmer zit ik een tientje geblesseerd was. Dus die moet nou weer even een jelle hoeken bezoekje zien hoe het verder gaat. Ja, en het is ja, fruit wat nou weer beginnen kan onder een opbouw via Sander de Boer. Nou gewoon, het is ja, Doinem hier in je voetbal en die ja, en ik vond hun kansen natuurlijk. Dat was Erik Tester, die bal van Bert Rutte kwam. Die bal komt bij Jelmer Naveen. En dan is het Mark Polstra die de bal op de linkerkant oppakt. Hij had de 12 man in oorzicht. Hij is om de eerste man heen. Hij houdt die bal voor. En die bal voort kan zelf verdedigen. Maar dan zit Jeffrey Dijsman op het goede plak. Alleen van de 20 meter zit hij die bal over de goal. Het is hier een wedstrijd. Doinem beziek het op dit moment de ontsluiting te krijgen door de fjouwe 12e motie. En Fruit rust het achterhoord en werkt op de counter de wedstrijd straks uit te voetballen. Dat is hier nog een yellow op het spelen. Dat staat als fjouwe van Fruit.
0: Oké, dankjewel.

0: Nou, het is spannend, hoor ik wel. We gaan even over naar Klaas, want er is net een goal gevallen. Klaas, vertel.
1: Ja, inderdaad. Het is 2-0. Een prachtige ongeval. Ja, we hinderden het even moeilijk. AVC is dan wel de ploeg die het wat omzet. En dan in de omschakeling hebben we de snelle man voorin. En die deed een keer perfect. Een bal lang van Chris van der Horst op Westelbrouwer. Die het eerste vrij is die zou liken dat hij helemaal zelf zit te koeren. Nou, kreeg de bal net echt lekker onder controle. En vervolgens wie Damien mooi. En dan denk je van nou, die jouwt er hem op aan. Daar gaat alle AVC speelde dus ek op en daarmee kwam Gora op de 16 meter lijn helemaal vrij. En die hier vrij interesseert en Sonja zei nou, die best wel moeilijk. En hij zit hem echt in het dak van de goal. En dat betekent dat wel zijn de 2-0 voorsprong genomen heeft. Nou, dat zou toch echt een belangrijke punt zijn. Ik wilde net zeggen dat de wedstrijd je speel is. Ja, want ik echt, AVC heeft het op het moment wat meer het momentum. Maar ja, Claire, als je hem dan nog meer krijgt, en is dat natuurlijk wat een te backzetter. En dat jouw wel zijn het nodige vertrouwen om die wedstrijd om een resultaat te halen. Dus ja, het is hier op het moment hartstikke spannend om het samen te zeggen. De Belsum die het vernieuwde omschakeling heel gevaarlijk wijzen kan. En dat bewezen ze deze keer toch een prachtige aanronding van Gora Djoba die het 2-0 maakt hier nog 68 minuten voetbal.
0: Nou, je mag nog even doorkletsen hoor. Je mag wel even doorkletsen tot het nieuws hoor, Klaas. Want we hebben nog een minuutje.
1: Oh ja, ik weet net wanneer het nijstrekt is. Maar
0: ja, een minuut ongeveer.
1: Nou, we zitten hier nog even te zien. Het is het moment aan ingooien. Dat is echt iets een wapen wat Chris, die is normaal gesproken in het tweede elftal. Die kunnen makkelijk vier ingooien. En ik mag zeggen dat Gora Djoba een fantastische indruk maakt. En nu komt de bal wegvrij. Dus Damien van der Briel, die vrij voor de goal komt. En die maakt het bevrijdende keeper. En de keeper redt hem. En Damien is er nog steeds bij. Nee, dat slag het krijgt net. Oh, dit is weer een hele grote kongens. Bal komt vanuit een ingooien. Wat Patrick Nauta van de voeten. En die krijgt hem in één keer voor. En nu staat het weg. Staat weg Gora Djoba vrij voor de goal. En AVC heeft het gewoon moeilijk. Ja, ze wil ik voorin te volle hingen om het samen te zeggen fjouwe man voor de goal. En uiteindelijk kun er Westelbrouwer die bal krijgt net voor de goal omschrijven van de speler die hem al kapt. En dan is de rebound dan achter Patrick Nout. En nou, dat weer wat een zwak schot die toe de bal shit. En daarbij bij AFC de bal weer in het veld brengen. Die weer gaat naar de linkerkant van hun. En probeert daar een man op spelen. Nou, dat lukt denk ik. Jochem wil hem spelen, maar dan weer de bal weer naar de goal. Dus dit Patrick Nout met de plak. Die kan Jochem die tetra vrij steert weer om spelen. Westel die de bal keurig plaatst naar Gora Djoba. En die probeert de bal. Die heeft hij aan op Damien. Die het snel niet heeft. Nou, die bal komt net helemaal goed. En dan is de AVC weer die te ontwanken. Dirk Hennema die heel langzaam onder bal komt. Nee, verspeelt hem eigenlijk. Ik heb net het idee dat hij zijn moment heeft. Maar ja, dat is vaak maar spits. Dan zou het meer van die spelers niet in één keer, als ze de kommers krijgen er binnen. Dus dat is ik een beetje zo. Nou ja, fan. Het momentum is een beetje voortgeren. Er is net heel veel te beleven. Belsum is wel mee bezig. Bal in ongeval en die bal wordt gewoon over de zitlijn praten. Terug de keeper van AVC. Dus ja, ik had je dit als Jurgen dan. Ik heb niet het idee dat ze een beetje schrokken binnen van de afstand. Nou, er komt weer een lange ingooi die krek net te plak komt. Want dan hier dan ik Westelbrouwer van de 16 meter weer vrij krijgen. En nu is het even een sprintduel tussen Jochem en de aanvoerder van AVC. Volgens mij is dat Jelle Visser dat ik nu net verzoek. En een goede voetballer, hek. Nou, die krijgt seconden. De bal nog, hek. Nou ja, demo.
2: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Nieuws, sport en muziek. Zilte Ten Hoeve. Omroep Zilt.
0: Ja, kijk, die jingle hebben ze even snel aangepast. Nou, ik kwam hier net binnen en gelijk Vette Ten Hoeve erin. Hè? Ja, dankjewel jongens van de redactie of de technische dienst, hoe het maar heet hier. Goed, het laatste uurtje bij mij. Of waarschijnlijk gaan we gewoon door tot 5 uur. Ja, wie weet. We hebben straks Henk en Penius, die zit bij het kaatsen. De hoofdklasse, dames. Piet van der Schaaf, die zit bij Fruit Deinem. En dat was net 4-1. Om 2:30 begonnen. Piet van der Pol hebben we ook. Zeerobben Leo Verdia. En Klaas Wiersma, die zit bij Perdicum. Belsum AVC, kan je ook zeggen. Het Fries natuurlijk, ja. En Georgie zit in Sint-Anna, CCVO. Allemaal hier op Omroep Zilt. Omroep Zilt. Goed, en ik ga ze zo meteen allemaal even bellen. En Henk die zit klaar, dus als Henk wil, dan knalt hij er zo in. En de rest van de jongens pak ik zo meteen eventjes weer. En dan let op die flitsen tussen Drongrijp en Franeker, hoor. Want volgens mij krijg ik een boete van 2 kilometer.

0: Nou, Klaas, vertel het maar.
1: Ja, het is hier nog een kwartier te voetballen en de stonden nog steeds 2-0. Is wel even niet vervelend, hoor. Gewoon, ja, voor Belsum, ja, het klinkt misschien heel gek, kan het gunstig zijn. De Durk en maar nooit blesseerd op het veld. Dat zit er een beetje spannend uit. Het wordt les van zijn knibbelen. Kan het helemaal inschatten wat het is. Ik hoop dat het afvalt. Hij zit er wel heel moeilijk bij. Maar ik zei ze dat hij het net echt lekker in de wedstrijd zit. Dat kan ik wijzen dat het een verchance is van Henkie van der Baan. Die hem redelijk onder controle heeft. Uitzijn op snelheid natuurlijk, want daar is Dennema net te verslaan. Maar hij had ook nota nog net echt oude ronde kunnen op goal. Ja, het is eigenlijk wel wat een trieste situatie dat het op die manier ging. Maar ja, Kleer, dat zei ze een keer. Oh, hij steert gelukkig eigenlijk al daar. En ik geloof dat het weer trok in een keer. Nou, fijn. Dan is dat in elk geval een mooi valk wat u betreft. Bal is inmiddels bij Wietse. De keeper die mooi aan het spel daar voortzetten. Volgens mij mooi een doeltrap als u te horen. Volgens mij mocht het u te horen. Nou, ik weet het precies wat er wel doet. Hij neemt een taf van de groen. Dus dan zal het een doeltrap wezen. Sorry. Ja, wat Mark van der West zei, AVC probeerde het wel, ja, die probeerde het echt wel om er wat van te maken. Maar ja, het is toch eigenlijk Belsum diep van u de omschakeling en hartstikke gevaarlijk is. Damien die het al een paar keer op goal zit, ik in het bal dan wat krijgt hoe er af een keer dat de keeper hem pakt. Dat binnen moment, ja, ik zit ondertussen niet te zien naar de wedstrijd bij het APC. Nou toch wel weer in ongeval naar Durk, maar markeert niks, want die is nou op snelheid inderdaad. En nu is er Henkie van der Baan een keer voorbij. En dan zit er toch op goal. En dan is Pieter van der Schoot die er nog zit. En dan loopt de bal waarom. Ik weet net of wie dat dan is, de nummer al. En die zit hem heusen heen goed. Nou fijn, dan is dat gevaar weer geweken, maar dat betekent wel dat APC echt onder door aan het rammelen is om die goal nog oorsluitingstreffen nog te maken. Ja, om mij kan het net gauw, net langer nog door. Stel dat maar uit. Belsum leidt hier nog steeds. Mooi nog, laten we zeggen, 12 minuten op de klok. Tot die er nog voetbal door wat, tenminste. Dat, dan komt de blessure er nog een beetje doorheen. Belsum leidt hier 2-0 tegen AVC.
0: Oké, 2-0. Dankjewel, Klaas. 2-0, mooie stand. Ja, ik had er maar 1-0 hier staan, maar des te beter. Dus Belsum, Bellicum, kan je ook zeggen in het Nederlands. AVC 1-0. Goed, en het is, Henk die heeft nog niks te vertellen. Wacht nog even. Goed, het is morgen ook moederdag. En natuurlijk, vergeet je moeder niet. Als ze er nog is natuurlijk, dan moet je haar niet vergeten. En vandaar dat ik ook alvast even een toepasselijk plaatje draai. En ja, morgen zit ik er ook in de studio tussen 1 en 5. Ik hoop dat er nog wat mensen langskomen om mijn gezelschap te houden. Maar ik heb even een plaatje opgezocht, speciaal voor moeder. Zij is mijn moeder van Grat Damen.
2: Altijd dichtbij, met muziek en informatie uit je eigen regio.

0: Ja, ja, wat een leuke plaat. Goed, we gaan gelijk door naar Henk Kemping. Die heeft wel weer nieuws voor ons.
1: Zeker, ondertussen is het Tredpries of net, is Arun Jerimena, Rudy Kronik, Iris Oosterbaasje, het Winja Stondensinoorde, Annette de Haan, Linda van der Meer en Jelde Koopmans. Het wief jaar om hier, dat wordt het Zuis Waasje net, passeert de keers, en dat betekent 4 om hier. Vervolgens wordt het Zuis Glik onder de Telegraaf, en dan is het Jelde, zij keert de bal voor de keers, wordt het 4 om het waar. En nou is het correct op 4 om het waar, en Zuis waar de bal, boeten van Jelde. En dat betekent dus dat de Tredpries hier op de Gouden Wilhelmina partij, keert naar het partoer van Rudy Kronik, Iris Oosterbaasje. De baan en Jeanette en Winia. Ja, wie de kranten moet nemen, zullen dat maar nog even nou uitzien. Want daar is het ondertussen een leuke finale om te worden. Bedoel nummer 1, Larissa Smeenke, Maaie Vierde de Vries en Jeske Terse stonden traaien achter de zin uit de bedoel van Gerbrecht Koster, Mano Elzinga en Rikster Winia. Dan wordt het op traaien en Sijfjouwer, Bobberslag van Jeske, betekent traaien met waar. Vervolgens een prachtige zitbal op de Zorgliek van Larissa, betekent traaien is en het is nou correct voor jou om te traaien worden. Want de bal wie nou op jouw Sijfboeten van Larissa. Ja, dan is het dus voor jou om het draaien. En dan is het Jeska die de bal richting de boven slaat. En dan is het Rikster Winia die de bal retour slaat. Probeert te slaan voor de keers. Die keers die loopt tussen de middellinie en de voorlinie. En dat slaagt het net. En zo komt het dus een schier voor jou om de Telegraaf te hingen. In het voordeel van Peru van Larissa Smink. Vierde de Vries en Jeska Terpstra. Vier om het draaien zijn nog wel achter. Ja, ze zijn ondertussen nog weer op de helft van het achtste eerste in die finale. Hier niet mijn naam. Ondertussen komt langzamerhand loopt de bewolking wat verder. Het wordt weer wat ebender en dan komt het Sintje tevoorschijn. En daar wordt het natuurlijk een stukje ongenomen van. Want ja, dan krijg je hem weer op een reg en dan krijg je weer hele mooie omstandigheden hier in mijn naam. Vier om het draaien. Schien of jou. Noël Elzinga, twaalf keer. Sluit ter hutte van de middellinie. Zij mooi die opslag verzwaar hier. Zij is die te kleer. Rikste naast haar op de boppen. En Gerbrecht ter hoogte van de middellinie. Komt die bal achterin bij Jeske Terpstra. En die regelt hem goed. En dan gaat die bal in één keer over de boppen heen. Ja, en zo heeft ze in één keer de formatie van Larissa. De aansluiting werd te pakken door deze boppenslag van Jeske. Die zei dus, nou, dit is geen soos. En dan ben er mogelijk in om dat aangste eerst naar je taal te loeken. En weer langs Siede te komen bij de formatie dus van Gerbrecht Koster. Gerbrecht had een doorslag, heeft een ongejoen van beste opslag. Gewoon Noah Elzing, ja. En die mooi is op najaar Noah Lisse om die opslag te verzwaren. Vira is die dus nog ondertussen voorin en Jeska achterin. Dan is het dan Noah om daar een antwoord op te verzinnen. Vira om het draaien naar voor, misschien een size achter. En dan is het dan Noah dus om die bal richting dat perk te sturen. Neemt natuurlijk even haar tijd. Komt mooi haar en brengt de bal Noah voorin bij Vira. Tenminste, dat Vira die doekt even voor die bal. Wow, ja, maar ik had net het idee dat die bal zou heugen. Ja, het is een prachtige zitbal uiteindelijk van Noah Elzinga. En door deze zitbal wordt het zo is het waar. Vier om het draaien en zo is het waar. Dus de Telegraaf hier in mijn naam. Pakt het proef van Larissa Smink nou eindelijk dat vierde bordje. Dan komen ze weer volledig in langs Siede bij de formatie van Gerbrecht Koster. Dus we zullen eens even zien wat er gebeurt. Noah staat ondertussen nog wel klaar. Perk staat ik al wel klaar. Dan is het alweer zien dat Noah haar onderin neemt. Die bal weer op mij richting dat die Perklin de stuurt hier in mijn naam. Zou ik al zo sinds hij komt er langzamerhand terug in. Dus dan wordt het wel stiekje ongenomen. Dan komt de bal achterin bij Jeska. En dan kan Gerbrecht de bal onderscheppen. Ja, en zo keert de spanning weer om in dit eerste. Dat is geen Sois. Nou, Gerbrecht retour tot in het perk. En dat betekent weer de Sois jou rond de Telegraaf. En dan kroept het patroon van Gerbrecht weer dichter en dichter bij in dit eerste. Ja, en dat kan wel zo'n belangrijk bordje worden. Wordt het voor jou eerst in die of wordt het toch 4 om het rijden alsnog. Het patroon van Gerbrecht Koster. We zullen het afwachten. Maar Vira en Jeska, hoe is het nog eens even... Ja, zij willen natuurlijk op mooi naar die vier eerste gliek hier in mijn naam. Het is haast nog Noah om op mij die bal dus richting dat perk te sturen. Spanning keert dus langs mijn hand weer om in deze finale. De laatste partij van de dag hier in mijn naam. Van deze Gouden Wilhelmina partij. Vanmorgen om 11 uur van startgang. Maar 8 partijen op de list moest één keer even bij laten worden. En nu ben we dus om die laatste partij bezig. Noah Elzing, ja, zij is die klaar. Die opslag neem ik nog even mooi. En dan gaan we weer om naar de studio zien wat er gebeurt. Noah neemt even... Had hij en dan ben ik benieuwd wat voor antwoord dat het perk van Vira en Jeska erop heeft. Komt die bal van Noah achterin en dan zie je Jeska Terpstra die de bal net goed witte eruit zien. En dan krijg je een triktrak, dan krijg je een hele mooie keers en dan een keer een bal van Noah. En dan is het toch retour in het perk. Draaien, vier om draaien en Sois gelijk.
0: Oké, dankjewel. Henk, goed, gaan we over naar even kijken, Piet Schaaf.
2: Nou, waar ben je bij het goed doen in de slotfase? Ik verlies je maar de vier jaar in je stand. En die zitten steeds aan de score. Maar de ploegen die lopen het heel veel. Maar gewoon, kijk, dit is een hele mooie onval van geduurd. We hebben bij het eindpunt Jelmer Naarwijn weer. En Jelmer die stuurt die bal keihard op de ladder. Dat is zo'n oorzie dat de vier weer werd. En we hadden ook bij de onval van geduurd. We hebben bij Erik Tekstenen de bal gehad. Die houdt die bal in Mark Polsta. Ik zie Mark maar bedenken kennen. Maar gewoon, het is ambitie. We zitten in de slotfase. Dat ik wat te zien. De wedstrijd te spelen. Het is fjouwerien. Ja. En dan wil je de bal weer rustig naar achteren. Ik denk net dat je het lang zou spelen hier. Fruite had hier een hele efficiënte overwinning helpen. Fjouwerien zien. In Doornem. En nu je de spit van Doornem alleen te hinnen. En dan is de paal met Max Speer die de bal direct van de spits was spelen kan. Op het moment dat hij alleen nog op Sander de Boer draait. Dus het is hier, maar gewoon, we zitten echt in de slotfase. Het is hier voor jou in je favoriet. De wedstrijd te spelen, denk ik. Altijd nog wat verwoorden, het lid ik wat van meer. En we hebben hier op dit moment hebben wij een stand, fruit, kennaai wieken. Geen mooi uitzien door Riep. En dat is een wedstrijd bij Wieterumjeerd. Dan geef je dan op dat moment zien hoe lang dit sequentie doet. En dan gaan wij dan gewoon eens om de kant nieuwschap te pakken. Dus het is hier nu in de laatste minuten. En Fruit zit Fjouwer hier voor. En dat is het. Ik denk dat de stand ik bij bloot. Ik moet hier maar bij litten. En dan, als we verdoord, lid ik het witten.
0: Okay,
2: en we zullen ook een weken zien bij zo'n diep Fruit.
0: Prima. Dankjewel. Goed, dankjewel voor het verslag. En tot de volgende keer. Hoi hoi.
2: Joy.
0: Goed zo, en dan hebben we nog iemand aan de telefoon. Wie had ik ook alweer? Nou, vertel het maar.
3: Nou jongens, hoor je hem op. Ja, we zijn hier inmiddels in de 89ste minuut. Of de 90ste minuut. 89 minuten op de klok. En het is, ik zou zeggen, het kan net meer misgaan. Belsen zit nog steeds 2-0 voor. Het is een wedstrijd. Het is meer een slijtageslag ontworpen. De spelers die echt op het oog van hun Latijn binnen. Ik vond dit natuurlijk fantastische wedstrijden die hem hebben. Ja, Chris van der Horst, die moest in 42 jaar gewoon een beetje naar mij te lachen. Zo van, je kunt er wel uitgangen. Maar dat is zeker net omdat de conditie op die. Hij lacht nou heel erg, want hij weet zelf, ik wil beter dan dit. En dan heb ik een stelling, werd hier nog niet een opmerking hier, dat hij vond het AVC toch onmerkelijk beter wie als Belsen. Nou, ik heb dat vier met twijfels door had, dat echt meende. Dat is een jongen die 25, 30 hier in Jesterbeeren ben. En zie verleden leid bij AVC. Ja, het is, bij hij heeft wel meegestaan die gewoon heel objectief zo'n wedstrijd beoordelen. Ben het natuurlijk al hier in Belsen. En volgens mij, ik zie Jaskes, dus het er een liefde aan je streepje erop. En dat zal wel betekenen dat het is een blauwe jas met erbij aan. Dat is dan AVC, maar de oranje streepjes vrienden toch langzaam dat er voor Belsen dunnen is. Ik denk nou dat ik een glaasje bier vertellen, hè. Dat ik hier beloofd dat ik dat deze soort. Dus ja, het is misschien voor de speler, voor de luisteraars net echt nuttige informatie, maar dat tekent wel een beetje de sfeer die hier aan de kant zit. Dat wij hartstikke blij binnen met deze wedstrijd en dat Belsen. Ik denk, echt dik en dik vertellen, vindt AVC hier het juist net, kon net echt tot gevaar komen. Dirk Enema, het grote gevaar, dat hing goed onder controle. Het lieken even span, krijgt hij het laatste van het waar de helft dat die een overtreding en dat hij hier op het veld lag. En ik dacht het zeggen net goed uit, dat hij hier echt een pijnlijke knibbel. En dat zijn vaak rare dingen, zeker op kunstgas. Denk je dan altijd wel waarom, goh, wat zou dat nou wel de spelers hier in Belsen ben ik wel ons die inderdaad mooi zwieren knibbelblessures het hele seizoen net voetballen kennen. Ja, dat is dan toch altijd even iets wat trooie gedachten geeft. Nou, voel je dadelijk al je mooi. Dus Claire, ik probeer de wedstrijd vol te praten. Ik weet net wat me dat helemaal lukt, want er gebeurt net zo vol meer op het veld. Dus absoluut ik eerst maar hard te zeggen dat het hier. Nou ja, die heb je in de blessuretijd nog steeds. Plan heel veel Belsen is. En dat er nog iets voor hoort, dat ik me dan nog even meld.
0: Oké, dankjewel Klaas. Nee, mooie stand. 2-0 Belsen AVC. Goed, dankjewel. Nou, dag Klaas. Dat was Klaas. Goed, ik heb. Ik zal straks Piet van der Pol nog eventjes bellen. En Jordi. Maar ik heb eerst een leuke plaat klaarstaan. Ja, ik kwam hem tegen op internet. En hij is niet zo heel... het is geen uptempo plaatje. Maar als je hem... zoek hem maar even op. Michael Bennett en Emily Bennett. You Are Getting Old. En als je dat bekijkt, dan krijg je de tranen in je ogen. Ik in ieder geval wel.

0: Oké, het is wel een hele mooie plaats. Maar ja, Henk is, die heeft ook belangrijk nieuws. Ik draai deze plaat gewoon weer opnieuw. En dan we gaan eerst even naar Henk. Henk.
1: Ja, het wie vier om het draaien. En het waren dus uiteindelijk toch nog zorg in dat eerst. En als Gerbrecht zei er goodbye in het tussenspel. Retourneert de bal dat in het perk. En dat betekent vier om het draaien. En bedoel van Gerbrecht Koster, Rick Swinia en Noël Elzinga steen ondertussen op wedstrijdpuntje. En ik ben naar zoiets waar voor. En het is Larissa Smink die de bal nou naar het perk stuurt. En die komt voorin bij Rick Swinia. Ja, en die bitter voor hier mooi. Die slaat de bal een heel lang door de boppen heen. En zaken wint dus de formatie van Gerbrecht Koster, Rick Swinia en Noël Elzinga. Winnen deze Gouden Wilhelmina partij op 400 rij. En zoiets is het Rick Swinia die de bal uit de boven jaagt. En daarmee winnen zij dus de eerste prijs hier in mijn naam. De tweede prijs gaat naar het partoe van Larissa Smink, Jessica Terpstra en Vera de Vries. En de tweede prijs gaat naar het partoe van Rudy Kronik, Iris Oosterbaan en Jeanette Winia. En ik denk dat we als eerste richting de prijsuitreikingen. Dan probeer ik natuurlijk nog altijd nog even niet bij de microfoon te krijgen. Meld ik me wel weer.
0: Oké, dankjewel. Ik draai de plaat weer even en dan ga ik zometeen gelijk weer door naar Piet. Ja, die heeft de stand verteld op de app hier. En ik bel hem eerst even op en dan krijgen we die zometeen aan de lijn.

0: Ja, ja, wat een mooie plaat. Goed, Michael Bennett en Emily Bennett, You're Getting Old. Goed, we gaan gelijk door naar Jordi, want die is alweer een tijdje bezig met Sint Anna CCVO. Jordi.
1: Ja, klopt, ja. Minuut 65 op de klok. De stand is nog steeds 0-0. Beide ploegen één grote kans gehad in de tweede helft. Sanne was gelijk de eerste kans. Die schoten zijn helaas over. Het was een goede aanval na 2 minuten in de tweede helft. Maar CVO ook een grote kans. Het was een counter eigenlijk. En die komt hem eigenlijk ook op vrije goal. Kopte die voor ons daar gelukkig over. Maar nu is Pieter-Jan plat in de aanval. Kijk wat gaat er gebeuren. Hij schiet hem met de keeper in de handen. Dus er gebeurt van, ja, CVO die weet tot nu toe op de andere velden staat. Bellicum staat voor, dus dat is gunstig voor hun. En Menschas staat ook voor, dat is ook gunstig voor hun. Nou is daar iemand van CVO die straks door zijn benen heen. Die gaat voor de goal. Oeh! Die net niet voor Pieter-Jan Plat en Mark Bakker. Nou, even kijken. Blessurebehandeling voor CVVO. Die zakt in één keer naar beneden. Of last van zijn hamstring. Even kijken, hebben ze nog een wissel op de bank zitten?
2: Ja, die is
1: nou, het lijkt goed te gaan. Maar de stand is nog steeds 0-0. Nu gaat Harmen Visser vanaf de linkerkant die. Die gaat de ingooi nemen.
0: Oké. Okay. Je hebt hem hoor.
1: Ja, wat zei je?
0: Je hebt een mooie telefoon. Je hoort de achtergrondgeluiden niet eens.
1: Ja, nee, ik sta binnen nu.
0: Oh, oké. Okay. Ik denk al, het is heel stil daar.
1: Ja, ik sta, ja. Ik had net kabinendienst, dus ik moest binnen blijven.
0: Oh ja, het hoort er ook bij, hè?
1: Ja, helaas wel, ja.
0: Ja.
1: Maar nu is er een vrije trap voor Stannen, want Jurre Brouwer wordt onderuit getrokken. Nu is Corné Bos, die gaat achter de bal staan. Die eigenlijk, even kijken, 40 meter vanaf de goal ongeveer. Probeert hem voor de goal te leggen. Hij legt hem zo voor de goal naar. Bij de keeper in de handen. De stand is 0-0 na 67 minuten spelen.
0: Oké, okay. Nee, dankjewel. Komen we straks weer bij je terug, Jordi. Dankjewel.
1: Hey. Heel goed.
0: En Piet van der Pol, die staat al natuurlijk heel de tijd klaar alweer om mee te wachten. Maar,
3: want ik sta hier te trappelen aan de kant van de om weer wat commentaar te geven.
0: Oké.
3: Okay. In de tweede helft valt hier in ieder geval meer te genieten dan in de eerste helft. En dan heb ik het over C-Robben. Waren al op de hoogte dat C-Robben vlak voor rust nog een penalty kreeg. Een hensbal in het strafschopgebied van Leeuwardia. En scheidsrechter speelt er kon niet anders dan een penalty geven. En die werd dus Thomas Dijkstra onberispelijk in de linkerhoek neerzijd. Kansloos voor de keeper en daarmee kwam C-Robben tegen de verhoudingen in op het 1-1 van stand. Nou, het was daarna ook eigenlijk meteen rust en begint C-Robben in de tweede helft beginnen ze met Patrick Amels in plaats van Stijn Skagenbos. En dat scheelt meteen in de avondskracht en in de basis die vanuit Patrick Amels komen. En dat is mooi om dat te zien. En het breert een wedstrijd. Het kan alle kanten op. Want ik bedoel, met ongeloof waar de zwaluwen het zien, de mogelijkheden en kazen had. En het was Theo Nota die met de nummer 11 van Leeuwardia, die heel behendig het strafschopgebied binnenging. En plaats toch nog de Theo Nota in ieder geval de weg voor te komen werd. Nou, in ieder geval, dat was dus weer een mogelijkheid voor Leeuwardia. C-Robben heeft in de afgelopen 10 minuten eigenlijk niet of nauwelijks iets kunnen uitrichten. Ze binnen nauwelijks in de 16 weet van Leeuwardia. Maar de stand is nog steeds 1-1 en zoals ik al zei, het kan alle kanten, kan het uit hier in Arnhem. En dat is ja, dat is het voetbal over het algemeen. Maar ik stel is niet de tweede klas waardig van beide kanten. Nou, dat is vanuit Harlingen 1-1. En dan moeten we maar even afwachten wat Zeeland er inderdaad nog doet. Dan krijg je dan wel een corner. Er is hier achter mij, hoor je mannen geschreeuw, dat is Jouren. Jouren 3, of ik denk het wat, 5. Die worden kampioen en dat gaan ze hier uitgebreid vieren. Dus vandaar dat we achter wie we het flink juicht. We nemen even deze corner met en dan mag je weer even snel, want er komt een corner die we het laag geven. Het is een variant wat je tegenwoordig meer ziet in de Leeuwen en in het betaalde voetbal. Nou, in ieder geval, het leverde niks. Oei! Daar had Zeerop een 2-1 voorsprong. Hadden ze op het voorhoofd van Patrick Amels. Die bal die ging 30 centimeter over de goal. Uit de voorzet van, Thomas Dijkstra. Hier in Harlingen 1-1. En ik zei net tegen mijn omstanders, het is weinig. Verheffend.
0: Nou, okay.
3: Laten we het daar maar op hebben.
0: Beetje saai dus.
3: Dan is Harlingen. Nee.
0: Oké.
3: Okay, ja.
0: Kom straks weer bij je terug.
3: Straks nog even terug.
0: Oké. Okay.
3: Dan hoop ik wat leukere verhalen te vertellen.
0: Oké, tot straks, Piet. Jo. Oké, goed. Ik kreeg nog een appje van Piet Graaf. Vooruit Deinem. De eindstand is dus 5-1 geworden. En leuke stand toch? Feest daar in de... Ja. Heel goed, ik had nog een plaatje opgezocht. Een andere DJ, andere technicus, ook andere muziek natuurlijk. Dus deze heb ik zelf weer meegenomen, want hij is toch redelijk nieuw. En hij is ook wel leuk. En daarom draaien we hem ook gewoon. Lady Gaga, The Dead Dance.

0: Ja, er zijn weer spannende ontwikkelingen bij Jordi. Dus, nou, vertel Jordi, wat is er aan de hand daar?
1: Ja, eindelijk een goal voor ons. 1-0, Corné Bos. Een prachtige vrije trap. Schiet hem ja, geweldig in de korte hoek. De 1-0 binnen. Nou, verdiend wil ik het niet zeggen, maar het is wel, ja, is wel mooi voor ons. Zo net kreeg Harme Visser de kans op een 2-0. Die kapte zijn man netjes uit in de 16 meter. Maar die schoot hem helaas in de korte hoek net in het zijnet. Maar we spelen nu 75 minuten en de stand is daar 1-0 voor Stanne.
0: Oké, dus nee, toch even spannend. We denken, we gooien er gelijk even in natuurlijk. Dus,
1: ja.
0: Goed, nou, tot straks, hè. Je kan altijd bellen, hè.
1: Ja.
0: Oké, okay. Goed. Ja, van Henk hebben we nog niks gehoord. Dus dat wachten we nog eventjes af. En ik zit wel een beetje te prutsen hier. Maar het ging allemaal een beetje snel. Dus ik moet even snel een plaat opzoeken. Dus daar komt hij, denk ik.
2: Er zijn wel meer punten. Ja. Dat ik denk, ik moet wel secuur werken.
0: Ja, sorry.
2: Kijk, als dat het werk is voor jou, dan zijn we zo klaar.
0: Ja, sorry.
2: Dan zijn we de verkeerde.
0: Ook die Peter Gillis, die bemoeit zich ook met mij. Wat zullen we nou beleven? Goed, Jorieke Sterken, vette boer, leuke plaat.

0: Ja, ja, goed. Vette boeren.
1: Ja.
0: En, hey.
2: Gezeur.
0: Ja, hallo.
2: Zit je weer alleen in je eentje? Of de volste, deze.
0: Ja, dat is zo. Als je in je eentje in deze studio zit als technicus en als presentator, dan heb je het toch wel heel druk, hoor.
2: Proost.
0: Ja, dankjewel. Meiland denkt ook met mij mee. Goed, we gaan even naar Piet van der Pol, want die heeft wel wat te melden.
3: Ik heb altijd wat te melden. Alleen kan ik... Ja, laat iets... er is een Duits boek in dat heet... In Westen niets nieuws. Nou, dat is eigenlijk het verhaal wat we hier in Harlingen de Hoek hebben. We binnen in het Westen en er is eigenlijk weinig nieuws te vermelden. Alleen was het een... Het verhaal. Er was chaos in het 16 meter gebied voor Theonota. En dan komt die bal voor een speuler van Leeuwardia. Ja, als je die er niet in maakt, inskieten, dan wordt het toch wel een hele moeilijke zaak om hier toch nog een resultaat te halen. Nou, zo is het in ieder geval Leeuwardia wat de grootste kaas had. En ze maken er geen gebruik van. Toen was het Patrick Amels, die maakte de keeper van Leeuwardia behoorlijk moeilijk. En dus die was net, ja, dit is een hele mooie paas. Ja, dat werd op buitenspel, werd er lach, maar dat werd in ieder geval een mooie mogelijkheid werd om zeep geholpen doordat de grensrechter vlag. En het is buitenspel. Thomas Dijkstra ging alleen op de keeper.
4: Dat is toch zo dat we een 8 niet oude verlaten paas. Dan nummer 24, Bauke Kamminga.
3: Dan kikker Bauke Kamminga komt er ook nog in. Maar voor de mogelijkheid die keeper aan Nick Aalders gaf, als je dat een klein beetje met overleg doet, dan stiert hij hem over de keeper in de goal. Maar hij kreeg iets te veel gang, die bal. Dus die ging niet in de goal, maar over de goal. Nou, dat is dan een kaas te verzeerobben door een fout van de keeper. Door een fout van de keeper, maar degene die hier een goal maakt, die is spekkoper, want de kazen worden te veel mist door beide kanten. Nou, dan krijgen we die kleine dribbelaar weer, dat is die nummer 11, dat is ook een leuke voetballer. Maar ja, dan bereik je niet meer dan een corner voor Leeuwardia. Ja, mijn hond die zei het ook al, ik kan me niet naar die kantine toe, want het begint die klein beetje te vervelen.
0: Ja, die wil wel wat brokjes hebben, denk ik.
3: Ja, dank je dan. Ja,
0: nou, van frikandel.
3: Even een stukje. Daar doet je het voor, hoor. We krijgen nog even een schaar met de Leeuwardia. Dan ben ik even met.
0: Okay.
3: Helemaal achterin. En dan is het de aanvoerder. Die probeert inderdaad die bal te koppen. Maar krijgt die bal niet met de juiste kracht binnen de goal. Dus het is Theonota die bal gewoon weer uitnemen mag. En ik kijk even naar de... We zitten in de 81ste minuut. We zitten nog steeds op 1-1. En het is armoedetroef. Laat het zo maar even stellen.
0: Okay.
3: Nou, wat negatief. Maar misschien weten we dan aan het eind toch nog iets positiefs te melden.
0: Okay.
3: In ieder geval 1-1 tegen de Leeuwardia.
0: Nog steeds 1-1. Dus ik durf niet te vragen voor wie. Want dan denken ze hij is dom. En ik ben ook dom geboren, niks bijgeleerd. Goed, ik ga zo meteen ook nog een leuke plaat draaien. Want ik heb Henk er niet gehoord. Een leuke plaat over kaatsen. Ja, hij zat niet in het systeem, dus ik denk, dan neem ik hem zelf even mee. Kaatsen of surf van Butterfly. En vorige keer zat ik hier trouwens te wachten op een patatje. En dan moest ik een uur wachten. Ik denk, nou, dat is ook niet best. Dus we doen het even anders. Ja, ik heb trouwens ook wel een beetje zwanger. Een beetje vriendin, een beetje mollig. Hartstikke leuk hoor. Hele lieve meid. Maar vorige keer kwam ik iemand tegen die zei... ben jij zwanger of hebben jullie een nieuwe frituur? Nou, hallo. Zeg je toch niet? Brutaal toch? Zet die grut op.

0: Ja, la la la la. Nou, dat is een beetje van mee te zingen, hè? La la la. Dat kan ik nog wel onthouden. Ja, la, la, la, la. Goed, en we gaan gelijk door natuurlijk naar Jordi, want daar was alweer een goal gevallen. Jordi, vertel.
1: Ja, helaas nu voor 7-4 een aanval van Stander de grensrechter vlacht hem af. Waar het lang geen buitenspel was, maar 7-4 die hield de bal, die schoot hem voor de goal. En die jongen die schiet hem geweldig. De 1-1 helaas winnen voor ons. Dus de klok staat nu op 85 minuten. Beide ploegen moeten eigenlijk, die hebben niks aan een gelijkspel. Het is, ja, Stander moet tegenhouden. Nou is Mark Bakker, die gaat er vandoor. Die sprinter vandoor schiet hem. Hij wordt over de sideline betrokken. Maar de scheidsrechter die ziet er een corner in. Nou, ja, die grensrechter die blijft maar staan met het vlagje voor de keeper. Maar de scheidsrechter die zag het in zijn ogen beter. Dus corner, minuut 86, stand is 1-1.
0: Oké. Nee, prima. Ik hoop dat het allemaal lukt tot het nieuws. We hebben nog 10 minuten. En ik zal er zo meteen nog eventjes naar.
1: Ja, daar gaat hij. Oh, Erwin Riemens, maar die kopt hem naast. Maar hij wordt weer aangeraakt. Nou, die grensrechter die heeft.
0: Ja.
1: Die steekt weer zijn vlag in de lucht voor de keeperbal. Maar de scheidsrechter had hem besloten. Dus nu is Jorren de Jong die neemt hem. Kijk wat gaat er gebeuren. Ja. Op Erwin Riemersma en die. Maar de keeper en andere. Stand is 1-1 na 60 minuten spelen.
0: Oké, dank je Jordi. Ja, ik zal volgende keer even wat voetbalgeluiden meenemen voor op achtergrond. Dat is toch wat leuk. Het is wel heel stil bij jou, hè?
1: Normaal gesproken sta ik altijd buiten.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, geeft niks.
1: Kan ik nog eventjes?
0: Ja, kan al. Je kan al even doorgaan, want Piet die wacht nog wel heel even, hoor.
1: Nu heeft CVVL aan de andere kant de corner. Even kijken wat gaat er gebeuren. Die speler neemt de bal. Ze doen allemaal even rustig aan vanwege de. Ja, er zijn toch spannende minuten in de laatste tijd.
2: Verder, als daar neemt
1: hij. Kijk wat gaat er gebeuren. Hij neemt hem kort.
0: Ja.
1: Hij gaat voor de goal. En er komt niks uit. Straks misschien nog even naar mij toe.
0: Nee, prima. Dan gaan we zo meteen eventjes door naar Henk, want die had ook weer wat te melden. Oké, dankjewel Jordi. Jo. Oké, hoi. Nou, gelijk door naar Henk. Henk.
3: Ja, ik heb hier van de winnares een jod bij me staan, Gerbrecht Koster. Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
3: Hier de krijg ik maar even kwad. Het was wel een drege dag voor hem.
4: Ja, klopt. We hadden regenkeerts. Nou, wel heel leuk keerts. We hebben heel leuk met strijnkeerts. Maar we hebben inderdaad wel een soort oeren om keertsen geweest, ja.
3: Ja, want het wie wel alle zielen bijzetten, Joerd, hè? Want het ging net makkelijk.
4: Nee, klopt. Nee, nou bloot het natuurlijk hoofdklasse. Dus je weet dat je een heel soort zitstand hebt. Dus we hebben goed keerts, maar we hebben een hele goede zitstand. Dus ja, we hebben alles met Jan.
3: Ja, en uiteindelijk, als ik even naar die finale sjug, je maar in eigenlijk vrij eenvoudig draaien, uit naar een traan hier in voorsprong. En dan komt er even een kink in de kabel.
4: Ja, klopt. Ja, we stonden echt binnen no time 3-0 voor. En daar verbaasde me zelf eigenlijk wel een beetje, hoor. Ik denk dat het gewoon van de Sistanders een beetje te snel ging al jaar. En ergens hoor je dan wel in de achtergrond natuurlijk van, ben goede keertjes, dus het bloot je er net bij. Dat weet je zelf ook wel. En toen begon hun even, ze wisselden in het perk even. Jeske ging even achterin staan. En toen kwam hun weer wat op stoom. Dan moesten wij even al wennen. En toen het eigenlijk hebben we toch nog een tosje erbij weten te zetten en er doorheen te doen. Ja.
3: Ja, want uiteindelijk draait zijn partij eigenlijk helemaal om. En dan kan het echt alle kanten opgaan, hè? En dan loop je hem toch uiteindelijk ontlangs aan.
4: Ja, klopt. Ja, het werd dan best nog wel dregen inderdaad. En dan kom ik nog via jouw traaien te steken. Nou, uiteindelijk bot Sander Batsje gelukkig. En ja, dan fjouwer. En dan moet je dat laatste Batsje natuurlijk ook pakken. Dus we hebben goed keert uiteindelijk.
3: Allemaal een mooi begin voor jou voor het nieuwe seizoen?
4: Ja, zeker weten. Ja, ik ben het seizoen goed starten.
3: Hoe zie je dien eigen seizoen de komende weken, Gerbrecht?
4: Nou, ik ben voor het eerste seizoen opslager en daar zag ik heel erg naar uit. Ik heb hartstikke leuk en goede maten. Ik is mooi Rikst en Noelle. En we zijn al lekker samen aan het trainen. En ik denk, we beginnen op de eerste klas. En wie weet stromen we wel terug naar de hoofdklasse.
3: Ja, want wie is vorig jaar nog achterin? Bewuste keuze voor die West?
4: Ja, een lastige, maar wel bewuste keuze. Ik ga altijd heel erg het opslaan als voorkeur horen. Alleen het uitslaan vond ik gewoon echt heel erg leuk. Alleen het wie gewoon te weinig. Het werd net goed genoeg meer. Dus heb ik ervoor gekozen om het achterwege te laten en van mijn betere kant te werken.
3: Ja, want uiteindelijk maar de afdeling, maar Jim, steeds nog wel regelmatig in het perken.
4: Ja, klopt. Daar bleek ik nog wel in het perken inderdaad. Samen met Marit en Jana lekker rond opslaan. En dat ken ik alle kanten op. We ken ik alle trui alles. Dus we zien gewoon hoe het rent. Dat is gewoon echt alleen maar plezier. En we zien gewoon hoe het gaat.
3: Ja, want het is natuurlijk wel belangrijk. En dat is juist eigenlijk ik wil. Van dat je beide functies artjes beheersen onder haar, hè?
4: Ja, zeker weten. Ja, ik sla dan nou in de wedstrijd net misvol uit. Maar ik onderhoud het sowieso. En ik denk dat elke keer het belangrijk vindt dat hij zowel kan opslaan als uitslaan. Te wist maar nooit of die maat uitvalt of net. Dus het bleef belangrijk.
3: Nee, want dat is je hoort natuurlijk wel bij Annette. Die Annette Koer op een gegeven moment valt mij net maar opslaan. Want die hier behoorlijk wat hinder. En dan is het toch wel belangrijk als je een opslag ter beschikking hebt in broek, hè?
4: Ja, klopt. Ja, Annette hier zit bovenbeen, leeuw ik. En dan is het fijn dat je een Linda bij je hebt die kan opslaan. En een Jelda die op een bomen kan. Dus het is gewoon heel belangrijk om alles te onderhouden, inderdaad.
3: Dus eigenlijk voor daar een nieuwe start dit seizoen?
4: Ja, zo zag ik het wel een beetje inderdaad. Ja, een nieuwe start, maar een heel goed begin.
3: Ja, in ieder geval de eerste Trommelkans Lotsen-wedstrijd. Je staat voor op de hoofdklasse. En je pakt voor de eerste kroos van het seizoen, hè? Tenminste bij Trommelkans Lotsen.
4: Ja, klopt. Eerste kroos van het seizoen. Maar het is echt mijn eerste kroos op de hoofdklasse. Dus het is alleen maar mooi.
3: Ja, ik twijfel al even. Want ik denk van, ja, is het nou vol of net de eerste? Maar het is de allereerste, hè?
4: Ja, klopt. Het is mijn allereerste. Ja.
3: Want hoe lang bist u nog bij de dames actief, Gerrig?
4: Dat vind ik
3: denk een jaar of draaien?
4: Ja, ik denk inderdaad een jaar of draaien. Ik ben toen gewoon echt nog gewoon even mooi zien van hoe het er al je gaat. En nu lekker mooi draaien.
3: Gefeliciteerd en morgen een heel soort succes in Worgum.
4: Ja, dank u wel. Kom goed.
3: Dat weer Gerbrecht Koster. Dankjewel Gerbrecht natuurlijk. Dat is meer te wedstrijd. En dan gaan we maar weer om naar verder. En dan sluit ik de dag hier in mijn naam.
0: Oké, okay, dankjewel Henk voor je verslag natuurlijk weer. En ik zou zeggen, dankjewel. Tot beter morgen weer.
3: Gerbrecht, hoor de hek altijd dezelfde.
0: Oké, okay, nou, hij is er morgen waarschijnlijk weer, denk ik. Ik zit hier morgen ook weer. Ik ga gelijk door naar Piet, want het is bijna 5 uur, dus we moeten even door. Piet.
2: Ja, nou.
0: En ik gooi gelijk Jordi er direct op, hoor. Dus jullie hebben nog 2 minuutjes.
2: In de tussentijd is het Leeuwardia wat op 1-2 komen is. En dubieuze beslissing, een penalty. Ik moet meteen erbij zeggen, dit was eigenlijk niet een penalty. Maar ja, de scheidsrechter geeft de bel. En ik ben niet de enige die inderdaad kreeg dat dit niet echt een goede echt een penalty was. Maar die bal die werd dus binnenscoort en daarmee heeft Leeuwardia dus een 1-2 voorsprong genomen. En de wedstrijd loopt op het ogenblik naar een einde. En dan is het voor Zeerobben is het een zeer teleurstellende wedstrijd worden, want ik bedoel, ze laten de kaas op vierde te worden, laten ze hier grandioos werken, omdat het team van Leeuwardia was eigenlijk, had een sterkere wil om te winnen dan dat het bij Zeerobben is. En dat klinkt dan wat dert, want iedereen wil winnen. Maar in het veld kan je zien dat Leeuwardia, die was net even een tikje sneller, een tikje effectiever. En dan kom je met een 2-1 voorsprong door die penalty, wat eigenlijk niet de penalty is, maar achteraf gezien is het natuurlijk voor Leeuwardia een terechte stand. De 2-1, want de ploeg uit Leeuwarden had in ieder geval de meeste kansen. En was ook wat dat betreft de meeste, ja, had eigenlijk het meeste recht op deze overwinning.
0: Okay.
2: En dan kan het nou ook nog 4-1 worden. En dat wordt het ook 3-1. Dan werd Zeerobben dus afgetroefd. Leeuwardia, de rechte 3 punten met naar Leeuwarden. En dan werd het onderin nog heel erg.
0: Oké, dankjewel Piet. We gaan even heel gauw door naar Jordi, want die heeft het laatste woord er even.
5: Ja, prima.
0: Jordi.
5: Ja, CVO die kreeg nog een kans, maar gelukkig pakt de keeper hem uit de hoek. Sanders nog steeds 1-1. Nou, CVO heeft nou een ingooi.
1: Het zou heel lullig zijn dat ze nog in de laatste secondes tegenkrijgen.
0: Ja.
1: Hij gaat nou in. Hij is nou voor de goal. We kijken wat gaat er gebeuren. Oh, scheidsrechter. Ja, scheidsrechter fluit af. Oh. Beide een punt. Ja, beide schieten er heel weinig misschien met op.
0: Nou ja.
1: Alle spelers zakken naar de grond.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Ja, bijna een punt.
0: Nou ja, kom mooi uit Jordi, want we gaan naar het nieuws. Bedankt en tot de volgende keer, hè.
1: Tot volgende.
0: Hoi, hoi. Ja, dit was het er weer. De Ziltemiddag. Ik zou zeggen, tot morgen. Dan ben ik er weer.
6: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
7: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
8: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
9: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
8: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.

zes minuten over de klok van 5 uur. Deze zaterdag de 9e mei 2026. Ik zeg een hele goede middag. Weer een nieuwe aflevering van Borreltime. Vorige week waren we er niet, dus we gaan het deze week even dubbel inhalen. En tot 8 uur ben ik bij je. Om je de zaterdagavond even in te loodsen. Wat gaan we doen? Heel veel muziek te draaien natuurlijk. 17:15 gaan we bellen met niemand minder dan Danny Christian. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht, Ai Ai Olga. Een oude productie die hij opnieuw heeft uitgebracht. Dus gaan we even met hem over praten natuurlijk. Die oude Duitser. En om 18:15 gaan we met nog een Danny bellen. En die heet Danny Heden. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En die heet Op het randje van de liefde. Gaan we bellen met mijn grote vriend uit het zuiden van het land. Niemand minder dan Johan Flemmings met het shownieuws. En voor de rest, heel veel muziek, gezelligheid. Zoals je ook gewend bent op deze zaterdag. Je hoort hier de lekkerste, de heetste, de lekkerste. En als je denkt van, ja Koopmans, dat is allemaal wel zo. Kun je ook altijd even een appje sturen natuurlijk voor een verzoekje. 06-300-84-65-1. 06-300-84-65-1. Ga je kijken of ik hem heb. Moet haast wel lukken. En dan draai ik hem voor je. Ik moet zeggen, ik heb er weer zin in. Sit back and relax. Lekker flesje bier open. En we gaan er een mooi feestje maken vandaag. En dan gaan we beginnen met die leuke van Justin de Wild. En hoe heet dat ding ook alweer?

0: Wat een plezier. Ja, prachtig mooi. Hoe die jongen begon. Toen Siska de Rat. Had ik maar iemand om van te houden. Daar begon hij eigenlijk bij deze zaterdag. Tenminste, kunnen we straks wel even draaien trouwens. Zo'n lekkere gouden oude ding. Het is wel leuk eigenlijk hoe het allemaal begon. Vanmorgen in de ochtendshow. Toen draaide ik met mijn radiocollega Thierry de Boer. Toen zei hij op een gegeven moment, weet je wie dit is? Toen liet hij een liedje horen. Toen dacht ik, nou, ik zei, nee, ik heb geen flauw idee. Dat bleek een hele jonge John de Bever te zijn. Zei ik nog van, waar is het fout gegaan? Ik hoop niet dat je mee zit te luisteren, John. Want hij is wel een van de luisteraars soms die af en toe wel eens even reageert. Dus goed bezig, jongen. Goed bezig. Absoluut. Ook een hele goede middag, Erik de Jong en de crew, zeg je dan. Een crew op schip. Die ergens op de Friese wateren rondzweven. Denk op die brug, hè. Kijk uit. Hij is niet hoger dan dat je denkt. Ook een hele goede middag. Het team van Omroep Zilt, die mij gelijk weer doorgezet hebben naar de Ziltemiddag. Want het zou eigenlijk een uurtje langer zijn, maar ik ben al op de FM, kreeg ik door. Dus ook hartelijk dank, jongens, voor de informatie natuurlijk. Mocht je een verzoekje hebben, kun je die altijd even aanvragen op 06-384-651. En dan ga ik hem voor je draaien natuurlijk. Maar we gaan eerst deze even draaien.
1: En we zingen!
0: Mick Harren! En hij zingt een gekkenhuis.

dat Monique Smit zwanger was. En ja, Stef Ekkel mag er ook best zijn qua buik. En stonden ze in Volendam op de haven dat clipje op te nemen. Wie van ons heeft de grootste? Ja, geweldig. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Dit is Muziek op je Radio. In samenwerking met Omroep Zilt en vele andere zenders. Tot 8 uur ben ik bij je met het programma Borreltuin. Tijdje terug kreeg ik binnen al. Kreeg ik de sample binnen van hem. Ik heb het over Wesley Bronkhorst. En hij heeft een nieuwe single uitgebracht. En hij zei, mag hem nog niet draaien, maar wat vind je ervan? Toen heb ik hem een paar keer gehoord en toen bleef dat ding maar in mijn hoofd hangen. En hij zei, je moet echt wachten tot hij uit is. Dus ik mocht hem niet draaien. Maar ik ga hem nu draaien, want hij is gisteravond uitgekomen. Dus ik denk dat ik een van de eerste internetradiostations ben die hem op mag zetten. Komt-ie aan, Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé.

allernieuwste van Wesley Bronkhorst was dat. Ik drink rosé op deze zaterdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. 6 minuten voor de klok van 5:30 en dit is... Wie ook alweer?

verbouwde Circus Rens was dat op deze zaterdagmiddag. Prachtig mooi is die, toch? Ja, ik vind het mooi wat je allemaal met de AI niet kan doen. Ja, geweldig. Lekker even wakker worden op deze zaterdag. Fijn dat je erbij bent. Het is Muziek op je Radio. In samenwerking met Omroep Zilt, Radio 599, de Frieske Piraten, Holland FM en natuurlijk Omroep Zilt op de FM op DAB+. Kreeg een verzoekje binnen over Omroep Zilt gesproken van Leo, een van de technici daar. En natuurlijk, zij zou een mooi plaatje willen draaien. Van René Schuurmans. Ik denk, ja, natuurlijk wil ik dat. En die zei van, laat de zon in je hart. Laat de zon in je hart. Tuurlijk! Ha. Ik zou zeggen, de handjes in de hoogte. Trek een flesje bier af. En pak de buurvrouw bij de arm. Jawel.

mooiste zangeres uit Duitsland natuurlijk. Helene Fischer met Ademloos Door Die Nacht. En ze treedt nog steeds op. En volgens mij was ze vorige week in Nederland. Want ze was de gast bij Eva Jinek in het programma Eva. Altijd tussen 7 en 8 uur. En wat is het een mooie vrouw. En toen ging ze daar nog live optreden met een band, jongen. Geweldig mooi hoe ze dat neerzetten. Ja, schitterend. Dat zijn echte artiesten. En ze wonen in Duitsland. Kunnen zij niks aan doen natuurlijk. Ik zou meteen ook nog een Duitser aan mijn telefoon. Danny Christian. Ik hoop niet dat je mee zit te luisteren, Danny. Want dan neem je vast niet op zometeen. Dat moeten we niet hebben. We kennen haar allemaal natuurlijk. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht. Marloes Oosting woont ook in Duitsland. Jawel. Grote vriendin van de show. En ook wel een vriendinnetje van mij. Ja, eigenlijk wel. Toch, Loesje? Ik weet dat je mee zit te luisteren. Maar wist je dat Manuel een single heeft opgenomen? Eigenlijk een single, een liedje wat Marloes Oosting ook een paar keer uitgebracht heeft. Tenminste, op het album van haar staat die. Spreidt een vleugels uit. Ja, dan vleugeltjes. Want ze is niet zo groot, laten we het zo zeggen. Waar gaat dit heen? Ik ga hem gauw draaien. Manuel, ik spreid mijn vleugels uit. Ik zeg een hele goede middag. Muziek op je radio. Tot 8 uur, borreltime.

best wel evenveel. Ja, dat is altijd wel een mooi nummer. Mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 063-184-65-1. En dan ga ik hem voor je draaien natuurlijk. Vorige een paar weekjes terug, toen had ik wel een telefoon, dames en heren. De koning der piraten natuurlijk. 2 meter lang, misschien een beetje langer zelfs nog. We hebben het natuurlijk over Jannes. Hele mooie single uitgebracht. Dans tot de morgen met mij. En eind oktober geeft hij 2 shows weer weg. En dat staat dan weer helemaal in het teken natuurlijk van prachtig mooie piratenmuziek van Jannes. En Friends natuurlijk. Hoppa, leuk hè? Hoor, hoe leuk. Of niet Roeland, hoor dan. Ik word er zelf doodziek van gewoon. Ik weet niet waarom dat ik het opzet. Nou, in ieder geval, ik had het over Jannes. Hier komt hij aan, de nieuwste. Dans tot de morgen met mij.

0: met de Wilma Medley 2.0. Ja, ik vind het wel een leuke trouwens eigenlijk. Ja, ook een hele goede middag Wim en Jeanette in Nieuw-Buinen natuurlijk. Ook, vanuit de beterschap natuurlijk, Jeanette. Want jij had een klein probleempje. Je had ruzie met een luchtkussen volgens mij of zo. En dat ding viel jou aan. Ja, toen jij een kind wou redden, toen dat ding aan de loop ging. En toen viel dat luchtbed. Of dat luchtbed. Dat luchtkussen, dat viel jou aan. En toen ging het natuurlijk helemaal fout. En dan ben je natuurlijk wel even onderweg naar de spoedeisende hulp terwijl er feest is en alles. En ik hoorde dat je de pols gebroken had. En het leek eerst dat ze het zo konden zetten, maar toch een operatie nodig was dus vandaar. Nou, ik hoop dat het allemaal snel weer genezen is. Dat jullie straks ook heerlijk op vakantie kunnen natuurlijk naar Oostenrijk. En ik zag dat Wimpy lekker aan het koken is. En gelukkig dat het allemaal goed gaat. En daar vroeg hij ook een plaatje aan van Marloes. Gelukkig. Hij zei, gelukkig dat het eten goed gesmaakt. Nee, dat het goed gelukt is. Zo zei hij dat. Maar ik wil jullie eerst even allemaal, alle luisteraars, een goede raad geven. Want het is weer bijna 6 uur. Dat betekent, wat gaan we eten vandaag? Kijk uit. Haal maar een patatje, denk ik.
1: Neem nooit je hondje mee naar de Chinees.
0: Niet doen.
1: Of het een herder is, een bokser of...
0: Zit daar wat vlees aan zo'n ding trouwens? Ja.

0: Het is gewoon de gezelligheid die het hem doet.
1: Kom erbij.
0: Kom erbij.
1: Beleef het mee.
0: Beleef het mee.
1: Bij muziekopjeradio.nl met John Koopmans.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. Tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

0: Dit is muziek op je radio.
1: Radio.
0: Met John Koopmans.
1: Lekker hè.

wat klinkt dat altijd mooi, zulke dingen. Dat je die een beetje verbouwt. Kaoma de Lambada. En dan even lekker verbouwd naar een dikke vette dance. Dit, ja. Roland en Anita. Ze mogen een mooi plaatje horen van Aino. House am Zee. Ga ik voor jullie draaien.

zeg ze in mijn krokkie. Het is weer tijd voor een onmiddellijk dikke polka. Polka.

0: Jawel, de Edelwijze Overdrivers, dat is een lekkere verder dikke polka op deze zaterdagavond. Het is 17 minuten over de klok van 6 uur en dat betekent dat we de eerste kandidaat artiest gaan bellen. En dat is niemand minder dan mijn grote vriend uit Duitsland, Danny Christian. Een hele goede avond, Danny.
1: Hele goede avond, John. En een hele goede avond, lieve luisteraars.
0: Hoe gaat het met je, jongen?
1: Ja, goed. Lekker druk. Het is enorm druk. Ik had gisteravond optredens te doen. Vandaag sta ik in Nieuw-Leuzen bij Tukker FM.
0: Oké. Okay. Oh ja, dat is vanavond. Ja, dat klopt.
1: Dat is vanavond, dus daar ben ik ook alweer bijna op startpunt om te vertrekken zometeen. Dus als wij gesproken hebben, dan zit ik waarschijnlijk een paar minuten later in de auto.
0: Ja.
1: En dan, de nieuwe single doet het heel goed. Morgen zit ik in België. En overal op de radio komt Olga heel goed over. Dus er zijn mensen die maken filmpjes hoe ze zelf Olga zingen. Nou, het is echt wel hartstikke leuk.
0: Ja, want ik kwam hem volgens mij gisteren ook al tegen op TikTok.
1: Ja, dat zou best wel kunnen, maar het is echt enorm. Het is eigenlijk een heel oud liedje uit 1957. En geschreven door Kees Schilperhoort.
0: Ja, die man met die prachtige mooie radiostem.
1: Ja, een hele bekende radiostem van vroeger. Ik heb hem nog een paar keer ontmoet. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt heel erg verbaasd hoe de reacties zijn. Want gisteren zat ik bij Omroep Flevoland.
0: Ja.
1: En daar was het zo dat een jonge collega van mij een film maakte. Die kon het liedje gelijk meezingen, want zij heeft dat nog op school geleerd. En ik was echt stom verbaasd en ik was er heel blij mee. En ik hoop dat veel mensen de melodie nog herkennen en lekker mee gaan zingen.
0: Ja, natuurlijk. Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Het is inderdaad ook wel een liedje wat gigantisch blijft hangen. Want ik kreeg hem binnen van de pluggers vorige week, volgens mij 2 weken terug. En toen dacht ik van, jee, ik geloof dat de hele dag de neur hier dat ding, joh.
1: Ja, de naam Olga vergeet je nooit meer.
0: Nee, inderdaad. Het is trouwens wel een van de vrouwen, een Olga. Daar heb ik nog nooit wat mee gehad, volgens mij.
1: Nou, we hebben zelf gezocht en we hebben een onderzoek gedaan. Er zijn in Nederland 10.000 Olga's te vinden. Dat is niet veel.
0: Nee, dat is niet
1: echt
0: veel. Nee. Nou heb ik niet zo heel veel vrouwen gehad.
1: Maar een aantal hebben zich gemeld. Dus wat dat betreft was dat heel erg leuk.
0: Ja, geweldig mooi, man. Ja, prachtig. Maar nee, je hebt hem ook... Ja, doe maar.
1: Als je de clip daarvan ziet, want de clip is gelijktijdig uitgekomen deze keer.
0: Ja.
1: En dan zie je ook het spat gewoon ervan af. We hebben daar luidkeels gewoon tijdens de opnames meegezongen.
0: Ja.
1: En ook de meiden die daar meededen, echt een superleuke dag hebben we daar gehad.
0: Ja, er zit een prachtig mooie clip bij, heb ik gezien inderdaad. Productie bij Edwin van Hoevelaken.
1: De productie is van Edwin van Hoevelaken en Apex heeft gewoon de clip gemaakt. En in opdracht van ons. Nou, en het was gewoon geweldig. We hebben heel veel gelachen, zowel in de studio, maar ook... Want het gaat eigenlijk over niks. Het is gewoon een leuk verhaal.
0: Ja.
1: En ik hoorde de oude versie en die zei tegen mijn manager, die kwam ermee aan, Gerard Baas. Ik zei, jeetje, dat maakt me heel erg vrolijk.
0: Ja.
1: Misschien kan ik de mensen daarmee vrolijk maken. Dus laten we daar een moderne versie van maken.
0: Ja, nou, dat gaat zeker lukken. En vanavond sta je op Tukker FM. Of tenminste, Tukker Piratenverstelling. En ja, dat gaat weer helemaal uit zijn dak vanavond daar.
1: Ja, het is de dikke tent is het. Hè?
0: Ja.
1: De mega dikke Tukkerparty.
0: Ja, geweldig met die waar zo'n mannetje van 12.000 tot 15.000 man volgens mij kunnen in dat ding, toch? Of niet?
1: Ja, 12.000 dacht ik ook. Dat is als je het podium opkomt, je gaat eerst schrikken van de massa mensen die daar staan.
0: Ja, geweldig.
1: Dat is één gezellig boel, jong en oud, viert daar met elkaar. En wat mij zo verbaasd is, dat de jeugd al die liedjes van vroeger, van Anita en van wie er allemaal zijn, nog kennen. Die zingen elke tekst mee. Ik vind dit fantastisch. Ja. Dat zo gewaarborgd is.
0: Ja, het is onvoorstelbaar. Want ik sprak, dat was volgens mij vorig jaar, begin vorig jaar of 2 jaar terug misschien alweer. Sprak ik met Koos Hendricks, de zanger van het Sneeuwbaltrio. Ken je het Sneeuwbaltrio nog?
1: Ja.
0: Nou, die treden dan nou af en toe ook nog wel eens op. Oké, deels wel met muziekband natuurlijk. Maar hij zei ook, John, je wil het geloven of niet? Ik was een jaar of 16 toen zij dat Adé Kleine Paloma hadden. Toen had ik een geheime zender. Mag niemand weten, dat was geheim.
1: Ja.
0: Maar dan had je een geheime zender en dan draaide die muziek. Toen was ik al 16. En nu ben je gewoon, ik ben nu 40. En mocht ik willen. En dan wordt dat gewoon door de jeugd van 14, 15, wordt dat gewoon meegebleerd, joh. Onvoorstelbaar.
1: Maar ik kan je vertellen, dit is normaal, maar ik ben ook 40, dus...
0: want volgens mij zijn wij even oud. Wij zaten bij mijn klas.
1: Zijn we van hetzelfde bouwjaar? Wat ben je van bouwjaar?
0: Van 67 heen. Oké, Danny.
1: Nou, kijk, ik van 56, dus ik word over een paar dagen word ik 70. Maar het voelt niet zo. Ik voel 35 en ik gedraag maar als 25.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Er is niks aan de hand.
0: Nee, ik zat vanmorgen bij de kapper en de kapper die zei tegen mij, volgens mij ben jij op je 18e blijven hangen.
1: Dat zegt hij tegen mij ook altijd.
0: Nou, dus dan doen wij toch wat goed, Dan.
1: helemaal niet zo verkeerd.
0: Nee joh. Hey, ik ga je niet verder ophouden, want jij moet zo meteen in de auto naar... waar moest je heen?
1: Nieuw-Leusden.
0: Oh ja, Nieuw-Leusden. Ja, klopt, ja. En dan ga je ze helemaal gek maken. Nou, stuur me vanavond even een fotootje hoe het was.
1: Ga ik doen.
0: Oké. En wij spreken binnenkort even wat af. Mocht je in de buurt zijn van Friesland, rijden we even naar elkaar toe. Dan gaan we even een kopje koffie doen met z'n tweeën.
1: Gaan we zeker doen, John.
0: Oké, jongen. Hey, heel veel succes en we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Lieve mensen, wees voorzichtig, want die blijft gewoon uren in je kop hangen. Ai, ai, Olga, hier komt-ie.

Jawel, dat was... Wie waren dat zo gauw ook alweer? Donnie en maakt niet uit. In ieder geval, fijn dat je erbij bent. Het is 2 minuten voor de klok van 6:30. Ik zou even een muziekje opzetten, maar ik was net te laat. Dat had je wel in de gaten. Tenminste, de oplettende kijker, die had dat natuurlijk gezien. Wacht even hoor. Even een muziekje eronder. Zo, want anders wordt het zo stil op de radio, vind ik altijd. Even kijken. Ja, dat was Danny Christiaansen straks even leuk aan de telefoon. En die staat vanavond dus op het grote Tucker FM Festival in Nieuw-Leusden. Ja, dat mooi centraal in Nederland. Even kijken, wat gaan we nog meer doen zometeen? We gaan zometeen nog even bellen met Danny Heden. En die heeft een mooi nieuwe single uitgebracht op het randje van de liefde. Op het randje van de liefde. Ja, dat is balanceren inderdaad. En mocht je nog een verzoekje hebben, kun je altijd even aanvragen op 06-384-651. 06-384-651. En dan kun je ook altijd even een berichtje achterlaten van wat je aan het doen bent. En met wie. Vooral met wie. We gaan een mooie idee draaien van Criss Cross Amsterdam. Ik moet wel even een goede knop indrukken natuurlijk. Want het hoofd er weer lekker bij kopen. Anders, wat gaat dit weer lekker. Criss Cross Amsterdam. Jans.

Ja, mooi nummer van Dries Roelvink was dat, Tante Jetje. En dan kun je echt zien dat die man ook uit Mokum vandaan komt. Want ja, dat zit gewoon in die genen van die mensen, hoe ze dat zingen. Dat kunnen wij als niet-Mokers kunnen dat absoluut niet. Ook een hele goede avond, pa en Gerrie in Oosten... Nee, in Kollum nu. Ja, in Kollum. Fijn dat jullie er ook bij zijn en ik weet dat jullie mee zitten luisteren. En ja, vorige week stuurde ik dit nummer naar je toe. En je had het op de radio ook al een keer gehoord dat ik het op verzoek draaide voor iemand in, wat was het ook, Zeeland volgens mij. Hij zei, zou je deze nog een keer voor mij willen draaien natuurlijk. Ik zei, natuurlijk pap, deze is voor jou.

0: Speciaal voor Pare Geri. Rozen voor jou.
1: Wat een prachtig mooi nummer is dat toch? Ja, ik blijf het zelf ook verschrikkelijk mooi vinden. Een hele goede avond, Erik de Jong en de crew op het schip. Ja, ik weet even de naam van de boot eigenlijk niet helemaal meer. Maar in ieder geval, zijn crew is hier over de Friese wateren. Hij zei, zou je een plaatje willen draaien voor... wacht even, ik moet het er even bij pakken. Misschien dat dat wel wat beter gaat dan... Even kijken hoor, het is ook een echte piratenradio dit natuurlijk. Even kijken hoor. Zou je een mooi plaatje willen draaien voor mijn schoonmoeder? Want die vindt dit lied zo mooi. Dat werd gedraaid op het afscheid van mijn schoonvader. En hij zei, zou je een mooi plaatje willen draaien voor Jan Casimir? En daar komt hij, bedstoelwinner, Dear Friend.

0: is muziek op je radio. Met John Koopmans.
1: Lekker hè.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

De nieuwste van Frank van Etten was dat. Niet bang voor de duivel. Nou, daar moet je ook niet bang voor zijn, toch? Niet bang voor de duivel. Soms dan kijk ik wel eens over mijn schouder en denk ik van... Oh, Nee, geintje. Toch? 7:15 hier in de studio. En ik zei net, we gaan Danny Heden bellen. Maar dat wordt even later, want ik zat even in de planning te kijken. Nee, 7:15 was dat. Nou, in ieder geval, maakt niet uit. Goedenavond, fijn dat je erbij bent. Muziek op je radio in samenwerking met Omroep Zilt natuurlijk en vele andere zenders. En, we maken tot 8:00 maken voor jou een gezellig feestje. En dan wat jij daarna doet, dat mag je helemaal zelf weten natuurlijk. René Vroger en Waylon hebben ook een nieuwe naam gemaakt. En die heet Hoe de Liefde Gaat. Hoor je dat? Tik, tik, tik. Heel professioneel, jongens. Prachtig mooi. Echt studio opname. 06300 84 65 1 voor een verzoekje.

0: René Vroger en Waylon.
1: Hoe de liefde gaat. Schitterend, twee toptalenten bij elkaar.
2: Gewoon gezellig luisteren.
3: Een verzoekje aanvragen.
2: En

het origineel. Van Marianne Weber is Dora. Alles gaat voorbij. 8 minuten voor de klok van 7 uur. Dit is muziek op je radio voor jou. En voor heel veel mensen die zitten te luisteren, ben je aan het eten? Je weet wat ik zo straks zei, hè? Neem nooit je hondje mee naar de Chinees. Dat gaat niet goed. We gaan even terug in de tijd. En dat gaan we even samen doen met Wiltura. En nog Wiltura, die kwam volgens mij uit België vandaan. Hij heeft een mooi liedje gemaakt over een stewardess. Een stewardess? Ja, een stewardess. Een air hostess, zo heet het liedje.

De nieuwste van Volde Cruz, Ruud de Soleil. Ja, de zomer komt er weer aan, dus verrossen straks allemaal weer richting Spanje over de route de Soleil. Ja, ik zeg altijd, als het langer is dan 300 kilometer, dan ga ik met het vliegtuig. Bekijk het maar. En met de huidige brandstofprijs hier in dit land. Jongens, waar gaat het heen? Nou, Schengel de Geng dan maar.

0: trap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

0: was dat van Berend van der Schelling natuurlijk. Even speciaal voor op verzoek, want er werd zo vaak door de muziek heen gedraaid. Ja, ik kan er niks aan doen. Maar hier draaien we niet, of praten we niet doorheen, hoor. Hoor.
1: Weer zo'n zaterdag, klok tikt de richting 5 uur af. Glas in de hand, jas aan de haak, stem op de zender.
0: Gezellig.
1: Dag in de zaak.

machtig mooi nummer toch? Borreltime over, ja, ondergetekende natuurlijk op deze zaterdagavond. Dat is alweer het laatste uur gaan we in. Na 8 uur. En dat betekent dat wat het dan alweer gebeurd is. Jammer genoeg. Maar goed, maakt niet uit. Gijs en Lisbeth Heesbeen van, ja natuurlijk, van vrouwen. Reizigersvrouwen natuurlijk. En natuurlijk ook niet onbekend van bij ons op het kamp van de RTL 5. Maar nu nog het laatste. Volgens mij was de afgelopen donderdag de laatste uitzending op TLC. We gaan vast nog heel veel van hen horen. Ik hoop trouwens, Thijs, dat je heel snel weer op de been bent, jongen. En dat we elkaar dan heel snel gaan treffen. En dat we het glas eens even kunnen heffen. En gewoon eens gezellig even over kunnen hebben met z'n allen. Thijs en Lisbeth, ja, ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd natuurlijk. Want ja, het gaat niet zo heel goed. En ja, dat moet zo snel mogelijk aan de kant zijn. En ik zag dat jullie aan het luisteren zijn, dus wat hartstikke mooi. Ja, je vroeg een andere plaat aan, maar die heb ik zo gauw niet voorradig staan hier. Maar je zei van, die andere is ook heel mooi. Van Robert Water. Gina! Ach, jee, me gaat er echt weer verkeerd. Nou ja, wacht even hoor, dat ga ik gewoon even oplossen. Even kijken hoor, dat kan ik. Dat wil wel eens dat hij dan even, dat hij het dan niet pakt. Nou, wacht even hoor.

0: Robert Pater was dat natuurlijk met Gina. Speciaal voor Gijs en Lisbeth Heesbeen. Hartstikke fijn. En ja, ik wens jullie hierbij nog heel veel sterkte. Hey, deze is ook leuk trouwens. Jurieke Sterke.
1: Wat vind je van mijn
0: je denkt dan in het begin, waar gaat dit over? Goed gebeurd.

0: Jorieke Sterken was dat. Goed geboerd. Jawel. En we hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Danny Heden. Een hele goede avond, Danny.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hey, hoe is het met je?
1: Ja, met mij goed. Met mij goed. Beetje druk, maar
0: okay. Goed. Nou ja, dat is alleen maar een goede zaak dat je druk bent. Tenminste met de muziek dan druk bent, hè?
1: Zeker, ja, nee, absoluut, zeker.
0: Mooi zo, man. Hey, wat een leuke single heb je weer, man. Op het randje van de liefde.
1: Ja, dankjewel, man. Ja, ben er blij mee.
0: Ja, dat geloof ik. Autobiografische, wat vertel.
1: Nee, dat autobiografische ben ik wel voorbij, hoor. Nee, mijn liedjes gaan veelal over de liefde. Ik ben gelukkig in de liefde, maar ze zijn niet autobiografisch.
0: Nou ja, nee, dat had gekund natuurlijk.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, wie heeft het geschreven, Danny?
1: Het is een liedje geschreven door Olaf Hesselmans.
0: Oké, Olaf Hesselmans. Ja, precies, ja. En het is geproduceerd door Dylan van der Veen natuurlijk.
1: Dylan van der Veen, ja.
0: Ja,
1: de man uit het prachtige Wommels.
0: Ja, dat is hier niet zo ver bij de studio vandaan trouwens.
1: Nee, dat weet ik toevallig. Ja,
0: ja, ja, ik zit in Harlingen. Oh ja, dat weet jij natuurlijk wel.
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Precies. Ja. Hey, mooie opvolger van het andere nummer.
1: Ja, nee, maar ik ben lief bij jou. Je hebt het supergoed gedaan. Het was natuurlijk wel een beetje zoeken van, zo'n liedje over te overtreffen, dat valt niet altijd mee. Dus, nee. En dit liedje kwam op mijn pad. Het is wel een beetje, nou, out of the box wil ik niet zeggen, maar het is niet echt wat ik veelal heb gemaakt. Dus het was voor mij wel iets nieuw, maar ik ben zelf echt heel erg tevreden met het eindresultaat. En gelukkig wordt die goed geluisterd en goed gestreamd. Dus ja, ik ben er heel blij mee.
0: Absoluut. Je hoort hem toch eigenlijk best wel veel op radio. En hij blijft ook lekker hangen.
1: Ja. Ja, nee, het is wel een herkenbaar liedje, wil ik niet zeggen. Maar het is, als je hem toch een keer hebt gehoord, heb je dan zoiets van, hey, dit klinkt wel heel lekker.
0: Ja, het is eigenlijk wat een oorworm.
1: Een oorworm, ja, zeker. Die woorden zochten. Ja, je haalt me de woorden uit de mond.
0: Ja, nee, maar ik voelde zoiets van, volgens mij kan ik het niet vinden.
1: Volgens mij wil hij dit zeggen.
0: Hey Danny, waar sta je momenteel?
1: Sorry, wat zei je?
0: Waar sta je momenteel? Want je was aan het optreden zo straks, volgens mij, toch?
1: Nou, ik zit alweer in de auto, want ik heb een drukke planning vanavond. Dus ik kom net uit Zwartsluis.
0: Oké.
1: En we zijn nu onderweg naar Windesheim. Dus het is een beetje jagen, maar dat maakt het ook altijd wel weer. Dat maakt het altijd wel weer leuk. Dat je het allemaal toch wel weer net binnen je drukke planning kunt. Dat is altijd wel een uitdaging.
0: Ja, precies, inderdaad. Maar ja, rij wel voorzichtig natuurlijk, hè?
1: Absoluut, zeker.
0: Ja, precies.
1: Zeker.
0: En een beetje crisscross Nederland is natuurlijk ook leuk, want dan krijg je ook een beetje dat verschillende soort publiek wat, hè?
1: Ja, nee, dat maakt het altijd wel weer een uitdaging, hoor. Dat je, de ene keer sta je op een bruiloft, de andere keer sta je op een piratenfeestje, dan kom je weer in een voetbalkantine. Dus dat is altijd wel weer een uitdaging. En dat je weggaat en voldaan in de auto zit en je denkt van, nou, dat heb ik toch weer mooi gedaan.
0: Ja, precies. Nee, dat doe je heel goed. Hartstikke mooi, man. Ja, hey, ik zal je verder niet ophouden, want het hoofd moet er even bij. Nou, ik denk dat iemand voor jou rijdt, of niet?
1: Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het leuke interview. En ik hoop dat de luisteraars genieten van mijn nieuwe liedje.
0: Oké, wil je hem zelf aankondigen?
1: Ja, zeker kan ik dat. Goed, lieve luisteraars, hier is dan mijn nieuwe single, Op het randje van de liefde.

Paul Grinohaus was dat in de favoriete kroeg. We gaan zo meteen even bellen met Johan Flemings natuurlijk, uit het zuiden van het land. En die gaat ons weer even bijpraten over het laatste shownieuws. En wat er allemaal gebeurd is de afgelopen week in de Showbiz City. En daaromheen natuurlijk internationaal. Die man die weet altijd alles, die heeft overal ingangen. Hoe mooi is dat? We gaan het hele mooi in één draaien. Van Wilma in het verleden natuurlijk. En dat is een hele mooie in één. Een echt heel leuk liedje.

Ja, is toch leuk? Even terug in de tijd in een nieuw jasje was dat. Zou het erg zijn, lieve opa? En ik zet er maar even een ander muziekje onder. Want ik kreeg net een klacht van het duo Bermar. Dat ik alleen maar door hun muziek heen zit te draaien. Dat draaide ik zo straks even een liedje voor hun. En toen was hij nogal licht geraakt over het feit van dat ik dan nog twee woorden erin zei. Nou, klaar. Ik mocht hun muziek niet meer gebruiken. Gaan we niet meer doen dan? Zoek het maar uit. Helemaal niemand nodig. Speciaal voor Ilse Wieringa. Deze, de mooie van Jannes. En ik hou van jou.

0: de mooiste nummers van het album van Jannes. Liefde is meer. Ik hou van jou. Ja. En aan de muziek te horen, daar hebben we hem weer. Niemand minder dan de grote vriend van mij uit het zuiden van het land. Johan Flemings, ik zeg een hele goede avond. Johan.
1: Goedenavond. Goed. Ja hoor, daar zijn we weer.
0: Ja, ja. Weer een week voorbij, Johan.
1: Ja, we gaan te snel, hè. Ongelooflijk, wat vliegt de tijd allemaal, hè.
0: Maar ja. jij stond vorige week natuurlijk wel even in oog en oog met onze vorst en vorstin.
1: Ja, absoluut. En ik moet zeggen, het was wel heel erg bijzonder. Het was wel heel leuk. Ik had hem nog een heel leuk cadeautje overhandigd. En ik moet zeggen, wat een leuke stad is het daar ook, hè, Dokkum.
0: Ja, ja, zeker. Ja, dat is een hele mooie stad.
1: Ik was al eerder natuurlijk een paar keer geweest. Met de Elfstedentocht toen, in 1986 was ik er, of 85, weet ik wel wanneer het was.
0: Ja.
1: Toen heb ik hem ook gereden. En later heb ik hem nog een keer gedaan, toen ik die Elfstedentocht in Klune. Toen ben ik er ook nog een keer erin gekomen.
0: Ja. Oké, okay, ja. Ja, nee, het is een heel mooie stad. Dat zei ik die week ervoor nog tegen je. Heel mooi bolwerk erbij met twee van die hele mooie molens erop. En het centrum, ja, ook. Het is gewoon, ja, het is gewoon een prachtige stad. Absoluut.
1: En leuk om daar te zijn. En wat een leuke mensen ook allemaal er in Friesland. Ja, dat moet ik ook zeggen.
0: Ze, ja,
1: zijn,
0: maar wij
1: Friesen zijn ook echt gastvrij ook allemaal.
0: Ja, ja hoor, wij Friesen zijn, wij zijn heel aardig.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus dat was ook echt. En ook de mensen er allemaal. Het was ook, er was ook niks wat er niet goed ging. Alles was echt perfect. Kon niet beter.
0: Ja, ja. Nee, maar het zag er ook allemaal heel leuk uit. Maar wat ik me afvroeg, Johan. Heb je nog op schaatsen gestaan? Ja. Heb je nog geschaatst?
1: Nee, dat deed de koning, hè, met Maxima. Dus, ja. Ik had nog wel graag willen schaatsen, maar daar zat er dit keer niet in.
0: Nee. Want ik zat dat echt. Ik denk van ja, natuurlijk, die staat natuurlijk te schaatsen. Die gaat straks op de schaatsen.
1: Nee, ik stond wel tegenover het hokje.
0: Ja.
1: Voor de stempelpost. Maar klopt. In ieder geval, het stempelen, dat ging nog wel, maar schaatsen helaas niet.
0: Oké. Okay.
1: En toen de koning voorbij was, ging ze ook de schaatsbaan eraf breken. Dus dan wordt het allemaal weer snel opgeruimd allemaal.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, dat was gewoon de top-act was voorbij, zeg maar, en het podium werd afgebroken.
1: Dan wordt alles meteen weer afgebroken. Ja, okay. Dan gaan ze meteen weer aan de slag. Meteen alles weer weg. Ja.
0: Goh, ja.
1: Ja, dat gaat snel hoor. Dat moet ik wel zeggen. Ja.
0: Ja, maar, nou ja, goed.
1: Het was hoe dan ook fantastisch.
0: Nou ja, en, nou ja goed. Wij hadden het erover met z'n tweeën van... zou het lukken? Ja of nee? En ik zat televisie te kijken voordat ik wegging. Want ik zou zelf ook weg. En ja hoor.
1: Ja. Ja, en ook Maxima en Amalia. En ik heb ze allemaal de hand kunnen schudden. En... leuk gesprekje mee gehad. Dus Maxima, die heb ik ze nog weer.
0: Ja.
1: Dus dat was wel grappig allemaal.
0: Ja, ja, geweldig mooi man. Prachtig, prachtig mooi. Ik ben echt blij voor je.
1: Ik ben echt blij. Ja, het was echt leuk. Ja, maar is er weer veel shownieuws deze week, hè?
0: Ja. Ja. Weet je wie ik van de week zag op televisie?
1: Vertel.
0: Gordon.
1: Ja, hij is weer met alles dingen bezig. En, ik heb trouwens zijn optreden weer gezien, maar ik moet zeggen... Het is, hij heeft voor Replay heeft hij een nieuw nummer gedaan. Maar ik moet zeggen, als hij het live doet, klinkt het niet zo geweldig, moet ik zeggen.
0: Oké, okay. Ja. Nou ja, maar ja, ik zag hem bij het programma Eva. En dat ik denk van, hé, hebben ze hem weer opgegraven?
1: Ja, het is, ik moet zeggen, zo'n live performance is niet meer wat geweest. Dus, en dan denk ik ook van, wat vraagt hij nou, €25.000 voor een half uurtje? Is toch best wel een fors prijsje.
0: Ja, kan niet vergeten, bij mij sowieso. Ik heb het er sowieso niet voor over.
1: Nee, ik ook niet. Ik ga het me in ieder geval niet betalen.
0: Nee.
1: En zeker niet €25.000. Nee.
0: Nee, nooit een keer. Nee hoor, absoluut niet.
1: Dus, met Ali B is dan ook, die dacht eventjes van, dat is niet zo best te komen, maar daar valt ook niet aan te tegen, hè?
0: Ja,
2: dat...
0: Ja, we hebben er wat aan aparte... Wacht even, Johan, we hebben een slechte lijn.
2: Slechte lijn.
0: Ja. Hallo? Ja,
1: ja nou, ik hoor me goed hoor.
0: Ja, ja. Nou hoor ik je weer. Ja, ik had de echo erin. Maar maar hij gaat nou in hoger beroep. Tenminste, hij gaat naar de Hoge Raad. Ja, dat kan betekenen natuurlijk dat hij nog hogere straf krijgt natuurlijk.
1: Nee, de Hoge Raad wordt alleen maar gekeken volgens mij of de procedures goed zijn gegaan. Dus
0: okay.
1: Wordt het helemaal niet... Ja, en volgens mij... dat is alleen maar... En volgens mij zijn de procedures wel goed gegaan, dus... Ik denk dat hij daar niet zoveel meer op ziet. Misschien tijd winnen, maar dan houdt het ook verder op.
0: Ja. Ja, maar weet je wat ik dan zo vreemd vind? Want dat zag ik heel veel, tenminste, reacties in de bij nu.nl bijvoorbeeld eronder staan. Van waarom was hij zelf niet op de zitting? Want ik bedoel, de eerste zitting, en daar zat hij toch een partij theater daar te maken van hier tot Tokio. En nou is eigenlijk de eindzitting, tenminste het vonnis, en dan is hij er niet.
1: Nee, ik denk dat hij omdat de publieke opinie, die had hij nu een beetje tegen. Hij dacht, van, nou, misschien kan de publieke opinie wel winnen, maar daar zat het in ieder geval niet in.
0: Nee. Inderdaad. Nee, nou ja, dus, er waren ook al mensen die schreven van, die is al lang naar het buitenland. Nou, dat geloof ik niet.
1: Ik vraag me af of die het überhaupt gaat doen. Ja, en voor Peter Gillis, die had ook weer twee rechtszaken aan zijn broek. Natuurlijk met Nicole. Hij zegt, ja, ik heb toch een stukje gewonnen. Omdat hij in plaats van volgens mij 140 uur werkstraf, kreeg hij nu 60 uur werkstraf. Voor de mishandeling en voor de verdere rest werd hij dan niet aangeklaagd. En dan natuurlijk die belastingfraude. Meer dan 1,3 miljoen en anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar ook echt definitief zitten. Dus ik moet zeggen, dat was toch wel een behoorlijk forse straf. Hoe dan ook doorgaat.
0: Maar dat gaat toch ook om serieuze bedragen? Want ik bedoel, zij moest op een gegeven moment ook, want zij had op een gegeven moment in het verleden iets in deze rechtszaak, zeg maar, had ze niet goed voor elkaar. En dan moest ze ook een mega bedrag betalen. Ik denk, wat gaat dit over, joh? Wat een geld.
1: Ja, bizar, maar volgens mij gaat hij toch wel in hoger beroep in ieder geval. Dus ik ben benieuwd hoe dat in ieder geval allemaal af gaat lopen. Kijk, maar ja, dit zou ik in ieder geval ook toch wel geprobeerd hebben.
0: Ja, en natuurlijk.
1: Volgens mij wordt de celstraf volgens mij een hoger beroep. Ja, je weet het ook nooit, hè. Je zag het bij Ali B, maar je weet het nooit. Belastingfraude word je in ieder geval hard aangepakt in ieder geval.
0: Ja, ik bedoel, weet je, het argument wat hij ook had van ik had geen accountant en later, na 2 jaar later had ik een accountant en die heeft het verkeerd gedaan. Ik denk, slap argument.
1: Ja, ik ben benieuwd of het programma nu ook doorgaat. Ik denk wel dat de kijkers dit graag allemaal willen zien.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus wat dat betreft, ik heb nu zoiets, er is nu al zoveel laten zien. Laat het programma dan ook maar helemaal maar doorgaan ook.
0: Ja, ik denk dat het sowieso wel doorgaat. Ik denk dat het sowieso wel doorgaat, Johan. Ik denk niet dat ze dat skippen, want ik bedoel, dat kost klauwen met geld.
1: Ja, en het is natuurlijk, mensen willen ook wel weten hoe het afloopt nu, denk ik. Dus, en het is al zo lang doorgegaan, nou kan je net zo goed helemaal tot het einde gaan, vind ik.
0: Ja, vind ik ook. Ja, het gaat nou toch nergens meer over.
1: Precies. En van Emil Ratelband. Ja, die was ook even van de aanbodem verdwenen. Ik had trouwens een paar keer verschillende keer een berichtje gestuurd aan hem. Want ik was ook benieuwd hoe het nu met hem ging. Ja. Ik kreeg eigenlijk nooit antwoord. Maar zijn berichten werden allemaal wel gelezen. Maar nou heeft hij toch afgelopen week bij Matthijs Alberts toch een interview gegeven via de telefoon. Hij zegt, maar wat er nu met hem aan de hand is, mag Joost weten. Want normaal wil hij zo graag in de publiciteit komen. En nu is het in één keer, ik vraag me aan wat er aan de hand is. Maar er zal iets aan de hand zijn. Het is niet niks, denk ik.
0: Nee, want dat was inderdaad al iemand die de publiciteit altijd opzocht. Als hij een camera zag, dan moest hij even in beeld.
1: Ja, absoluut.
0: Oké.
1: Dus toch. Ja, en de Edwin Evers. Dat was ook al. Die vertelde vaak live volgens een diabetes. Ik wist trouwens helemaal niet dat die diabetes had.
0: Nee, ook niet. Nou, is dat zo?
1: Nee, dus. Zeg maar wel. Dus. Wat helemaal frappant was, vond ik. Maar ook wel bijzonder nieuws. Tisha Pai, ze krijgt een eigen, weer een nieuwe reality-serie met haar dochter. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik ga in ieder geval. Ik ga in ieder geval weer kijken.
0: Ik vind het. Tuurlijk. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Maar dan denk ik aan de ene kant ook van. Kom op. Hou nou toch eens op. Want haar dochter die was van de week aardig furieus geweest.

0: gaf haar dochter gaf ik gelijk dat ze gelijk zei van... jongens, dan moeten jullie even ophouden.
1: Ja, precies. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja. En ik gun het die mensen ook. Hè. Ze heeft in ieder geval genoeg meegemaakt. Dus ja. Laat ze in ieder geval lekker een keer iets leuks doen. En dat positief van haar. Dus het is ook... Ja, ik denk dat ze zelf heel leuk is. Dat kan niet doen. En voor de mensen die ook fan zijn, ja, die houden hier van. Dus wat dat betreft, alleen maar mooi allemaal.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En Trump Gordon had trouwens zijn zaak Blushing verkocht. Dus ja, over Gordon heeft terug te komen. Dus ik vraag me af, want hij zei toch, oh, dat was hem alles daar in Blaricum. Maar ik denk, of hij heeft een goed bod gehad, of ja, je weet maar nooit.
0: Nee,
1: ja.
0: Inderdaad, we zullen het nooit weten. Maar ja, het zal sowieso een financieel plaatje aan zitten, denk ik.
1: Ja, hij kent het goed verkocht hebben in ieder geval.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Absoluut. En dan afsluitertje. Ja, dat pretpark in Rotterdam natuurlijk. Ja, het is laatst geveld voor 6,5 miljoen. Meneer Belen had het gekocht. Het gaat nu binnenkort open. Maar ik vraag me af hoe dat allemaal gaat aflopen. Dat pretpark van de Most, hè, in Rotterdam.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ik ben benieuwd. Want ja, ik zou toch niet snel een pretpark gaan kopen waar nog maar 4 jaar erfwacht op zit.
0: Nee.
1: Dan moet je toch wel heel veel geld gaan verdienen in die paar jaar.
0: Maar hoe kan het fout gaan, hè? Die van de Mos, het was een gigantische grote vastgoedmagnaat van pretparken en weet ik veel allemaal meer. Zelfs in Duitsland,
1: ja.
0: Dat kernwasser Wonderland had
1: hij
0: zelfs.
1: Ja, Wonderland, ja, hij deed het wel heel goed.
0: Ja, ja. Onvoorstelbaar.
1: Ja, dan zie je wel, het kan altijd maar verkeren.
0: Het kan zeker verkeren, ja, absoluut. Nou, Johan. Dan zijn we weer helemaal bijgepraat.
1: Ik zou weer bijgepraat. Ik zou zeggen, hopelijk morgen weer lekker weer. En hopelijk tot volgende week maar weer.
0: Tot volgende week, Johan. En bedankt, hè.
1: Jij ook.
0: En we gaan hem draaien.
1: Oh, leuk.
0: Een beetje vrede.
1: Ja, dat kunnen we allemaal gebruiken, hè.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hey, ik spreek je volgende week, man.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Hoi.

De oude kameraden met het kermisduo op deze zaterdag. Het is 10 minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat wij nog 10 minuten te gaan hebben. En dan moet ik weer afscheid van jullie nemen. Ik kreeg een verzoekje binnen van Stuart. Stuart zei, hey, kun je even een mooi plaatje draaien van de Walkers? Ik ben net weer terug uit Tenerife, dus ik kan weer gezellig naar je luisteren. En heb je hem gemist dan? De Walkers, Jack of Diamonds.

En met Wesley Wassenaar zijn we aan het einde gekomen van dit radioprogramma De Borreltrein. Deze zaterdag de 9e mei. 3 minuten voor de klok van 8 uur. Dat betekent dat wij dag gaan zeggen en graag tot volgende week. Zoiets zeggen we dan meestal, toch? Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Ik was een beetje moe aan deze kant, maar ik hoop dat je het niet gemerkt hebt. Dus morgen om 4:30 wakker. Ik kon nooit meer slapen, joh. Dus op een gegeven moment ga je je bed dan maar uit. Ja, en dan radioprogramma doen. Heel veel dingen regelen. En dan weer achter de bak. In je eigen studio. Dus graag tot volgende week. Iedereen bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie avond van. En wees een beetje lief voor elkaar. Ciao, hoi.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: gaat dan deze, ja, deze tocht, deze loop.
1: Ja, ik geloof het ook. Ja, ik ben blind. Sinds mijn vijfde. En ik loop hier sinds een half jaar hard. Dankzij de stichting Running Blind ben ik in contact gekomen met een aantal bunnies met wie ik bijna dagelijks train. En aanstaande zondag ga ik weer naar een oortje als gelegenheidsbunny.

0: ze af en dan aftellen van 3, 2, 1, nu. En datzelfde geldt ook voor oneffenheden in het parcours, in de weg. Zeg maar boomwortel over 3, 2, 1, voetenpillen. Dat is wat ik zeg ook. Je moet echt heel naar elkaar luisteren en elkaar in gespeeld zijn, wat dat betreft.
1: Vroeger gingen Bram en ik nog altijd al een samenfluit. Dus ik ben altijd al een beetje zijn ogen geweest. Dus het gaat wel een beetje te snel. Dus dat het vergeet dat het binnen wordt. Maar

0: lopen. Ben jij wel eens weggelopen?
1: Daar waar naar mijn glas.
2: Ja, soms.
1: En zo voorkom
2: ik. Als mijn moeder bijvoorbeeld boos om me was, dan ben ik gewoon weggelopen.
1: Naar achter.
0: Vertel eens, wat heb je in je handen?
1: Jij zit daar aan die tafel.
3: Splinternieuwe kinderboek, Wouter de Wegloper. En dat is een gouden boekje over werelderfgoed, kolonie van weldadigheid.
0: Bent u blij met het boekje?
1: Ja, ik weet wel.

0: positie van horen. Dat we oud en jong en vrienden willen, liefde willen. En hele mooie dagen in Amerika eigenlijk vastgoten willen. Toch is meer denk ik maar een beetje jongen als mij.
1: Ja, ik ben wel geïnteresseerd in skiënis, maar vooral de combinatie van skiënis en een mooi festival deel zetten. En meer uren talenten voor inzetten. Het organiseren van dit soort zaken. Dat, die combinatie maakt het ook niet zijn. Ja, dat wordt
2: wel
1: mooi.
2: Ja. En dan begin je eigenlijk op nul, want het is een nijfestival. Dus je hebt alle creatieve vrijheid om maar te dwalen wat je wil.
1: Ja.
2: Vertel, hoe heb je dat bedacht? Wat keer we van een week verwacht?
1: Nou, wat we verwacht zien, dat is inderdaad een uitkomst van een grote brainstorm sessies. Maar ik inspiratie, precies. Ik ben Wiggelief naar de Apelbest heen. Daar

0: maar het had skillfuncties hoor. Het is ooit gezien in de 14e eeuw, een treintje 100 als een verdedigingsoorlog van hoofddoelingen. In Friesland hebben we in die omkring in ieder geval het echt aangeloopt, maar heel rieke boer. Dus dat waren de hoofddoelingen die hun land verdedigen moesten, zijn oren rieke boer. In Fetus, dus zij is ooit ontstien. Letter is het ik in de boekwest tot Kees de Klaarkamp. Reens McGeest, als uitpost zat dat dan niet of uithof vanuit waar dat ze hun boerenbril leiden konden. Dus ze had het altijd wel functie gehad en nou, het heeft een punt. Ze komen het heen kijken zelfs. Ja.
1: We hebben 400 dierwerven.
2: Ze zijn ook vinkend voor,
0: ja.
2: Want je hebt zelfs een blokkenschema en alles. Ik heb het hier even van. Je wordt van alles georganiseerd. En wat heeft de punten? Wij kunnen meestal contact met wie kunnen heen. Wat is het dwang?
3: Wat is het dwang? Als ik in hen heel goed kan net. Dat is een shin hoe meestal die tijd libben. Die organiseer ik een veldslag. Dus dat is echt zo'n shin. Roofvogelshow, dus dat is hartstikke mooi. Orde aanwachten, dus dat is juist echt een meest vroege producten.

0: en 6 kapsels meids leren kennen. Dus dat is echt even zelf. Een zwutvechtje kist als bear. Dus daar binnen al je dingen die ze keer dan kennen. Dus het is heel, heel divers eigenlijk. Dus voor elke wat wils, denk ik.
1: En ik heb een veldslag. Ik heb ooit eens een keer een oorfestival in Friesland geweest. En daar waren we behoorlijk op haar inhakt. Moeten we zoiets vaststellen? Of is het?
0: Ja, het is wel. We hebben het in Ter Apel, sjoen. Het moet het gear, maar het is wel inderdaad serieus.
1: Het is geen theater van Marianne.
0: Het is een beetje nep. Er werd wel echt wat vocht. Ja, zonder verwonding. Ja,
1: ja, dat is
0: in tenue. Ja.
1: En, nou, dan moet je soms opzetten. Je zijn al, er wordt van alles al georganiseerd. Is het dan lastig om dat alle keer bij elkaar te krijgen? Want alle keer in dit weekend te organiseren is natuurlijk een weekend mooi voor Himmelveert. Nee, naar Himmelveert. Dus het is druk. Wie dat lastig om dat alle keer op poorten te zetten?
2: Nou, het op poorten zetten voelt wel taal om de meest beschikbaar beschikbaar te krijgen. Omdat we echt met hier begonnen zijn. We zijn al eerder hier in begonnen. En echt de hoofdcompetentie.

0: festival. Ja. Bière, er is van alles. Dus muziek, workshops, lezingen. En dat vergees. In deze tijd. Ja. Dat wie van je wollen een doel om het leegdrompelig te houden?
1: Ja, we hebben een specifiek.

0: heel nieuwsgierig. Daar vinden wij Jim dadelijk en die belt voor altijd.
1: We zitten al op de socials in outfit, dus dat je moet volgen op Facebook en Instagram.

ken hem daarvan. En ik hij heeft ook laten zien dat hij tegenover topclubs in Nederland heel lang in de wedstrijd kan komen en blijven. Enerzijds hebben ze pech, anderzijds misschien waren ze niet goed genoeg, waardoor ze dan uiteindelijk verloren en in de situatie zitten waarin ze nu zitten. Maar ik weet wel dat hij met goed plan gaat komen. Dus wij zullen ook gewoon vanuit ons eigen idee, waarin we Ringo in de kwaliteit willen krijgen, waarin we onze dynamiek aan de rechterkant willen hebben, waarin we Zakiritis natuurlijk in zijn kwaliteit willen hebben. Dus dat zijn de belangrijkste dingen waarbij wij ons op richten en mee bezig zijn.

0: Meestal is het een traditioneel rond heel Friesland. Nou, heegtafeltel loeken ze alles uit de kast voor een mooie dag. Op tafel van de organisatie Klasse van de Veen en Vrede Visserman. En Wander van Duin van de band Paddy's Day Off. Een goeie moer al eerst. Nog twee dagen te gaan. Vanuit de organisatie ben je er klaar voor.
1: Ja, ik ben er altijd klaar voor. Natuurlijk. Maar ja, het is altijd.

0: bedoel, van wie nou aankomt, van Peter en van Boer. Ja, maar ik ooit om de lijst en kun je dat toe op je binnen wil voorbereiden.
1: Mijn gedachten zo vaak bij jou.
0: Dat scheelt me. Ja, dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me. Dat scheelt me.

0: introduceren.
1: Oh. Nou, want we heentje, we willen hegen, maar ik een beetje. Het is een groot festival, en er komen heel veel ouders aan. En daarom ben je blij dat we allemaal broeken kennen van de familie Baker om te parkeren. Maar ja, er komt net onder.

0: is ze weg. En denk dan niet, waar is ze heen? Het leven gaat toch verder, je bent nu weer een vrij man. Daarom maak er nog wat van.
1: Doe dan even voorbij.

0: Europese Magyar een toespraak waar veel van zijn aanhangers op af waren gekomen.
1: We are here to celebrate our freedom that we got back.
2: We've been waiting for this change for so many years now and I'm hoping for a very bright future for us.
1: Er niemand zoals
0: en donderdag hadden we hier in de uitzending.
1: Schieten ja, kon hij als Henk de beste, niemand was er zoals hij.
0: Drukkersliedjes. En hij zei Johnny het al, dat hij uitkeek naar vandaag.
1: Zijn vader zag met
3: een,
1: die jongen wordt een kou.

0: heeft aan kabinetsleden
1: toen
0: gevraagd
1: hij weer tot
0: om zich kandidaat te stellen als partijleider en daarmee dus ook als
1: premier. Zijn hoed was weg, ze
0: als niemand
1: kapot,
0: zich voormalig meldt,
1: gescheurd.
0: Dan stelt zij
1: twee
0: zichzelf
1: kandidaat. Niels
0: Postumus is correspondent voor
1: Trouw. Hij had gevochten voor...

0: uitreiking van de Brusselprijs. De prijs dus van het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Spreek ik iedere week met een van de genomineerden. En vanavond trappen we af met Christus Stoop.
1: Dat we hier zouden zijn.
0: Hoe
1: het ook zal lopen. Het is toch niet voorbij.
2: Ja, nooit gedaan. Dank je wel.
0: Ja. Het is een boek over een boks op die boerderij, de Damiaanhoeve.

0: instrument. Heb je er ook één thuis?
1: Ik heb er thuis één en die gaat tot A, heet dat dan. Dus dat is dan een bepaalde noot. Die is niet zo groot als dat ik op het consortium heb. Maar ja, het is zeker wel een groot ding om in je kamer te hebben.
0: Ja.

0: ja, maar je kan niet meer zo snel spelen, omdat je dan echt heel erg vast zit in je handen.
1: Ja. En als we nou toch even hard op alle dromen zijn, want jij wilt dus net als Keiko Abe worden, zo goed. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Waar hoop

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.